0: maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs. Die kreeg 15 jaar cel. Het weer. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de

0: het vrijdagmiddag, dan betekent dat met piepende bandjes naar huis.
1: En dan?
2: Dan zet je de radio aan.
1: Want dan zijn wij er met de piepende bandenshow.
0: Christian en Stef duiken samen met jou keigezellig het weekend in. Dus zeg maar dag tegen de baas en hallo tegen de piepende bandenshow. Elke vrijdagmiddag bij
3: Omroep Brabant. Het gevoel van hier. Ja,

0: vrijdagmiddag is de radio van jou. Welk liedje wil je horen? Bel, app, mail of stuur desnoods een postduif en bestel je favoriete liedje. Maarten Kortlever draait ze op bestelling. Bel en bestel. Vrijdagmiddag tussen 1 en 4 op Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor Amerikaanse strijdkrachten en voor het scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. In Dordrecht is gisteravond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: elke zaterdag tussen 4 en 6.
1: Middagkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
0: Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt dat volgens de VS een gevaar vormde voor de Amerikaanse strijdkrachten en voor de scheepvaart door de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia melden explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Iran en de VS zitten midden in onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Gisteren publiceerde Iran nog een conceptakkoord, maar het Witte Huis noemde dat onzin. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden tijdens een tv-debat met Donald Trump een beroerte kreeg. Dat vertelt de voormalig First Lady in een interview met CBS. Ze zegt dat het haar beangstigde en dat ze haar man nog nooit zo had gezien. In het debat 2 jaar geleden kwam de toen 81-jarige president Biden niet uit zijn woorden. Hij staarde met open mond en raakte de draad kwijt. Het debat leidde tot grote bezorgdheid binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Zij verloor de verkiezingen van Trump. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
2: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, geen krop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend
0: Omroep Brabant.

0: radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. De aanvallen komen op het moment dat de VS en Iran midden in onderhandelingen zitten. Iran publiceerde gisteren nog een conceptakkoord. Het Witte Huis noemde dat onzin. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie meer, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. Het weer, het is helder en droog bij een graad of 7. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen
2: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de Stef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS heeft nieuwe aanvallen uitgevoerd in Iran. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas.

de belangrijkste havenstad bij de Straat van Hormuz. Volgens de VS was er een gevaar voor Amerikaanse strijdkrachten en de scheepvaart door de Straat van Hormuz. Iraanse staatsmedia melden dat Iran op zijn beurt een aanval heeft uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Details worden verder niet gegeven. Kuwait meldt dat het wordt aangevallen met raketten en drones en dat de luchtafweer is ingezet. Afgelopen zondag is in Colombia een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 werd met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk overleed. De Nederlander woonde en werkte in Colombia. Voor zover bekend is er geen verdachte opgepakt. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. 2 kinderen die dinsdag gewond raakten bij het treinongeluk in het Belgische Buggenhout hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen 4 mensen om, onder wie 2 leerlingen. 5 anderen raakten gewond. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet bekend. De voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden dacht dat haar man Joe Biden een beroerte kreeg in een tv-debat tegen Donald Trump 2 jaar geleden. Dat vertelt ze in een interview met CBS. Hij kwam niet meer uit zijn woorden en staarde met open mond. Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: Fijn dat je erbij bent. Het is 6:03. Veel mensen die alweer wakker zijn. Dat is sowieso leuk om altijd te zien in de app. Heel veel mensen die wakker zijn trouwens. Als je er al bij bent, laat het even weten. Via 06-573-28203. Altijd van harte welkom. Om even te laten weten dat je wakker bent. Als je slim bent, begin maar even met een kleine tip. Zet nu alvast in ieder geval de ramen lekker open. Want het is nu nog een graadje of 10, 11. Het is lekker koel, dan kan het doorwaaien. Dan gaat de warme lucht eventjes het huis verlaten. En dan scheelt dat ook weer voor vandaag als het weer lekker warm gaat worden. Tot max zo'n graadje of 28. En verder, pak er lekker een koffietje hierbij of een theetje. Dan maken we er weer een mooie dag van. We hebben een hele volle show. We gaan heel veel leuke dingen doen. Dus blijf lekker luisteren tussen 6 en 10 naar een keigoeie morgen.
1: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: keigoeie morgen.

0: Zomaar een plaatje wat je tegen kan gaan komen komend weekend bij het 90s weekend. Life is a highway.
1: Goedemorgen.
0: Het is donderdag 28 mei, opnieuw een dag met volop zon. In de ochtend is het al rond een graadje of 18. Het gaat wel snel oplopen. Vanmiddag kan het maximaal 27 graden worden.
2: Het zijn een van de laatste warme hete dagen.
0: Ja, dat zeker. Ja. Daarna gaan we. Ja, we gaan straks na 7:30 gaan we natuurlijk altijd even met Weerplaza kletsen. Die kunnen er alles over vertellen. Maar ja, morgen is het helemaal even. Maar dan komt er ook een buitje aan uiteindelijk.
2: Oh, wordt het zo'n broeierige dag.
0: Een broeierige dag.
2: Het moet even onweren.
0: Ja, zaterdag dan nog denk ik wel een graadje of 6, 27. En daarna krijgen we een hele lange periode met temperaturen van net boven de 20 graden.
2: Oh, dus sorry dat ik heel veel begonnen ben.
0: Maar er staat wel continu een wolkje met wat regen. Dus
2: Dan
0: moeten we even na gaan vragen hoe dat zit.
2: Ja. Nou goed, snel een blik terug in de tijd. En op deze 28 mei 1932 ging de afsluitdijk dicht. En werd de Zuiderzee dus het IJsselmeer.
0: Ah.
2: 1987 ging de pagode open in de Efteling.
0: Kijk.
2: En in 2017 er gebeurde toch een stukje wielergeschiedenis.
3: En we hebben met z'n allen bijna 37 jaar moeten wachten op dit moment. Tom Dumoulin wint de Giro. De buit is binnen. Er kan niks meer misgaan.
0: Ja,
2: de Giro d'Italia in 2017 alweer.
0: Michael Bogert is vandaag jarig, 54 jaar. Kylie Minogue, 58. Ook alweer 58, potverdorie. Ja, en de one and only natuurlijk. Een levende legende als je het mij vraagt. 2 jaar geleden was hij nog op 3 uurtjes. Echt een ontzettend lieve man. Jacques Herp wordt vandaag 80 jaar.
2: Ach,
0: dus,
2: van harte.
0: Ja. De man die vele hits op zijn naam heeft. We gaan naar het nieuws met Nick.
4: Kinderen gebruiken veel te veel make-up en andere goedjes. Dat zeggen dermatologen in het AD. Bijna 90% ziet geregeld patiënten langskomen met huidproblemen. De kinderen krijgen bijvoorbeeld acne of een allergische reactie. Volgens de dermatologen worden kinderen via social media beïnvloed door influencers die ze allerlei onnodige goedjes aanraden. Bij politiecontrole in Nuenen zijn gisteren in een gehuurde bus zo'n 300 flessen met lachgas gevonden. De flessen zijn in beslag genomen. Bestuurder moet zich op een later moment verantwoorden. Hij krijgt ook een flinke boete omdat hij de lachgasflessen op de verkeerde manier vervoerde. Bij de controle werden tientallen bekeuringen uitgeschreven. 6 mensen hadden alcohol of drugs op. Op een strand in Wales zijn honderden dode haaien en vissen aangespoeld. Opvallend is het, want deze kathaaien die zwemmen voornamelijk in diepe zeeën als de Atlantische Oceaan. In de Noordzee is het dier zeldzaam. Experts die denken dan ook dat een vissersboot het dier heeft gedumpt. Haaien zijn vaak een ongewilde bijvangst voor vissers. En ook opvallend, toen een organisatie de dieren wilde opruimen, waren alle haaien ineens verdwenen van het strand. Ze gaan er dus maar vanuit dat ze door de golven weer terug de zee in zijn getrokken.
0: Ja, heel raar vooral eigenlijk.
2: Hoe kan het nou?
0: Ja, nou, ik erover na zit te denken. Die beesten die kunnen dan eigenlijk,
2: een soort van honderden gedumpte dieren.
0: Ja.
2: Die spoelen aan en ineens zijn ze weer weg.
0: Ja.
2: Dat vertrouw ik niet.
0: Nee, en het zijn er ook een paar honderd, hè? Het is ook niet dat er dan 10 of 15 liggen dat mensen denken, wat is er aan de hand? Maar het klopt wel inderdaad, die zitten wel vaak allemaal in die netten en die gaan allemaal, dat klopt. Daar zie ik wel bij documentaires, dat ze daar helemaal niet blij mee zijn. Maar ja, goed, laten we hopen dat het...
2: Wat intelligent dat jij ineens dit soort documentaires zit te kijken.
4: Op Discovery of zo, of wat?
2: Zit jij ineens...
0: Ja, ik kijk ook vaak naar die serie over krabvissers en zo. En dan zit ik gewoon vanaf de bank mee te doen van... Nee joh, lul, je moet daar helemaal niet die kooien neerleggen. Dat gebeurt niet. Ja, en je zit mee te juichen als de kooi wel vol zit. Dus ik kijk wel iets meer dan de E-team Jasper.
2: Zo leren wat.
0: Kwart over...

0: Duran Duran en Nile Rodgers en Free to Love.
1: Wil jij koffie? Of thee?
0: En je weet het, hè, ook met deze temperaturen gaan we vandaag voor koffie of thee. En wij keuren ijskoffie of ijsthee ook gewoon goed met deze temperaturen. Als het al zo vroeg al best wel warm is, dan doen wij daar niet te flauw over. We hebben weer twee liedjes uitgekozen en hopelijk zit daar één van de twee bij waarvan je denkt, nou, dat vind ik wel leuk om te horen op deze donderdagochtend. Dan mag je dat dadelijk laten weten door even een appje te sturen. Dat mag dan naar 06-573-28203. En ja, ik weet dat er ook heel veel mensen zeggen die dan luisteren ze iedere dag en denken ze, ja, dit liedje wil ik wel, maar ja, dan vergeet ik te appen of het er wel zin of nou, het heeft zeker zin. Doe vooral mee, want wij vinden het heel belangrijk dat iedereen even een appje stuurt, want wij zeggen echt, hoe meer stemmen, hoe beter. We hebben niks aan 40 appjes, nee, dan zeker richting de 70, 80. Kijk, dan begint het een beetje serieuze vorm aan te nemen en dan weten wij ook of jullie echt voor koffie of thee willen gaan. Dus help ons een handje, zeker op deze donderdag. En laat weten wat je wil horen.
1: Wil jij koffie? What's a woman
0: when a man? Bij koffie bijvoorbeeld Faya con Dios en What's a Woman. Like a
2: of toch liever een bakje thee.
0: Outkast en Miss Jackson. Zeg het maar, gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Je mag nu gaan appen. Pak de telefoon. Als je het nummer nog niet in je telefoon hebt staan, dan doe dat zeker eventjes. Want ja, ik zeg ook altijd, wie weet waar je het allemaal nog voor kan gebruiken. Gaan we voor koffie, kom je bij Faya con Dios, What's a Woman. Zeg je nee, doe maar thee, dan zit je goed bij Outkast en Miss Jackson. Het is tijd om nu te gaan appen. Koffie of thee? Laat het even weten, dan kun je ons enorm plezier mee doen. 06-573-28203. En normaal zijn wij best wel streng, maar wij vinden in dit geval ijskoffie of ijsthee ook echt helemaal prima. Thanks alvast.

0: Staten en Young Hearts Run Free.
1: Wil jij koffie? What's a woman
0: when a man? Bij Koffie hoort vandaag Faya Condios en What's a Woman?
2: Of toch liever een bakje thee?
0: Outkast en Miss Jackson. Je hebt nog een minuut om te laten weten wat jij graag wil horen. Zo meteen over een paar minuten. Dan sluiten wij, over een minuut sluiten we de stembussen. Dan gaan wij de stemmen tellen. En dan hoor je over een paar minuten wat het uiteindelijk is geworden. Het is keileuk als je meedoet. Dus pak even de telefoon en stuur even koffie of thee. Koffie is Faya Condios. Thee is Outkast. En stuur dat dan naar 06-573-282-03. Dan horen we heel graag van je. Kunnen we zo meteen alle stemmen gaan tellen. En dan ben ik heel benieuwd wat het uiteindelijk geworden is.

0: Het is 7:02. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Jordi. Hallo, hallo. Ja, de ochtendspits begint met hier en daar een dagelijkse file in de regio. Twee stuks die boven de 5 minuten uitkomen. Allereerst A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En de A27 Breda-Gorkum staat er ook bij tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 9 kilometer en ook 10 minuten.
2: Omroep-Brabant.
0: Het weer van vandaag, het wordt droog en zonnig zomerweer. Er staat weinig wind, dus daarom loopt de temperatuur snel op naar 26 of 27 graden. Morgen wordt het in ieder geval tropisch warm met maxima boven de 30 graden. Maar in de loop van de dag komen er enkele onweersbuien aan. En dan ja, verloopt het weekend weer minder warm met kans op een buitje links of rechts. Het is tijd voor het nieuws, Nick de Vries.
3: De Brabantse politiek wil snel duidelijkheid van het Rijk over de toekomstscenario's voor het dorp Moerdijk. Vorige week kwam de gemeente met het nieuws naar buiten dat het Rijk ook nog een scenario onderzoekt waarin het dorp niet zou hoeven te verdwijnen. Leidde tot verwarring bij de inwoners, maar ook bij politici. Zij verwijten het Rijk onduidelijkheid te creëren, terwijl er al veel onrust is. In alle veiligheidsregio's geldt sinds gisteren het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt natuurbeheerders, terreineigenaren en hulpdiensten alert te zijn. Defensie heeft aangekondigd de oefeningen aan te passen vanwege de droogte. Eind april braken door deze oefeningen branden uit op militaire terreinen op de Oorschotse Heide en bij Kempen Airport in Budel. Een verkeersruzie tussen twee automobilisten op de A59 is gisteren geëindigd in een ravage. De auto's botsten bij Waspik, waarna één auto door de berm schoot, een ree doodreed en in een sloot terecht kwam. De brandweer was lang bezig om de bestuurder uit deze auto te bevrijden. Twee autobedrijven en Vattenfall beginnen vandaag aan een nieuw project. Daarbij leveren elektrische auto's stroom terug aan het net. Dat gebeurt met een omvormer in de auto en een slimme laadpaal. Die weet wanneer de auto moet worden geladen of juist elektriciteit moet teruggeven. Met de technologie kunnen auto's dus gebruikt worden als thuisbatterij. De auto moet daarvoor wel geschikt zijn.
4: Op dit moment zien we dat de auto teruglevert aan het net met een vermogen van 10 kilowatt. Dit betekent dat de auto niet alleen teruglevert aan de woning, maar ook echt teruglevert aan het net om daarmee de wijk te helpen.
3: Het zou een oplossing kunnen zijn voor het overvolle stroomnet. Maximaal 80 mensen kunnen meedoen met het project. Voor hun deelname krijgen ze een vergoeding van maximaal €500. Een 61-jarige Franse toerist die had op het strand in Sardinië een paar mooie stenen en schelpen gevonden. Ze had ook nog 40 kilo zand ingeladen in haar auto. Ze wilde daarmee aan boord gaan van een veerboot die naar Frankrijk voer. Nou, medewerkers van de douane die hielden de vrouw tegen voor een controle. Toen werden die spullen dus allemaal gevonden. Het is sinds 2017 verboden om zand, stenen en schelpen mee te nemen van stranden in Italië. Dus deze vrouw die riskeert een boete van €3.000.
0: Mag je geen schelpen meer meenemen?
3: Nee, dat mag dus kennelijk echt niet.
0: Nou ja, het ligt eraan natuurlijk wat voor schelpen. Want er zitten toevallig mijn oom die zit in de schelpen. Er zitten echt wel exemplaren bij die echt geld opleveren. En waar echt handelaren gewoon...
3: Echt?
0: Nee, serieus. Kijk, maar zand... Dan denk ik, ja, 40 kilo zand.
3: Waarom ook?
0: Ja, überhaupt waarom, maar is dat dan...
5: Voor een leuk Italiaans tuintje, denk ik. Ja.
0: Maar ik kijk nou ook wekelijks naar dat Schiphol Airport, weet je wel. Dat zit ik nou te kijken. Ja. Als je ziet wat ze daar ook allemaal...
3: Bij de douane eruit
0: ja,
3: vissen.
0: Ja, maar het gaat alle kanten op, hoor.
5: Ja, terwijl ik altijd denk, als ik op Schiphol ben, dan denk ik... Ja, die douane staat daar wel, maar je loopt Nuffy to declare.
3: Ik denk altijd,
5: door,
3: nee, juist inderdaad. Ik denk ook altijd van, ja,
5: wat doen die daar de hele dag?
0: Ja, maar die, ja, maar goed, die letten ook een beetje, volgens mij, en op... waar de vlucht vandaan komt. Ja. Dus of het nou echt wat verder weg is. Of, hè, er zijn natuurlijk gewoon landen waar ze gewoon met geurtjes, met speelgoed, met eten.
3: Ik denk ook dat ze vaak mensen inderdaad eruit pikken voor een controle. Ja. En dat er weinig mensen gewoon meteen zelf al naar die ruimte lopen. Ja.
0: Hallo.
3: Ik heb iets aan te geven.
0: Ja. Dus dat is wel een... volgens mij, sterker nog, volgens mij is het vaak dat niemand natuurlijk daar bij de douane gaat zeggen... Hé, hey, luister eens, ik heb voor...
5: ik heb 40 kilo zand achterin.
0: En ik heb voor een paar duizend euro speelgoed bij me. Kan ik even doorlopen?
5: Ja. Het is goed toch, jongens? Ja,
0: dat zand vind ik wel immer. 40 kilo zand. Maar waar laat je dat ook? Dan moet je een extra koffer kopen, 40 kilo.
3: Ja, in de auto. En dan wat Jasper zei, waarschijnlijk gewoon in de tuin. Zo weet je doen of zo.
0: Ja, prachtig, mooi. Heb je 2 vierkante meter zand daar gestort? Zo, waar is dit van? Ja, helemaal uit Sardinië. Had je niet gewoon even naar de bouwmarkt kunnen lopen? Kijk, goedemorgen. 7:07. Wij gaan de stemmen tellen. En dan gaat het helemaal goed komen, denk ik. Zometeen de uitslag.
6: Een kei goeiemorgen, Brabant.
7: Een kei goeiemorgen, luisteraars.

0: Of thee.
1: Monique, hele goeiemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, Jasper hier, die is helemaal in verwarring. Die zegt, waar ga je naartoe? En jij zegt, een wegenbouwlaboratorium?
2: Ja, klopt.
1: Wat is dat precies?
2: Een laboratorium, onderzoek doet naar alles wat met wegenbouw te maken heeft. Van de fundering tot aan het asfalt.
1: Oké, en dan wordt dan helemaal daar onderzocht, begrijp ik.
2: Ja, dat klopt. Grondstoffen en de eindproducten.
1: Ah, en met welke weken zijn jullie nu bezig?
2: Dat is heel verschillend, zeg maar. Want je hebt heel veel verschillende opdrachtgevers.
1: Oh, oké, dus dan kan je ook gewoon, het kan ergens ook in heel Nederland zijn. Of is het specifiek voor Brabant waar jij werkt?
2: Nee, heel Nederland. Heel Nederland. Ik werk zelf in Apeldoorn.
1: Ah.
2: We zijn een onafhankelijk laboratorium.
1: Oké, kijk. De vraag is een beetje, als jij nog een stukje moet rijden, waar gaan we voor? Gaan we voor koffie of gaan we voor thee? Gaan we voor Via Con Dios of gaan we voor Outcast?
2: Ik heb voor koffie gekozen.
1: En dan mag jij nog zeggen of het een koffie of een ijskoffie wordt.
2: Ik ga voor gewone koffie.
1: Gewone koffie, heel goed. ik kan je vertellen, bijna iedereen wilde echt Via Con Dios horen vandaag. Dus ik wens jou een goede reis. Werk ze vandaag en geniet lekker van Via Con Dios.
2: Ja, dankjewel.
1: Houden we, Monique.

0: Stella Lefty is dit en Boston in een keigoeiemorgen. We gaan straks weer natuurlijk naar een nieuwsoverzicht. Niek heeft voor ons natuurlijk het laatste nieuws weer allemaal onder elkaar gezet.
1: En je gaat lekker, hè, met de punten.
0: Nou ja, voor jou ja. Je hebt er al twee volgen. Het schiet trouwens, nou, natte wind ben je ook, hè. Maar goed, tot nu toe heeft Jasper al twee keer de volle chasse gescoord. Dus ik ben heel veel, ik heb wel heel veel hoop op dat we vandaag voor de drie gaan.
2: Nou, komt die omschrijving. Deze plek brengt wel heel veel geluk.
0: Deze plek brengt heel veel geluk. Deze plek brengt heel veel geluk.
1: Ik denk meteen aan Lourdes.
0: Nee, ik denk dat het gaat om... Waar gaat het over? Het brengt heel veel geluk. Gaat het over dat je als jij... Gaat het over een loterij, Niek?
2: Ja, dat ga ik niet nu al zeggen.
0: Is er ergens een of andere supermarkt of zo... waar als je daar een lot haalt, dat je daar de meeste kans maakt?
1: Oh ja.
2: Ja, het zou kunnen.
1: Ja.
2: Je weet dat ik altijd pas na 7
0: Ja, nee, dat is zo.
1: Ja, ik denk dat jij gaat daarvoor dus.
0: Ja, dat denk ik, ja. Deze prek brengt veel geluk. Ik weet dat jij ook van de loterijberichtjes bent. Ja. Dus,
1: Ik ga voor een nieuw soort bedevaartse oord. Dat er ergens een nieuw bedevaartse oord is.
0: Dat is ook een goeie trouwens.
1: God, nou.
2: Dat zal het wel weer zijn. Loterij, jij een nieuw soort.
0: Dat zal het wel weer zijn. Kei fijn. Dankjewel, Jasper.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Voetbal door het raam? Vervang je enkel glas door kunststofkozijnen met HR-glas van Glaudemans. Beter geïsoleerd, veiliger en vakkundig geplaatst. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
2: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: Ze zeggen dat ik moet veranderen. Niemand vraagt wat ik zelf zie.
4: Sterk Huis is er voor iedereen die hulp nodig heeft.
5: Stel dat we het verhaal niet kleiner maken, maar ruimer. En echt luisteren, ook als het schuurt. Juist dan hoor je wat er echt gezegd wordt.
4: Ontdek meer over onze missie op sterkhuis.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Er zou een militair doelwit zijn geraakt bij Bandar Abbas, de belangrijkste havenstad bij de straat van Hormuz. Ook zouden er Iraanse drones uit de lucht zijn geschoten. Iraanse staatsmedia zeggen dat Iran als reactie een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio heeft aangevallen, maar details worden niet gegeven. In een televisieinterview met Amerikaanse nieuwszender CBS heeft de voormalige Amerikaanse First Lady Jill Biden verteld over het televisiedebat van 2 jaar geleden tussen haar man

0: Joe Biden en Donald Trump. Ze dacht dat Joe destijds een beroerte kreeg toen hij niet meer uit zijn woorden kwam en met open mond voor zich uitstaarde. Ze had hem nog nooit zo gezien.
1: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before.
0: Het debat leidde tot grote onrust binnen de Democratische Partij. Uiteindelijk trok Joe Biden zich terug en werd Kamala Harris presidentskandidaat. In Dordrecht is gisteravond een jongen van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Een politieagent is direct in het water gedoken, maar kon de jongen niet vinden. Brandweerduikers hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Er is een traumahelikopter geland. De jongen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Gianfilippo Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. En daar was hij blij mee.
2: I feel fantastic!
0: Zo blij was hij dus. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer nog. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag, met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, bijna 7:03. Kijk, goedemorgen. We gaan naar het Omroep Brabant verkeer bij de ANWB zit Tim Schaap. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Ja, onderweg, de spits is aan het beginnen. Loopt nog niet mega storm hoor, maar het is toch wel wat drukker aan het worden hier en daar. Nog geen bijzonderheden, alleen nog maar dagelijkse drukte. Op de A59 bijvoorbeeld, richting Den Bosch, vielen voor de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder. 3 kilometer en 10 minuten. Dan de A59 vanuit Den Bosch naar Zierikzee, voor knooppunt Zonzeel, 5 minuten ongeveer. Ook de A2 staat er uiteraard bij als je onderweg bent naar Utrecht, tussen Veghel en Zaltbommel, 10 minuten oponthoud. En de A17, Roosendaal-Dordrecht, tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer en 10 minuutjes.
3: Dankjewel, wij gaan zo meteen, ja, normaal doen we dat op maandag altijd, maar we gaan nu even bellen met Jan Biggel, want die heeft een heel mooi en bijzonder weekend wat eraan gaat komen. Alle details krijg je zo meteen, en zeker als je denkt, daar wil ik meer van weten, daar wil ik misschien wel bij zijn, dan zou ik helemaal blijven luisteren.
5: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar, voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
8: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens, comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
11: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
12: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
13: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
14: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
15: Duran Duran, Oscar and the Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer.
2: Spoorpark Live in Tilburg. De laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
16: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
17: Met Rousseau Chocolade.
18: Vanaf morgen
19: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
19: Kei, goedemorgen, Jordi Graat.

0: En dat samen met Dua Lipa. En dat allemaal in...
1: Kei Goeiemorgen.
0: Inderdaad, een kei goeiemorgen. Van harte welkom en fijn dat je erbij bent. Het is vandaag alweer donderdag 28 mei. We gaan ook alweer bijna richting juni. Het is echt, ja...
2: Juno, en Juno.
0: Ja, Juno, man. Ik zeg ook heel vaak tegen Mark, weet je wel... Zitten we zo de eerste week van een nieuwe maand. Dan zeg ik, ja? Potverdomme, die andere maand is toch echt snel gegaan, hè? En dan eigenlijk twee keer met je vingers knippen... en dan zitten we nu eigenlijk al min of meer in de zomer dadelijk.
2: Ja.
0: Het is echt ongekend.
2: En voor het weet zitten we weer in de kerst.
0: Ja, ook.
2: Ja, maar echt.
0: Nou ja, ik zag dus alweer een oproep van een bekende tuinketen, als ik het zo mag zeggen.
2: Ja.
0: Een tuincentrum die nu al aan het oproepen is. Want die beginnen geloof ik over twee weken alweer met de kerstshow op te bouwen.
2: Oh, dat zal wel, ja.
0: Overigens, de echte professionals, zeg maar, die bijvoorbeeld in het tuincentrum in Veldhoven de kerstshow mee opbouwen, die beginnen echt zo rond eind augustus, begin september pas, hoor.
2: Ja, precies. Dus, dat staat in jouw agenda.
0: Staat in mijn agenda.
2: Ja, precies. Ja.
0: En thuis zijn ze er blij mee, want dan ben ik een paar middagen weg, hè. Dus, maar goed, het is vandaag 28 mei. Het is opnieuw een dag volop met zon. En in de ochtend is het al snel rond de 18 graden. Vanmiddag kan het maximaal 27 graden worden.
2: Klein tipje voor vanavond voor het eten. Een hamburger.
0: Altijd goed.
2: Want het is vandaag hamburgerdag. Verder is de dag van de vrouwelijke hygiëne en passievrucht martini-dag.
0: Hey, kijk, ik weet niet, is martini nog heel erg hip qua drank?
2: Oeh.
0: Bijvoorbeeld, Niek, doet Babette dat af en toe nog een
2: martini?
0: Een, nee, hè? Dat is echt... ik weet van vroeger nog wel van de kroeg... dat mensen echt wel een martinietje dronken.
2: Ja.
0: Maar ik weet niet in hoeveel...
2: Maar in een mix denk ik nog wel eens, toch?
0: Ja, nee, zeker. Dat wel, maar ik bedoel met cocktailtjes, hè?
2: Ja.
0: Dus, nou goed.
2: Nou ja.
0: Vandaag jarig. Kylie Minogue, 58 jaar. Zullen we daar even een plaatje van draaien? Jacques Herp, 80. En ja... John Fogerty. Van CCR, die wordt vandaag 81 jaar. Van harte proficiat. Wij gaan naar het nieuws dat Niek voor ons heeft.
3: De Tweede Kamer wil dat er een hardere en snellere aanpak komt bij huiselijk geweld. Dat staat in de Telegraaf. Zo wil de VVD dat er al bij de eerste signalen kan worden ingegrepen, nog voordat er strafbare feiten zijn bewezen. Aanleiding zijn nieuwe cijfers waaruit blijkt dat in een jaar tijd 1,3 miljoen mensen van 16 jaar en ouder in Nederland te maken hadden met huiselijk geweld.
0: Kun je het er niet voorstellen, hè, bijna?
3: Nee, dat zijn er inderdaad.
0: Echt ongekend. Mag
3: het. Bouwbedrijf Heijmans uit Rosmalen die heeft een miljoenenklus binnengehaald. Volgens het Brabants Dagblad is Heijmans verantwoordelijk voor de verbouwing van de gevangenis in Heer Hugo Waard. Die klus gaat zo'n 4,5 jaar duren en levert Heijmans zo'n 83 miljoen euro op. Dan wat ik voor zevende zei, deze plek brengt wel heel veel geluk. Jordi, jij dacht aan, nou ja, het zal wel iets te maken hebben met een loterij. En Jasper, jij zette in op een nieuwe bedevaartsoord.
0: Ja. Ja.
3: De punten gaan naar Jordi vanmorgen.
0: Nou, het is echt... Ja. Maar buiten dat moet ik zeggen, we hebben echt een goede week. Want dinsdag had Jasper een punt, gisteren had Jasper een punt en nu ik. Nou, dan moet morgen...
2: Morgen wordt klappen.
3: Ja, ja. Morgen wordt inderdaad de uitroepteken gezet.
0: Ik ben niet zo van de voorspellingen, maar ik denk dat John het goed heeft morgen.
3: Ja. Het gaat over een tabakzaakje in de Belgische Cassis. Daar heeft in een week tijd twee keer een winnend loterijlot verkocht. Bij elkaar werd er daarmee 49 miljoen euro gewonnen.
0: Zo.
3: De eerste winst daar, die zorgde meteen voor heel wat aandacht in het kleine dorp. Mensen stonden in de rij bij de winkel en met succes, want een paar dagen later viel er dus nog een hoofdprijs. Volgens de loterij is twee grote prijzen die vallen op loten verkocht in dezelfde winkel extreem zeldzaam. De kans op de jackpot winnen is ongeveer 1 op 140. Dus het is dan ook nog in dezelfde winkel. Ja, dat is dus nog extra bijzonder.
0: Ja. Bizar. Maar ja, wel, ja, weet je, voor die winkel is goed, hè. We zijn gewoon ook in Brabant een paar van die plekken. Hè, gewoon waar ze bijvoorbeeld de staatsloten verkopen.
2: Ja.
0: Of überhaupt, waarvan je gewoon weet, kijk, en dat hoeft niet meteen de hoofdprijs te zijn, maar dat je denkt van...
3: Nou, vaak winnende loten.
0: Wel dat je in één keer 2500 euro op je rekening krijgt. Dat is toch lekker?
2: Ja, ik zou het wel willen.
0: Wij gaan ook eens even een paar winkeltjes afkopen, alles op. Moet jij eens opletten.

ABC en When Smokey Sings hier in een kei goeiemorgen. Ja, wij zijn druk bezig om contact te krijgen met Jan Biggel. We hopen dat we hem zo kunnen spreken over zijn fandag, want die is namelijk aanstaande zondag. En mocht je nou denken, dat vind ik wel leuk, daar wil ik bij zijn, dan zou ik ook zeker even blijven luisteren. Eerst Kylie Minogue, dit is Can't Get You Out of My Head.

0: op één oor ligt. Of Jan, die is nog de spullen aan het de spullen van de vlooimarkt.
1: Jan?
0: Nee. Helaas. Want aanstaande zondag, dat is wel sowieso leuk als je denkt, nou, ik ben toch op pad en ik wil wel eens even met Jan Biggel in gesprek. Of een keer een biertje drinken, ja. Of sowieso gezellig meedoen.
1: Fotootje.
0: Ja, aanstaande zondag is namelijk zijn fanmiddag. En die is tussen 14:30 en 18:00 in Oorschot bij Hoeve 1827. En hij zorgt voor allerlei leuke dingen. Volgens mij, hij laat altijd springkussens komen. Dan komen er weer artiesten. Dan staat Jan zelf weer op het podium.
1: Je mag toch hopen dat Jan zelf ook wel een liedje doet, toch?
0: Ja, nou, ik denk wel meerdere. Ja, al Jan kennende gaat hij voor goud. Dus ja, mocht je nou denken, ik wil er wel bij zijn, dan zoek eventjes op de site van Jan Biggel. Ja, even het allemaal op.
1: Even Jan vinden, daar komt er wel.
0: Is kei leuk, zondag 31 mei. En volgens mij, het is dus tussen 14:30 en 18:00. Dus je kan daar ook gewoon, als je denkt, nou, om 1 uur of 3, ik zal er eens gaan kijken. Gewoon naartoe gaan, supergezellig.
1: Ja.
0: En ik denk dat Jan het zeer kan waarderen.
1: Hij ontvangt je met open armen.
0: Ja, hij doet het echt voor...
1: En ik denk, als 14:30 beginnen, dat hij dan wel wakker is.
0: Dan zou hij wel wakker zijn, ja. Die is zich denk ik nu helemaal mentaal aan het voorbereiden al op komend weekend. En natuurlijk de laatste spullen van de vlooienmarkt weer aan het wegruimen.
1: Ja!
0: Die is keidruk, die man. Maar goed, nee, zonder gein. Want eerlijk is eerlijk, het is natuurlijk een vriend van de show. Iedere maandag bellen we even met hem hoe zijn belevenissen zijn. En zondag is dus zijn fandag, 31 mei. Ga dan zeker even kijken. Tussen 14:30 en 18:00 is het één groot feest. Jan is echt de hele dag... staat hij tot jullie beschikking. En die maakt er tenminste Jan kennende één groot feest van. Dus zorg dat je erbij bent. Dan komt het echt wel helemaal dik in orde. Wij gaan zo meteen naar het laatste nieuws. Want dat komt er natuurlijk ook aan. Niek, wat heb je voor ons in het bulletin?
2: Al dan gaat het over een politiecontrole in Nuenen. Daar werd gisteren een bus met lachgas gevonden. En een Amerikaanse man die denkt voortaan wel 2 keer na... voordat hij weer langs een wegversperring rijdt.
3: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op VitaPro.nl.
3: Jouw muziek hoorbaar in huis en tuin. Met Avenue.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zou ons geheimpje toch niet verklappen?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
0: Het is 1:08. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
9: Hey, goedemorgen Jordi. Ja, het is helaas een minder goedemorgen als je in de file staat. En die kans is wel aanwezig. In de regio staan heel wat korte files. Geen bijzonderheden, dus geen kapotte auto's en ongelukken en dergelijke. Tot nu toe dan. Tot nu toe alleen nog maar dagelijks oponthoud. Op de A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven. Tussen Nederweert en Leende 10 minuten extra. Ook de A2 naar Utrecht staat erbij. Tussen Hintham en Waardenburg 12 kilometer 20 minuten. De A27 dan, Breda Gorkum, tussen Hoijpolder en Gorkum zelf. Ongeveer 12 kilometer, 20 minuutjes. De A58 naar Eindhoven, tussen Moergestel en Best, 10 minuten. En tot slot de A67 Venlo-Eindhoven. Voor Gelderop, 4 kilometer en 10 minuten in de file.
10: Omroep Brabant.
0: Vandaag wordt het zonnig en mooi zomerweer. Er staat een matige noordoostenwind. Het kwik loopt op naar 26 of 27 graden. Het blijft gelukkig droog. Morgen tropisch warm en dan daarna ja, dan gaan er wel wat onweersbuien komen. Maar dadelijk krijgen we alle details van Weerplaza. Eerst naar het nieuws. Want het is nu 19:30. Niek, take it away.
2: Bij een politiecontrole in Nuenen zijn gisteren in een gehuurde bus zo'n 300 flessen met lachgas gevonden. De flessen zijn in beslag genomen. De bestuurder moet zich op een later moment verantwoorden. Hij krijgt ook een flinke boete, omdat hij de lachgasflessen op de verkeerde manier had vervoerd. Bij de controle werden tientallen bekeuringen uitgeschreven. Een fietser van rond de 70 is gisteren zwaar gewond geraakt bij een ongeluk met een tractor in Sint-Oederode. De bestuurder van de tractor zag de fietser mogelijk over het hoofd. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk. Het aantal steden met een opvang voor dakloze arbeidsmigranten wordt flink uitgebreid. In Eindhoven is al zo'n opvang. Daar komen nu plekken in Tilburg, Bergen-op-Zoom en Den Bosch-Os bij, bevestigt een woordvoerder van minister Velbrief naar berichtgeving van RTL Nieuws. De opvang is bedoeld voor arbeidsmigranten die na het verlies van hun baan op straat zijn beland. Amerika heeft weer aanvallen uitgevoerd op de Iraanse havenstad Bandar Abbas. Je hoort NOS-correspondent David Poort.
11: De Amerikanen zeggen weer dat het gaat om zelfverdediging. Dat die doelwitten dus een gevaar zouden vormen voor die Amerikaanse marine die er rondvaart. En voor het scheepverkeer in de straat van Hormuz. En er zouden ook Iraanse drones uit de lucht geschoten zijn volgens de Amerikanen.
2: Iran zou op zijn beurt een aanval hebben uitgevoerd op een Amerikaanse luchtmachtbasis in de regio. Als gevolg hiervan zijn de olieprijzen vanmorgen ook weer flink omhoog gegaan, want het lijkt erop dat een snel einde aan de oorlog verder uit beeld is. Als er ergens zo'n bord staat dat een weg is afgesloten, ja, dan kun je dat bord maar beter laten staan en maar vooral niet verplaatsen en dan alsnog doorrijden. Die wijze les die heeft een automobilist uit de Amerikaanse Wisconsin in ieder geval nu wel geleerd. De man die reed ergens met zijn pick-up terug en kon dus op een gegeven moment niet verder. Vond hij irritant, dus verplaatste hij het bord en daarna reed hij verder. Maar ja, niet veel later kwam hij met zijn auto vast te zitten in een stuk vers gestort beton. Beelden van de auto, die zeker voor de helft in het beton is weggezakt, die gaan nu rond op sociale media. Ja,
0: ja, dat is ook eigen schuld, dikke beeld.
2: Zo is het, ja.
0: Ja, weet je, soms moet ik ook wel zeggen, zijn er snelwegen stukken afgesloten dat ik denk, hier is kilometers lang niks aan de hand. Of
2: ja,
0: daar had
2: zo
0: je
2: rood kruis bedoel je.
0: Nou, of gewoon dat er heel veel pionnetjes staan en je denkt, nou, hier had je nog wel langs afgekund of over de vluchtstrook en nu moeten we drie keer omrijden. Ja. Maar als er dan eenmaal van die grote hekken voor staan, ja, dan weet je gewoon, dan wordt er ergens asfalt gestort of er is iets anders. Dus ja, dan moet je er niet omheen gaan rijden. Nee, dan loop je
12: vast. En ook gewoon nodig hebben, het asfalt is er slecht naartoe, mensen.
0: Ja, zeker. Ja, zeker.
12: Het lijkt wel België af en toe.
0: Ja, nou, zo inderdaad.

0: Dave Edmunds en Girls Talk in een kei goeiemorgen. 6 minuten over 7:30. Jeroen van Weerplaza, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. De dag van vandaag. Volgens mij gewoon weer mooi zonnig zomerweer, hè?
1: Ja, nee, weinig aan toe te voegen. Je bent ben gelijk klaar.
0: Ja, kijk, bedankt. Dan gaan wij door.
1: Nee. Helemaal goed. Houdoe. Het is wel lekker fris deze ochtend.
0: Ja,
1: want
0: klopt.
1: Met die noordenwind is het echt wel afgelopen nacht verder afgekoeld. Temperatuur ligt nu rond de 11 graden op de landerijen. En dat is echt ideaal om even die warmte het huis uit te laten. Want het is echt wel nodig. Want vanmiddag wordt het alweer 27 graden. En morgen gaan we zelfs naar 32 graden.
0: Ja, bizar zeg. Maar ik begreep wel dat we vandaag even vanuit gaan dat het gewoon inderdaad een mooie zonnige zomerdag is. Maar daarna gaan we volgens mij wel een soort van verandering zien. Hè? Dan gaat er wel wat gebeuren in het weekend in ieder geval.
1: Dynamischer,
0: ja,
1: kunnen we wel
0: precies
1: zeggen. Wat meer afwisseling. Het begint morgenavond eigenlijk al, of het eind van de middag, met in het oosten van Brabant waarschijnlijk een paar flinke onweersbuien. Ook zaterdag misschien in het uiterste zuiden van de provincie een onweersbui, maar voor de rest wel droog en veel ruimte voor de zon. Dan wordt het toch nog 28 graden. Zondag een enkele bui bij 22 graden. En je merkt het al, die temperatuur gaat dan langzaam naar beneden.
0: Uh-huh.
1: En volgende week hebben we dan te maken met temperaturen rond 22 graden en af en toe een bui.
0: Af en toe een buitje, och jee. Dus,
1: Nou ja, we hebben zoveel mooie dagen al gehad.
0: Nee, dat zeker.
1: Er nog twee echt hele mooie dagen, dus
0: absoluut.
1: Ik wil geen geklaag horen.
0: Nee, zeker. Oh, nee, maar ik bedoel, maar af en toe een bui moeten we dan denken aan s'nachts, of kan dat ook gewoon echt overdag?
1: Dat kan ook overdag zijn,
0: oh, okay.
1: Ja.
0: En dit blijft wel even een periode zo, hè?
1: Ja. Maar we hebben echt wel veel mooi weer gehad en de natuur snakt naar water.
0: Dus, ja, dat is waar. Ja,
1: laten we ook nog maar even hopen op een beetje regen voordat de zomer echt komt zometeen.
0: En heel even voor mij nog, Jeroen, want dit weekend kunnen jullie wel een beetje op die weerkaarten zien als er dan bijvoorbeeld morgen onweersbuien komen. Dat is allemaal eind van de middag allemaal een beetje. Of
1: eind
0: wat zijn de tijdstippen?
1: Begin, waarschijnlijk echt pas op de avond in Brabant.
0: Ja.
1: Overdag is het dus echt nog gewoon mooi en zonnig,
0: ja,
1: en warm.
0: Uh-huh.
1: En morgenavond vooral waarschijnlijk in het oosten. Ik denk dat het in het westen de koelere lucht er gewoon geruisloos in komt.
0: Ah, oké. Okay. Kijk. Mag ik je hartelijk danken? En wij gaan gewoon door met genieten van het mooie weer, hè?
1: Groot gelijk. Houdoe.
0: Houdoe.
2: Telefoon bingo.
0: Ja, de eindexamens zitten erop. Betekent dat we naar de telefoon bingo gaan. We laten de computer zometeen weer twee getallen draaien. Dan kan het zijn dat dat getal in jouw telefoonnummer zit. Bijvoorbeeld een 10.
3: Ja.
0: Even als voorbeeld, hè? Even voor de duidelijkheid. Het is een voorbeeld. Heb je, want stel voor dat je zometeen een 1 en een 0 hoort. Dan zou dat 10 zijn. Zit dat in je telefoonnummer na de 06. Dan mag jij bingo appen naar 06-573-28203. En wie weet bellen we je dan wel terug.
3: Ja.
0: Laten we eerst eens even beginnen met te zorgen dat we in ieder geval weten waar we voor gaan. Hè? Daar komt ie.
4: 1.
0: 1.
3: Oké.
0: Dan wordt spannend wat de volgende gaat worden.
4: 5.
0: 5.
3: Oeh, 15.
0: 1 en een 5 maakt natuurlijk 15.
3: Oké. Dus niet 5-1, hè? Het is echt in die volgorde.
0: Ja.
3: 1-5.
0: Ja, achter elkaar. 1 en een 5. Heb jij 15 in je telefoonnummer, dan mag je nu bingo appen naar 06-573-28203. Wie weet gaan we jou straks wel bellen. En als we je bellen, dan moet je ook even opnemen met bingo. Want dan heb jij het Keigoeiemorgen prijzenpakket te pakken. Dus heb jij 15 in je telefoonnummer, dan mag je nu bingo appen naar 06-573-28203. En houd je telefoon in de gaten en neem op met bingo.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
2: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: de stemming te komen voor het 90s weekend. Want vanaf morgen dan is het zover. Dan gaan we helemaal los terug naar de jaren 90. 15 werd er gedraaid bij de telefoonbingo. We gaan eens kijken of iemand scherp is deze ochtend.
1: Bingo.
0: Ja!
2: Was even spannend.
0: Nou, ik kreeg even hartkloppingen. Ik denk, die is aan het twijfelen. Met wie hebben wij het genoegen?
1: Met Mariola Luiten.
0: Mariola, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij zijn even jouw bingo aan het controleren. En het is inderdaad een goede bingo. Gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Waar kom je vandaan eigenlijk?
1: Uit Dongen.
0: Uit Dongen. Kijk, wat gezellig. Dan gaan wij naar jou een keigoedemorgen prijzenpakket opsturen.
1: Dankjewel.
0: Kom zo snel mogelijk naar je toe en super bedankt voor het meedoen.
1: Dankjewel.
0: Houdoe. Ja, morgen bij John en natuurlijk bij Jasper. De eerste. Oh nee, morgen is het 90's weekend. Dat valt alles. Ach,
2: ja,
0: man,
2: ja. Ja,
0: ja. Ja, ik moet zeggen, ik vind het altijd zo'n leuk spel. Omdat ik word er namelijk zelf wat heel zenuwachtig van.
2: We hebben al weken een discussie of het nou de eerste zullen de laatste zijn. Of het de laatste zullen de eerste zijn.
0: Oh, zo. Ja, het is eigenlijk meer de laatste zullen de eerste zijn. Want het gaat om de laatste die appt. Ja, en die is dan weer de eerste,
2: die aan de beurt
0: wordt.
2: Is.
0: Ja, dat is wel waar.
2: Ja, we komen er niet uit. Maar goed, we blijven het spel wel spelen.
0: Ja, nee, moet je zeggen, ja, het is een keileuk spel. Want ik, wat ik al zeg, dan zit ik mee te doen thuis. Dan denk ik, oh.
2: En ja, als je hoort het weg als je altijd
0: als je hier zit, is helemaal irritant. Want dan denk je, oh, dadelijk komt het eraan. Maar goed.
2: Ja.
0: Morgen dus volledig helemaal het 90's weekend. Ook bij Keigoedemorgen. Dus dat wordt sowieso één groot feest. Wij zijn er zo meteen weer na de klok van 8. En mocht je nou de afgelopen nachten wat minder goed geslapen hebben, blijf dan vooral luisteren. She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland.

0: 2. Kijk op hollandamerika.com.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
8: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
10: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
11: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
12: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
13: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
14: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
10: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
15: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De VS heeft in Iran nieuwe aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia berichten over verschillende explosies ten oosten van Bandar Abbas, de belangrijkste Iraanse havenstad bij de straat van Hormuz. De VS en Iran blijven elkaar testen, zegt correspondent David Poort.
18: De Amerikanen die proberen iedere keer toch weer die Iraanse blokkade in de straat van Hormuz te omzeilen, te doorbreken. En dat pikt Iran niet. Die laten wel wat tankers door. Maar dat gaat allemaal met hele strikte afspraken. En als dat dus zonder die afspraken gebeurt, dan schiet Iran dus op die tankers.
17: De aanvallen gebeuren terwijl er wordt onderhandeld over een einde aan de oorlog. Iraanse media berichten gisteren over een conceptakkoord, maar het Witte Huis veegde dat meteen van tafel. Een man van 18 is gisteravond overleden nadat hij bij een zwemplas in Dordrecht onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben hem nog lange tijd gereanimeerd. Daarna is hij naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog is overleden. In de Amerikaanse staat Washington wordt gevreesd voor zeker 11 doden na een implosie van een chemische opslagtank. Het ongeluk gebeurde eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. 2 doden zijn bevestigd, 9 mensen worden nog vermist. De hulpdiensten gaan ervan uit dat zij niet meer in leven zijn. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
19: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan hij ook bijdragen.

0: dagen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
1: De auto moet wel beschikken over een omvormer die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer modellen hebben dat. Het weer nog tot besluit. Het wordt opnieuw een zonnige dag vandaag met 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
2: We gaan naar het Omroep-Brabant. Verkeer, 8:02. Tim Schaap bij de ANWB. Ja. Goedemorgen.
3: Jojo, hallo. Ja, het is druk onderweg, in de regio ook. Weinig bijzonderheden, vooral veel lange dagelijkse files. Eén uitzondering, een ongeluk op de A67, Venlo-Eindhoven bij Geldrop. De linkerrijstrook is er nog dicht, vertraging is 5 minuten. Verder dus dagelijkse files, dan begin ik op de A2 naar Eindhoven. Vanuit Maastricht file voor knooppunt Leenderheide, ongeveer een kwartiertje extra. Dan de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsberg en Dordrecht 20 minuten oponthoud. Dan eerder vanmorgen een ongeluk op de A29 in de Heinenoordtunnel. De weg is daar weer helemaal vrij en de file is ook opgelost. Toch zijn er nog mensen aan het omrijden en die staan nu in de file op de A17, Roosendaal-Dordrecht. Voor knoop Klaverpolder, 8 kilometer en 20 minuten. De A27 dan naar Gorkum, tussen Oosterhout en Gorkum, 25 minuten over 21 kilometer. En tot slot de A58 Berchem-Zoom-Breda. Tussen Zeggen en Breda, bijna een kwartier in de file. Heb ik je file nou niet genoemd, dan is die maximaal 10 minuten, maar eigenlijk zelfs nog korter.
2: Dankjewel, wij gaan zo meteen het hebben. Ja, de eindexamens zitten erop. En dat was natuurlijk voor heel veel mensen best wel een... Ja, het was een lastige periode misschien voor sommigen. Sommige examens waren misschien net wat moeilijker dan de bedoeling was. Ja, en wij willen daar toch wel wat over weten. Dus wij gaan zo meteen eens even bellen met het LAX.
4: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs de Gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
7: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
8: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
9: Dit is Omroep Brabant. Met nu
8: Kei, goedemorgen.

0: Hanson en Moombap.
1: Kei, goedemorgen.
0: Kei, goedemorgen. 8:10. Het is vandaag donderdag, 28 mei. Vandaag opnieuw een dag met heel veel zon. In de ochtend gaat het al snel oplopen naar een graad of 18. Als je vanochtend vroeg al wakker was, dan hoop ik dat je de ramen en deuren even open hebt gezet. Want er was nog een graadje of 9-10 ongeveer. Ja, 9 à 10 dus. En dan is het ook wel even lekker als de warmte uit huis gaat en dan kan het even doorwaaien. Maar het gaat dus snel oplopen. Vandaag kan het in ieder geval maximaal een graad of 27 worden.
2: Het is vandaag de dag van de vrouwelijke hygiëne. Het is Wereldhongerdag. Maar er is wel wat te drinken, want het is ook Passievrucht Martini-dag.
0: Hey, John Fogerty, 81 jaar vandaag van CCR. Verder Kylie Minogue, 58. En deze man is ook jarig.
3: Hij ging mee op de Galibier, reed alleen over de Madeleine en heeft een fantastische solo afgeleverd. Mag ik uw gebit even zien? Ja. Heerlijke overwinning.
0: Ja, Michael Bogert, 54 jaar.
2: Belleville,
0: was dat? Ja, dat klopt trouwens. Ja. Dat klopt.
2: Overwinning in de Tour.
0: Het nieuws, Niek.
4: Jonge vrouwen denken er steeds vaker over na om iets aan hun uiterlijk te veranderen. Volgens 1 Vandaag twijfelt 6 op de 10 over een borstvergroting, neuscorrectie of lipfillers. En ook botox wordt veel overwogen. Bij mannen ligt het aantal een stuk lager. 1 op de 10 mannen overweegt iets aan zichzelf te veranderen. Volgens het onderzoek wordt iets aan jezelf veranderen steeds normaler, vooral door de invloed van social media.
0: Ja, nou moet ik zeggen dat ik bij serieus, ik vind bij sommige dames vind ik niet altijd, zeker in het gezicht, vind ik het niet altijd een verbetering.
2: Nee,
0: als ze er echt van alles aan gaan doen.
4: Ja, het is toch letten dat je doorschiet, zou ik maar zeggen.
0: Ja,
4: mijn
0: maar
4: gevoel
0: dat
4: ligt dat dan vaak.
0: Ja.
2: Op ik snap wel dat ze zeggen, door social media wordt het steeds normaler. Ja. Want je wordt ook de hele tijd...
0: zeker. En het wordt natuurlijk ook steeds makkelijker. Want weet je, ik ken best wel wat vriendinnen die bijvoorbeeld af en toe zo'n spuitje botox gebruiken. Ja. Maar dat is net alsof je even naar de tandarts gaat. Ja, nee, maar die gaan daar zitten. Die krijgen zo'n spuitje erin en dan...
2: Duur wel, hè?
0: Ja, volgens mij ook, ja. Maar een half uur later is het weer... ben je klaar?
2: Zou jij het doen?
0: Nee, ik ben wel van dingen. Ik heb wel wat bultjes en zo weg laten halen en noem maar op. En ik ga nog wel een keer een haartransplantatie doen. maar serieus, daar ben ik wel voor aan het kijken.
2: Ja.
0: Maar botox of fillers of wat dan ook, nee, daar zou ik niet zo snel hebben.
2: Ja, ik heb wel een neuscorrectie gehad omdat ik mijn neus echt ooit verbrijzeld heb.
0: Mm. Ja, maar dan is het nog omdat het.
2: Ja, ik zou dat nog wel een keer willen doen, omdat ik denk, staat toch net niet mooi.
0: Ja.
2: En botox zou ik ook wel. Ik heb wel echt lelijke kraaipoten en zo. En die rimpels. Dan zou ik wel een klein beetje botox wel...
0: Kijk, enige uitzondering bij de dames, moet ik heel eerlijk zeggen. Borstvergrotingen keur ik altijd goed. Niek.
4: Dag Guus Meeuwis dan. Die geeft volgend jaar een concert in Ahoy in Rotterdam. Heeft de zanger uit Tilburg gisteravond bekendgemaakt op Instagram. Afgelopen dagen verschenen er al meerdere mysterieuze berichten waarin hij hintte naar een concert. Gisteravond kwam dan het hoge woord er uiteindelijk uit.
0: Straks bellen we even met hem.
4: Ja, dat over een uurtje. En wil je echt lekker slapen in het vliegtuig? Zorg dan voor oordopjes of noise cancelling. Dat zeggen artsen van de Universiteit van Californië. Ze hebben onderzocht wat nou de invloeden zijn op je slaap in het vliegtuig. Grootste probleem is het lawaai van de motor. Ligt vaak rond de 80 decibel, net zoveel als een stofzuiger of een föhn. Ook het felle cabinelicht of de schermen van medepassagiers die maken slapen lastig. Een goed afsluitend oogmasker is daarom ook belangrijk. En sommigen grijpen ook naar slaapmiddelen. Melatonine die kan volgens de artsen bijvoorbeeld helpen. Maar met slaappillen moet je dan weer oppassen. Want die kunnen ervoor zorgen dat je duizelig wordt of gaat
0: slapen. Kun jij goed slapen in het vliegtuig?
2: Totaal niet.
0: Nee, jij zit gewoon recht op te wachten.
2: Ja,
0: tot
2: 14 uur. Het lukt me niet. Ik heb alles al geprobeerd. Slaappillen, dingen, alles.
0: Serieus?
2: Ik had zelfs, toen ik terugkwam van Amerika, had ik slaappillen uit Amerika. Die werkten in Amerika waanzinnig. Want ik had enorm last van een jetlag. Kwam ik helemaal doorheen. Super. Toen dacht ik, dit is mijn droommiddel. Deze ga ik gebruiken in het vliegtuig. Nou, toen ben ik dus wakker geweest terwijl ik slaappillen op had. Dat was een heel raar gevoel. Maar het lukt niet. Mijn benen moeten omhoog.
0: Jouw benen moeten omhoog.
2: Ik kan niet zitten en slapen.
4: Business class.
0: Dan moet je de luxe boeken.
2: Dat heb ik dus vaak gekeken. Vaak dat ik zo bij de balie zo vraag van, goh, is er nog een business class vrij? Vaak is dat wel zo. En dan een beetje met de hoop dat je een leuk kortingje krijgt. Maar dan nog,
4: is niet te betalen.
2: Niet te doen.
4: Nee.
0: Nou, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben naar Mexico heen en terug de luxe gevlogen. Oh. Maar ook dan doe je geen oog dicht, hoor.
2: Want?
0: Ja, dat is gewoon zo. Dat is gewoon toch in een vliegtuig. Ja, korte dutjes, maar niet zeg maar.
2: Ik kan niet zitten slapen. Of het nou in de auto is. Of ik
0: had een heerlijk dekentje. Ik had een koptelefoon op. Oogmaskertje, weet je wel. Ik had een paar glazen champagne op. Ik denk,
4: je kon wel ontspannen, maar slapen. Dat
0: is toch lastiger. En tegenwoordig is het helemaal lastig. Want Ik ga zitten, ik doe mijn ogen dicht. Ik doe zo mijn oordopjes in. Ik ga beginnen aan het eerste liedje. En na anderhalf minuut krijg ik een pets in mijn gezicht. Onze look. Ja. Je moet aandacht.
2: Ja. En daardoor de rest van de cabine ook niet slapen.
0: Zo is het ook, hè. Als ik niet kan slapen, dan de rest ook niet, hè.
2: Oh, wat vreselijk.
0: Kijk, goedemorgen.

Kim Carnes en Bette Davies Eyes in een kei goeiemorgen. Het zonnetje schijnt, het wordt weer een prachtige zomerse dag, dus geniet daarvan, zou ik zeggen. Het is een kei goeiemorgen met de Bee Gees, Stayin' Alive.

0: Vergroen en Shoes of Lightning. Zometeen het nieuws met Niek.
1: Ja, onder andere gaat het over de Brabantse politiek die snel duidelijkheid wil van het Rijk over Moerdijk. En je kunt vanmiddag in Eindhoven figureren in een videoclip voor een WK-nummer.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
4: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal, waar je lichaam tot rust komt.
0: 1 minuut over 8:30. We gaan naar het nieuws. Het verkeer, dat krijg je van Tim Schaap van de ABB. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen. Ja, het is maar goed dat ik het nieuws niet doe, hoor. Ik kan heel veel dingen niet uitspreken. Netanyahu en zo, dat is ingewikkeld.
0: Maar als je dat een keer leuk vindt, mag je hier gerust komen doen, hoor.
5: Nou, dat lijkt me niet. Dan moet ik even goede workshop vooraf hebben, hoor.
0: Vandaag. Ja, maar we hebben Yannick, hè. Die neemt jou wel een dagje mee. Als je het leuk vindt, moet je het zeggen. Dan gaan we dat regelen.
5: Misschien. Gaan we een keertje ruilen van werkdag een keer, Niek. Ik weet niet of Niek daar ook zelf leuk interesse in heeft.
0: Ik kan jou zeggen, ik ben laatst bij de ANWB geweest. Dat is echt superleuk. Echt,
1: dat geloof ik wel, ja.
0: Dat is echt heel gezellig daar. En dan zit ze... Want wie zit er nou tegenover jou in het hokje, Tim?
5: Op dit moment een kleine primeur. We hebben een nieuwe collega, Annemieke. Die wordt nog ingewerkt, maar die is er nog niet. Verder hebben we Erwin vandaag in de aanbieding en Wijnand.
0: Kijk, die zie je allemaal. Ja. Lopen ze allemaal zo iets voor 8:30 lopen ze allemaal naar hun hokjes.
5: Naar de hokjes en dan
0: gaan ze allemaal naar de radio. Die stations, kei leuk, hoor.
5: Ja,
0: en dan, Niek heeft een predikumlach. Ja. Dus daar kunnen we wel een keer rekenen. Dat wordt
5: mijn mensen praten met jouw mensen. Dit gaat helemaal in orde komen. Ik voel het en alles. De files dus. De meeste files zijn te vinden in Gelderland en in Noord-Brabant. Dus dat is een klein compliment. 190 kilometer in de provincie. Allereerst A2 richting Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, 15 minuten. Dan de A16 naar Rotterdam vanuit Breda. Tussen Breda en Dordrecht dik 20 minuten in de file. Dan de A27 Breda-Gorkum tussen Geertruidenberg en Gorkum zelf. 20 minuten, 11 kilometer. De A58 naar Breda. Daar vielen tussen Zeggen en Breda-West. 12 kilometer, 15 minuten. En tot slot nog de A59 naar Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen. 8 kilometer en 10 minuutjes.
3: Omroep Brabant.
0: Het weer vandaag. Het wordt zonnig en droog zomerweer. Het wordt 26 à 27 graden. Morgen tropisch warm met temperaturen van toch wel flink boven de 30 graden als het enigszins mee zit. Maar dan gaat er in de loop van de dag wel weer een stevige onweersbui komen. En daarna dan gaan de dagen wat minder warm worden dan de afgelopen week. Het nieuws, dat krijg je van Niek.
1: De Brabantse politiek wil snel duidelijkheid van het Rijk over de toekomstscenario's voor het dorp Moerdijk. Vorige week kwam de gemeente met het nieuws naar buiten dat het Rijk ook nog een scenario onderzoekt waarin het dorp niet zou hoeven te verdwijnen. Leidde tot verwarring bij de inwoners, maar ook bij politici. Zij verwijten het Rijk onduidelijkheid te creëren, terwijl er al veel onrust is. Tientallen klachten zijn er het afgelopen half jaar ingediend over het PostNL-pakketpunt in Breda, waar de FIOL dinsdag een inval deed. Er wordt gesproken over een grote chaos, beschadigde pakketten, onbeschoft personeel en mensen met bivakmutsen op. Volgens de FIOL werd de inval gedaan in verband met een strafrechtelijk onderzoek. Een automobilist uit Groningen heeft een taakstraf van 100 uur gekregen voor een aanrijding in Sambeek. Daarbij raakte een man van 65 vorig jaar zwaar gewond. Ging mis tijdens het inhalen. Het slachtoffer raakte in coma en er werd voor zijn leven gevreesd. De man overleefde het ongeluk uiteindelijk, maar heeft sindsdien wel veel zorg nodig. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is de afgelopen jaren gedaald. Ze roken dus zelf niet, maar ze worden blootgesteld aan tabaksrook van bijvoorbeeld hun ouders, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch gaat de daling niet snel genoeg, vindt deze longarts.
6: Het is geen daling die keihard doordaalt naar beneden over de afgelopen jaren. En het gaat om veel kinderen. Er zijn 1,2 miljoen 12 tot 18-jarigen en dus 200.000 kinderen roken mee en hebben daar heel veel schade van. Want het is echt schadelijk, dat meeroken.
1: Meeroken geeft op langere termijn een grotere kans op ziektes als longkanker en een hartaanval. Jonge kinderen hebben een hogere kans op wiegedood. Oudere kinderen die kunnen meer last hebben van bronchitis en longontstekingen. Waarschijnlijk zegt de naam Joke Meijer je niet veel, maar als ik Orgel Joke zeg, ja, dan is de kans best groot dat er iets gaat dagen. In 2020, tijdens de coronacrisis, plaatste zij een video van zichzelf achter een keyboard op sociale media. Ze werd vrij snel een bekendheid. Ze is nou te zien op festivals en ja, op een boel plekken treedt ze op. Vandaag neemt ze de videoclip op van een WK-nummer dat ze samen met Martijn Fischer heeft gemaakt. En de opname is in Poppij in Eindhoven. Je hoort Joke.
0: Kijk.
7: Ik heb er super veel zin in. Jullie kunnen daarbij zijn. Dus ik hoop dat jullie komen. En dan kun je gezellig meespringen en zingen.
1: Ja, als je daar nou zin in hebt, mee te springen en zingen met Joke, dan kun je je aanmelden op de site van Poppij. Er zijn vandaag opnames tussen 4 en 5 vanmiddag. En vanavond tussen 6:30 en 7:00.
0: Ja, dat is toch lachen, joh. Dat is toch super leuk.
8: Ik zou kunnen.
1: Ja, kijk. Ja, dan kun je figureren.
0: Zou jij mee willen doen?
8: Nou ja, ik denk daar wel eens even. Ik denk daar nu wel actief over na.
0: Ja. Nou, dat zou wel. Ja, ik vind jou ook wel echt iemand die daar.
1: Wel op de voorgrond. Op de,
0: ja, nee, maar ik wou net zeggen. Over. Ik vind jou wel iemand die echt voor zo'n clip wel echt goed gezien. Omdat jij blijft enthousiast. Ook na 26 keer het nummer te hebben gehoord, blijf je enthousiast.
1: Ja, maar je kunt je dus echt aanmelden voor één van die sessies. Hè? Dus het is gewoon of je bent er tussen 4 en 5 dan bij, of vanavond tussen.
0: Ja, dat is toch leuk, man. Nou, Jasper, dat moet je doen. Dat vind ik wel.
1: Ik ga er even over nadenken.
0: Ja, en laat ons morgen even weten hoe het was. Kijk, goedemorgen. Ja, het zijn plaknachten voor veel mensen. Zometeen krijgen jullie wat tips van Jan de Slaapman.

0: deze mag er ook zijn. Dai Dai. Shakira. Samen met Burna Boy. Bijna 8:15. Ja, het zijn de afgelopen dagen natuurlijk ook voor veel mensen behoorlijk wat plaknachten. Ja, dat zorgt ook vaak voor wat minder slaap. Het is natuurlijk allemaal een beetje warm. Je komt wat moeilijker in slaap. En ook vannacht wordt het best wel weer broeierig warm. Dus de hoogste tijd om Jan de slaapman maar weer eens even in te schakelen. Jan, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Jordi.
0: Goedemorgen. Ja, ik dacht, wij moeten toch weer eventjes bellen. Want wij horen ook en wij zien ook in de app vaak 6:00 al dat veel mensen wakker zijn. En die zeggen dan, er was niet doorheen te komen vannacht. Ja, en dan pakken ze toch even wat minder uurtjes slaap dan normaal.
1: Ja. Ja, dat begrijp ik, ja. En die warmte helpt ook niet mee.
0: Nee.
1: En een van de belangrijkste zaken is zorg dat je slaapkamer koel blijft. Hè. Dus
0: ja, absoluut.
1: Doe de gordijnen overdag dicht en zorg dat er geen ramen openstaan. En 's ochtends is het nu nog hartstikke koud. Hè. Nu is het nog maar 12 graden. Hè. Dus zorg dat je nu je kamer lekker koel krijgt, een uurtje.
0: Mm-hmm.
1: En dan alles dicht doen. En dan kan je al beter de nacht ingaan.
0: Ja, absoluut.
1: Want dan mag je niet goed slapen, is niet goed. En als het een paar nachten is, dan gaan mensen voelen, ze worden een beetje chagrijnig. Ze kunnen niet makkelijk opstaan, ze voelen zich niet fit.
0: Nee.
1: Maar er is ook nog één ander groot probleem, ja.
0: Ja.
1: Wat nu zorgt dat mensen niet goed slapen. En dat is dat het nou 's avonds zo lekker is om tot laat buiten te zijn.
0: Precies, ja.
1: En dat is niet goed voor je slaap.
0: Oh.
1: Want als je goed wil slapen, moet je lichaam en vooral je brein, je hersenen, klaar zijn om te slapen. En dan moet je door een periode van een beetje duisternis gaan. Dus als je nu tot 10:00, 10:30 buiten in het licht zit, blijft je brein denken, het is dag. En als je dan om 11:00 je bed instapt en je wil slapen, dan gaat dat gewoon niet lukken.
0: Ah.
1: Omdat je brein niet klaar is om te slapen. Dus het allerbelangrijkste is, ja, het is een niet zo'n populaire maatregel, maar het is de ene maatregel die echt helpt. Zorg dat je 2:00 voordat je echt wil gaan slapen, duisternis opzoekt. Ga dan toch maar binnen naar de televisie kijken,
0: mm-hmm.
1: want dat is donker genoeg. Of zet een blauwwerende bril op, desnoods als je per se buiten wil blijven. Maar blijf niet gewoon lekker in het daglicht zitten.
0: Ja, want die mensen die blijven natuurlijk ook gewoon tot laatste. Ja, voordat je dan weer in bed ligt en dan in slaap bent. Ja, dan is het natuurlijk vaak na 12:00. En dan om 6:30 gaat de wekker weer, bij wijze van.
1: Ja, precies. Ja. En dat licht is finesse. Want je lichaam moet. Als je in bed duikt en je wil slapen, dan moet je lichaam. Je hormoonbalansen, zeg maar. Die moeten goed zijn om te slapen. En zolang jij buiten blijft in daglicht, blijft je activiteitshormoon, het hormoon van de dag, dat is cortisol, blijft heel hoog. En melatonine, wat je nodig hebt om goed te slapen, dat blijft heel laag. Dus probeer er wat aan te doen. Mensen die het echt niet kunnen, ga eens een uurtje eerder naar binnen. Ga even televisie kijken of een boekje lezen. Maar ga uit dat daglicht.
0: Het is misschien een hele rare gedachte hoor, Jan, maar ik heb altijd het idee dat je in de zomer minder slaap nodig hebt. Dus dat mensen ook veel actiever zijn en daardoor ook 's ochtends vaker weer gewoon makkelijker opstaan of zo.
1: Ja, dat kan, want we hebben natuurlijk we hebben allemaal cycli in ons lijf. Hè? We hebben ook die seizoenscycli.
0: Mm-hmm.
1: Van oudsher. Toen wij nog apen waren, zeg maar. Ja, hadden we in de zomer veel langere dagen. En stonden we eerder op en gingen we later naar bed. En in de winter haalden we dat dan wel weer in. Hè, want dan werd het pas laat licht. En werd het ook weer vroeg donker. Dus dat zal zeker zo zijn. Dat je in de zomer met iets minder slaap toe kan. Maar dat komt doordat er in de zomer gewoon meer licht is dan in de winter. En dat je dus door dat licht gewoon lekker actief wordt. Hè? Want als je opstaat en je gaat naar buiten en je krijgt dat daglicht in je ogen, ook als je heel slecht geslapen hebt, dan word je toch, krijg je een wakker gevoel.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja, maar dat wakker gevoel, ja, hè, dat houdt je wel op de been. Maar als je dat tot heel laat houdt, blijf je tot heel laat wakker. En je lichaam heeft wel 1 of 2 uur nodig om echt in de goede slaapmodus te komen, voordat je echt diep kan gaan slapen.
2: Hey, kan ik dit nog een beetje bijslapen, al die plaknachten van afgelopen week? Kan ik dat dit weekend nog ergens goed maken?
1: Nee, dus daar zijn de meningen een beetje over verdeeld. Ik denk zelf, bijslapen, een half uurtje of een uurtje kan. Maar als je dan ineens tot 12 uur in je bed blijft liggen, dan verschuift dat ook je hele ritme. Ja? Ik denk dat het toch beter is om misschien een half uurtje langer in je bed te blijven, maar daarna toch weer lekker ochtends vroeg dat daglicht. Hè? Om 8 uur, als je normaal om 8 uur opstaat, ga om half, uiterlijk om 8:30, maar krijg dat daglicht. Blijf niet tot 10, 11 uur liggen. Want dat verschuift je klok ook de verkeerde kant op. Dan kan je s'avonds nog minder makkelijk slapen.
2: Ja. Dus probeer gewoon even normaal je 8 uur te pakken en ga niet ineens 9 of 10 uur proberen.
1: Precies. Ja, want dat werkt meestal averechts. Trouwens, powernapjes kan wel, hè? Die zijn heel goed.
0: Ja.
1: Als je de middag zo na de lunch zo is, hè? Maar beperk die tot 20 minuten.
2: Oh. 20?
0: Oké.
2: En is dat geen optelsommetje, dat je 2 keer 20 doet?
1: Oh. Het is ook een nepje, hè? Het is geen nep.
0: Oh ja, nee, ik lig gelijk een uur voor pampers, Jan, als ik smiddags even te werk. Ja,
2: ik ook 40 minuutjes.
1: Ja. Ja, dat is al aan de lange kant.
0: Ja, dat snap ik. Ja.
1: Dat begint, het nadeel daarvan is, hè, want je bouwt gedurende de dag slaapdruk op.
0: Mm-hmm.
1: En dan, als je te lang een powernapje doet, dan ga je die slaapdruk te veel afbouwen. Die je s'avonds weer nodig hebt om echt in te slapen.
0: Dat is wel waar. Ik kom dan wel moeilijker in slaap s'avonds, dat klopt.
1: Ja, 20 minuten even bijkomen, dat is, kan helemaal geen kwaad.
2: En hoeveel van die mag je erin zetten op een dag?
1: Hoeveel van die
2: powernapjes?
1: Ja, jij. Voor jij of in het algemeen?
2: Ja, het algemeen.
1: Ja, 1. 1, 2. Ja, ik kan niet de hele dag powernappen.
0: Nee, nou, daar zou ik een mof voor doen. Heel dag even powernappen.
1: 1 of 2, ja, 1 of 2. En je merkt als je dat een beetje goed doseert, hè. Ja. Heel veel mensen hebben het überhaupt niet nodig, hoor. Maar als je het wel nodig hebt, want jij hebt natuurlijk hele vervelende werktijd, want je moet heel vroeg op, neem ik aan, hè, voor deze show. Ja. Ja. Dus dat is een beetje, dat is überhaupt ellendig, ja. Voor je slaap. Hè? Dus dan mag jij er misschien 2. Ja, maar gemiddelde mensen moeten maar 1 hebben.
0: Nou Jan, we hebben hem genoteerd. Wij hopen dat het allemaal goed gaat komen de komende weken. Maar ik denk het wel met deze tips.
1: Ja, en laat de mensen vooral Jan de Slaapman volgen op Instagram.
0: Ik wou het net zeggen. Voor meer slaaptips is het altijd handig, toch? Jan de Slaapman.
1: Ja, heel goed zo. Ja. Oké.
0: Tot snel maar weer, hè, Jan.
1: Jordi, dankjewel.
0: Houdoe. Zeker gaan volgen. Altijd handig. Jan de Slaapman op Instagram. Volg tip van ons.

0: Snap, The First, The Last, Eternity. En er komen dus nog best wel wat warme nachten aan, hè, jongens. Dus zeker voor de komende periode ook wel dat we zo rond een graadje of 13, 14 zitten. Dan zitten we al wat aan de warme kant. En dadelijk, zeker in de maand juli, augustus, dan zijn de nachten helemaal warm. En dan hoop ik dat je wat hebt aan de tips van Jan de Slaapman. En zeker 's ochtends zet even de ramen en deuren open. Laat het even doorwaaien, dan komt dat echt altijd goed. Je luistert naar een keigoeie morgen. Wij hebben straks, dat is even voor sommigen denk ik toch wel even een schok. Sterker nog, ik kan me ook echt voorstellen dat je hevig ontdaan bent zometeen. Maar we hebben vandaag even geen ratje. Het ratje gaat even niet door.
1: Wat?
0: Ja, we hebben natuurlijk dadelijk even een belletje met Guus Meeuwis over Ahoy.
1: Oh,
0: dus,
1: vooruit dan.
0: Ja, maar onze spijt is heel groot. Wij doen het ook echt niet expres.
1: Ik had ook echt een briljante categorie bedacht.
0: Ja, dat klopt. Ja, ik snap het. Ja, mijn spijt is heel groot daarvoor. Maar goed, die gaan we straks even bellen. Want de afgelopen dagen ging het er al over. Wat gaat hij doen? Hij had allemaal
1: Hij was volop aan teasen.
0: Ja, en we hebben alles voorbij laten komen. Van het binnen tot het buitenland. En van de kleine tot de grote zalen. Tot akoestische sessies, van grote tot grote concerten. Maar uiteindelijk gaat het dus over Ahoy. Daar gaat hij volgend jaar naartoe. En wij gaan hem straks eventjes bellen. Dus zometeen alles daarover. Maar eerst het nieuws, weer en verkeer. En daarna nog een uur. Kei, goeiemorgen.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klant.

0: als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Nu bij Dirk, Iglo Viskraam of Viscuisine, €2,99. Mooi toch?
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
5: Vindt u uw bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmer. Je bent zomaar op pad. En geloof me maar, dat fiets een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
6: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
8: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family. Aanbevolen door vrolijke families.
9: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in 1 voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
10: Met Rousseau Chocolade.
11: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
12: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Israël roept nog meer inwoners van Zuid-Libanon op om te vertrekken. Ook de stad Tyrus ligt in het gebied. Die is vannacht al aangevallen. Het Israëlische leger zegt dat het om Hezbollah-doelwitten gaat. Mensen weten niet meer waar ze heen moeten, zegt verslaggever Sander van Hoorn vanuit Tel Aviv.
14: Tyrus heeft al eerder al van die evacuatiebevelen gekregen en is ook al wel eerder aangevallen, maar meer in buitenwijken vannacht in 2 aanvalsgolven, ook in het centrum van de stad. En ja, je moet je voorstellen, die evacuatie bevelen. Mensen snappen echt niet waar ze dan naartoe zouden moeten, want Beirut is al overvol. Ze zijn nog altijd heel veel mensen in Tyrus.
13: Gisteren werd bekend dat de Israëlische troepen verder Libanon zijn binnengetrokken. Bij een brand op een meisjeskostschool in Kenia zijn zeker 15 leerlingen omgekomen. De brand brak iets na middernacht lokale tijd uit in een slaapzaal, zegt de politie tegen lokale media. De brandweer en politie hebben de brand geblust en zoveel mogelijk leerlingen geëvacueerd. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het Hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar het wordt nu 23 juni. Vandaag begint een project waarbij elektrische auto's pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels moeten opvangen. Bezitters van een geschikte elektrische auto en het juiste energiecontract kunnen stroom van hun auto terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een medewerker van Kia legt het uit.
15: Als het in de avond druk is, wanneer iedereen begint te koken of zijn dingetjes in huis begint te doen, dan kan die ook bijdragen om weer terug te leveren aan de woningen in de straat. En daarmee halen we net de pieken eraf op het energienet en waarmee we de netbeheerders kunnen helpen en ondersteunen.
13: De auto moet wel een omvormer hebben die teruglevering mogelijk maakt, maar steeds meer nieuwe modellen hebben dat. Het weer dan nog. Het wordt weer een zonnige dag en blijft overal droog. De temperatuur die loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
16: Hartelijk dank. 9:02. Het Omroep Brabant verkeer krijg je van Tim Schaap.
17: Ja, zeker. Ja. Het aantal files neemt langzaam maar zeker af in de regio. Maar niet te vroeg juichen, want dat blijft hier en daar nog even vaststaan. Op de N2 Maastricht-Eindhoven voor Eindhoven.

0: Van Airport een korte file, wel geteld 5 minuten. Komt er een geval dat de linkerrijstrook is dicht. Dat is zojuist pas gemeld. Het zou nog eens op kunnen lopen dus daar. Verder de files van 10 minuten of langer. Komen ze aan. De A2 naar Utrecht tussen Hintham en Waardenburg. 13 kilometer, 15 minuten. A16 Breda-Rotterdam staat er nog bij. Tussen Breda en Dordrecht. 20 minuten over 13 kilometer. Dan de A27. Ben je onderweg richting Gorkum. Kom in de file te staan voor de Merwedebrug. Vanaf knooppunt Hooipolder. 13 kilometer en 20 minuten. De A50 dan. Arnhem-Os tussen Valburg en Ravenstein. 12 kilometer en een kwartiertje. En tot slot de A58 Breda-Eindhoven tussen knooppunt de Baars en Best. 14 kilometer en 15 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Zometeen gaan we bellen met Guus Meeuwis, want hij gaat weer een groot concert doen.
2: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
9: Dit was een duur bed, maar ik heb er nooit goed in geslapen. Ik ben klaar met van die snelle beddenverkopers. Ik ga nu op zoek naar een echte slaapspecialist.
10: Een goed bed wordt aangemeten. Zoals bij een maatpak, een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Je kunt je persoonlijke adviesgesprek eenvoudig inplannen op slaapstudiostijn.nl.
11: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
12: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SWK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
15: SWK Benelux.
14: SWK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
16: Vanaf morgen
17: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Kei, goedemorgen. Jordi.

0: Madison Avenue en Don't Call Me Baby. Yes, kei goedemorgen en van harte welkom. Fijn dat je erbij bent op deze donderdag, de 28e van mei. Het is opnieuw een dag volop met zon. In de ochtend is het al een graadje of 18. Dat gaat oplopen naar maximaal 27 graden. Ook de morgen nog tropisch warm, maar er gaat er wel een buitje vallen uiteindelijk. Ja, de hele week hebben wij hier in de studio zijn we een beetje aan het gissen geweest. Wat gaat hij toch doen? Wat bedoelt hij nou? Een soort Wie is de Mol, maar dan in muzikale zin.
1: Ja, er werden weer hints verstopt en geheimzinnige video's.
0: Maar gisteravond werd dan eindelijk bekend waar Guus Meeuwis de hele week ons al een beetje lekker mee aan het maken is. Hij gaat namelijk weer naar Ahoy in Rotterdam. Gaat weer één groot feest worden. Volgend jaar gaat dat plaatsvinden op zaterdag 3 april 2027. Guus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Wanneer begon het echt weer een beetje te kriebelen om naar de grote zalen te gaan zoals Ahoy?
2: Nou, het is eigenlijk nooit weg geweest, want het Sportpaleis was ook best groot vorig jaar.
0: Nee, zeker. Zeker. Maar dit is natuurlijk wel een beetje altijd een periode dat Philips Stadion normaal eraan kwam en dat jij dacht, moeten we eens even wat aankondigen.
2: Nou, het was eigenlijk, ik zei het vanochtend nog, het voelde een beetje zo, Philips Stadion was voorbij. Het natuurlijk was een prachtige, mooie periode met veel trots op terugkijken en dan kun je, dan valt er iets heel mooi weg en dan kan je andere dingen gaan doen. Dan moet je alleen even bedenken wat je wil gaan doen. En ik ben eigenlijk een beetje nu de keuken opnieuw aan het inrichten en de menukaart opnieuw aan het samenstellen. En laten we eens beginnen met de special of the day en dat is Ahoy. Dus ja. Ik heb ergens wat leuke van is. En ik ben natuurlijk al met de vrienden van Amstel al ongeveer 25 jaar lang.
0: Ik wou zeggen,
2: honderden keren geweest, maar zelf, echt puur alleen, heb ik hem nog nooit gedaan. Dus ik dacht, nou, dat is een goed idee. Gaan we dat doen?
0: Ja, heb je ondertussen niet eigen kleedkamer daar, Guus, in Ahoy?
2: Ja, we hadden eigenlijk jarenlang dezelfde kleedkamer met vrienden van Amstel. Maar de afgelopen jaar kregen we in één keer een andere.
0: Nou, belachelijk.
2: Ja, belachelijk. En toen dacht ik, en nou is het genoeg geweest. En nou ga ik gewoon zorgen dat ik die kamer voor altijd heb. Moet ik er wel iets voor doen.
0: Wat hebben ze de afgelopen week allemaal tegen jou gezegd nadat jij die teasers eruit gooide? Wat is er eigenlijk allemaal voorbij gekomen? Want mensen, wij hebben echt alles voorbij. Wij dachten op een gegeven moment zelfs, hij gaat naar Las Vegas.
2: Las Vegas is heel goed. Chicago schreef iemand, want daar is de pinballmachine uitgevonden. Nou, goeie. Dat wist ik nog niet eens, dus dat is leerzaam. En veel mensen dachten dat er toch een eind over gingen. Maar grappig genoeg, Ahoy heeft er echt niemand ertussen gezet eigenlijk. Ik had wel in de gaten dat mensen wel heel nieuwsgierig waren. Ja. Dat ze misschien gewoon dachten dat we weer een... Ik hoop niet dat het te ver is. Stond er iedere keer onder. Maar dit is niet heel ver.
0: Eigenlijk. Nee.
2: En je moet even weten dat de Brabanders hebben de haven van Rotterdam gegraven. Hè? Dus,
0: dat is waar.
2: En het is een halve thuiswedstrijd ook, hè?
0: En die is goed aan te rijden, hè? Rotterdam al. Ja. Dat is een klein stukje van de snelweg af en dan komt het goed.
2: Ja, ik zal je. Mag ik niet hard op zeggen, maar s'nachts lukt het in 35 minuten.
0: Ik weet het toevallig uit de vaart. Ja, de brief komt zo meteen op de mat. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb toch nog even ook zitten denken aan de Royal Albert Hall. Omdat ik kreeg afgelopen week allemaal van die herinneringen. Of vorige week was dat. Dat het zoveel jaar geleden was. Dan dacht ik, misschien dat hij dat toch ook weer een keer.
2: Dan hadden wij aan een Radar Love momentje, denk ik. Ja. Want ik kreeg ook al die herinneringen terug, zeg maar. Ook in beeld en zo.
0: Ja.
2: En weet je dat ik dat denk ik al best een tijdje, want ik dacht, maar de eerste keer is altijd mega. Dus ik weet nog niet zo goed wat ik daarmee moet, eigenlijk. Of ik daar nog een keer naar terug moet of niet. Dat is dus de keuken. En dat zijn dus de nieuwe ingrediënten, de laadjes en ik moet het allemaal opnieuw even samen. En dat is ook hartstikke leuk. Je mag gewoon eens even verder kijken. En dat is eigenlijk ook wel de hele intentie van het stoppen in Eindhoven en doorgaan ergens anders. Ja.
1: Je had natuurlijk met al die concerten op bijzondere plekken, de Royal Albert Hall en de Webster Hall in New York, van ik wil op plekken staan waar grootheden hebben gestaan. Wat zijn nou concerten uit Ahoy, waar je zelf bij was, of die je gezien hebt, of waarvan je weet van dat zijn wel voorbeelden voor mijn concert volgend jaar?
2: Nee, Mindy heb ik daar gezien met mijn dochter. En ik vond de Sinterklaas-show heb ik daar gezien met mijn zoons. En ik heb daar Springsteen met alleen de piano gezien.
3: Oh, wow.
2: In het midden. Ja. Dat was wel echt heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, ik was er onderdeel van, maar ik vond afgelopen jaar Golden Earring, die
3: tribute, ja, tuurlijk.
2: Die was fantastisch, die was echt geweldig. Ik heb ook, ik heb er best wel veel gezien, maar ik moet even, de allereerste keer dat ik kwam was volgens mij, mijn Ahoy Dope was volgens mij een Night of the Pomps van 100 jaar geleden. Toen vond ik het al geweldig. Nachten van Oranje zijn er natuurlijk ook geweest.
3: Tuurlijk, ja.
2: Maar ik kom wel echt die Springsteen, jullie weten dat ik daar sowieso al heel erg in ben. Hij zat daar echt in zijn eentje. Dat was echt mega.
1: Zo'n Jan-Willem piano momentje midden in de zaal?
2: Ja, dat kan makkelijk. Dat kan makkelijk. Ja, maar wat altijd opvalt is het is zo'n... Het is zo'n fijne zaal die je hoort. Mensen zijn zo dichtbij. Dat is ook al is het wel aardig groot met 15.000 man. Het is wel echt een plek waar je het allemaal wel goed voelt of zo.
3: Dus absoluut.
2: Dus ik ben blij dat we daar naartoe gaan.
3: Even, wat heb je als eerste opgeschreven op het lege A4-velletje? Wat moet er zeker in de show zitten waarvan jij denkt... nou, dat kan ik in ieder geval tegen de mensen zeggen... daarom mag je het niet missen volgend jaar.
2: Nou, in de keuken wordt dat nog keihard gewerkt. Dus ik hoop dat er tegen die tijd heel veel nieuwe muziek is. Dus wat er zeker niet mag ontbreken is... Ik vind het altijd een hele eer om te merken dat die oude liedjes nog steeds zo goed doen. Maar nieuwe dingen aan toevoegen, daar kijk ik ook echt naar uit om dat te gaan doen.
3: Snap. Dus zeker.
2: Nog geen titels, maar er komen nieuwe dingen voorbij.
3: Hoppakee. De kaartverkoop die start 30 mei om 10 uur. Je kan je nu alvast inschrijven, onder andere via jouw site. En dan,
2: dat moet je even doen, want dan kun je morgen al als eerste.
3: Juist.
2: Dus als je via guusgastenlijst.nl inschrijft, dan krijg je morgen een link voor de pre-sale en dan ben je als eerste erbij. En dat zou ik doen, want het kan wel eens druk worden.
3: Dat denk ik ook. Dat idee hebben wij ook namelijk. Guus, super veel succes, hè? En ook vooral heel veel plezier met de voorbereidingen, want ik weet dat jij dat ook altijd heel leuk vindt. Dus,
2: ik hou jullie wel op de hoogte.
3: Helemaal goed. Lekker, een mooie dag van. Groetjes,
2: hè? Jij ook.
3: Houdoe.
2: Houdoe.
3: Ben er dus bij. 30 mei,

Ja, het gaat dus inderdaad gebeuren. Volgend jaar april, Guus Meeuwis opnieuw in Ahoy. Normaal, ja, wat hij al zei, nu gaat hij echt zijn eigen... Het is echt helemaal van hemzelf, de zaal. Alles erop en eraan, tot aan de kleedkamer aan toe. Die kan je dus al inschrijven via Guus Gastenlijst. En anders de 30 mei, vanaf 10 uur, tickets kopen voor april volgend jaar.

0: Je hoorde Crush in een kei goeiemorgen. 2 minuten voor 9:30. Dadelijk het nieuws met onze eigen Niek.
1: Ja, onder andere dat er honderden flessen lachgas zijn gevonden bij een controle in Nuenen. Je hoort welke hbo-opleiding je het beste kunt gaan doen als je meteen goed wil verdienen.
0: Nou, daar ga ik wel eens even opletten, ja.
2: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: 9:55. We gaan naar het Omroep-Brabant verkeer. Tim Schaap bij de ANWB. Goedemorgen.
7: Hey, goedemorgen jongens. Ja, het is hier naar nog file rijden. Maar de spits is nu wel echt een beetje ten einde aan het komen hoor. Maar dat geloof je niet als ik de A2 op ga noemen. Utrecht-Den Bosch, daar heb je nog een half uur vertraging tussen Geldermalsen en Kerkdriel. 12 kilometer nog. Bij de rest ziet het er wel een stuk rooskleuriger uit. Op de A16 bijvoorbeeld Breda-Rotterdam. Tussen Breda en Dordrecht toch wel een kleine 10 minuten in de file. Hetzelfde verhaal op de A27 Breda-Gorkum. Voor de Merwede brug bij Gorkum nog een ongeveer 10 minuten vertraging. En de A50 Arnhem-Oss, die staat er ook nog bij. Tussen Valburg en Ravenstein, 8 kilometer. Je raadt het al, 10 minuutjes nog.
0: Dankjewel.
8: Omroep Brabant.
0: Ja, vanmiddag wordt het in ieder geval zonnig en droog zomerweer. Er zijn temperaturen van rond de 6, 27 graden. Morgen tropisch warm met temperaturen van rond de 30 graden. Daarna gaan er wel onweersbuien komen. En heel langzaamaan gaan we naar een lange periode van temperatuur rond de 20, 22 graden. Met af en toe een buitje. Het nieuws krijg je van Niek.
1: Bij politiecontrole in Nuenen zijn gisteren in een gehuurde bus zo'n 300 flessen met lachgas gevonden. De flessen zijn in beslag genomen. De bestuurder moet zich op een later moment verantwoorden. Hij krijgt ook een flinke boete omdat hij de lachgasflessen op de verkeerde manier vervoerde. Bij de controle werden tientallen bekeuringen uitgeschreven. Carl Hoefkens is ook komend seizoen trainer van NAC Breda. De Belg degradeerde afgelopen seizoen met de club uit de Eredivisie. NAC laat weten dat er de afgelopen weken gesprekken zijn gevoerd tussen de trainer en de directie. Daarin is het vertrouwen in elkaar uitgesproken. Een Nederlandse marineschip, de Ruiter, is verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Dat zegt China. Volgens dat land voer het schip illegaal door het gebied rond de Paracel-eilandengroep. Wat NOS-correspondent Laura van Meegen.
9: Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat te hebben verdreven na stoorsignalen en waarschuwingen te hebben gebruikt. Ook zou een Nederlandse helikopter meermaals zijn opgestegen en op die manier volgens China het Chinese luchtruim hebben geschonden. China claimt grote delen van de Zuid-Chinese Zee, wat een permanent punt van frictie is met buurlanden.
1: In april vertrok het schip naar Zuidoost-Azië voor oefeningen. Volgens Defensie is het fregat niet in Chinese territoriale wateren geweest. Ja, wat ik nu ga vertellen is eigenlijk alleen interessant voor scholieren die nu eindexamen hebben gedaan en een tussenjaar pakken, want anders heb je je namelijk al ingeschreven voor een vervolgstudie. Ik ga je namelijk vertellen met welke hbo-studie je qua salaris meteen lekker verdient.
0: Ja, kom maar door.
1: RTL heeft het allemaal op een rijtje gezet. Gemiddeld verdien je als startende hbo'er tegenwoordig ruim 3200 euro bruto, maar er zijn uitschieters. Als je de opleiding management in de zorg bijvoorbeeld hebt afgerond, dan kun je beginnen met een salaris van ruim 5500 euro.
0: Zo.
1: Dat is toch een prima startsalaris, zou je zeggen. Word je leraar aan het volgens het technisch beroepsonderwijs, dan verdien je meteen 5000 euro. Op 3 staat verloskunde met 4300 euro.
0: Ja.
1: Dat is bruto allemaal, denk ik.
7: Ja, het zijn bruto.
0: Ja, bruto. Dus ja. Daar moet nog heel veel af, kan ik jou vertellen.
7: Ja, maar ja. Dat je begint met 5.
0: Ja, dat is toch
7: nou, dat is lekker hoor.
0: Dat zijn goede. Daar
7: hoef je geen journalistiek voor te studeren.
0: Nee. Kijk, goedemorgen. We zijn er nog een half uur op deze prachtige zonnige donderdagochtend. Met nu Bryan Adams, Run to You.

0: Ja, Justin Bieber. Momenteel weer helemaal hot and happening als het gaat om nieuwe muziek. Beauty and the Beat hoorde je. 10 minuten over 9:30. De eindexamens zitten erop. Gisteren waren de laatste vakken. En dat betekent dat er voor nu niets anders op zit dan duimen en afwachten. Ja, weken vol met stress. Dat was ook te merken bij het LAX. Zij verzamelen alle klachten rondom de eindexamens. Ines Jagoer van het LAX, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is er eigenlijk veel geklaagd?
1: Ja, er is zeker veel geklaagd. Ook ten opzichte van vorig jaar voornamelijk. Dit jaar zitten we inmiddels op 340.000 klachten. En dat zijn er echt aanzienlijk meer dan vorig jaar, waar het er nog 240.000 waren.
0: Zo, oké. Dus dat was qua klachten wel heel veel extra mankracht misschien ook bij jullie, die het allemaal moesten verwerken.
1: Ja, gelukkig wordt een groot deel van de klachten ook wel online ingediend. Maar zeker hebben we echt wel ingezet op meer vrijwilligers, inderdaad.
0: Als we gaan kijken naar onze provincie, naar Brabant. Is daar veel geklaagd of gaat dat wel een beetje mee in de landelijke trend?
1: Nou, Noord-Brabant is wel een van de provincies die echt wel flink klaagt. Die zelfs in de top 3 zit. En momenteel zit daar de tussenstand op 41.000 klachten. Dus dat zijn echt de hoeveelheid aan klachten die vanuit deze provincie naar voren komen.
0: En waar gingen ze dan over? Wat kregen jullie binnen?
1: Ja, we kregen voornamelijk veel klachten binnen over het examen Nederlands op de HAVO. Daar is ontzettend veel over geklaagd. Leerlingen die het echt wel een lastig examen vonden en niet te vergelijken met voorgaande jaren. En daarnaast zijn het ook heel veel klachten die gaan over geluidsoverlast of inhoudelijke klachten over een specifieke vraag in het examen.
0: Ja, wat was eigenlijk het moeilijkste examen als je echt puur naar de klachten alleen kijkt?
1: Dan zou ik inderdaad wel zeggen dat het Nederlands examen op de HAVO daar bovenuit springt. Ja, omdat ook vanuit de examenmakers is bevestigd dat het een andere vorm heeft gekregen ten opzichte van andere jaren. Mm-hmm. En dat was ook in de klachten die we binnenkregen, was dat wel te merken.
0: En zaten er ook nog een beetje gekke klachten bij? Dat je misschien dacht van hoe kan dit nou weer of waar komt dit nou in één keer vandaan?
1: Ja, zeker. We hebben wel eens een klacht ontvangen over geiten die tegen een examenzaal begonnen te mekkeren en te bonzen. En ja, die leerlingen die vonden dat natuurlijk niet heel erg fijn en die wisten ons goed te vinden. Ja,
0: dat soort dingen. Ja, het gaat natuurlijk, want het is goed om te melden. Het gaat bij jullie niet alleen over de moeilijkheid van een examen of de manier waarop een examen is opgezet. Het gaat ook voor een deel natuurlijk van hoe waren de omstandigheden. Hè? Van wat was er aan geluid of dat soort dingen, toch?
1: Ja, zeker. Organisatorisch kunnen ze bij ons terecht. Mm-hmm. Maar ook zeker voor andere zaken. Kijk, 1/3 van de klachten gaat ook over dat het examen te moeilijk is.
0: Ja.
1: Dat het net niet is gegaan hoe ze hadden verwacht. Mm-hmm. En dat laat ook wel zien dat ze echt behoefte hebben aan een uitlaatklep al helemaal. Met de grote nadruk op dat centrale eindexamen, waarin die cijfermatige beoordeling eigenlijk belangrijker is dan het leerproces. En dat zien we dus ook dat invloed heeft op het mentale welzijn en op de prestaties van die leerlingen. Dus daarin zijn we ontzettend blij dat ze ons ook weten te vinden voor andere dingen.
2: En die geitenklacht, was dat nou echt een uitzondering of waren er meer van dit soort gekkige?
1: Nou, we zien toch jammer genoeg dat niet bepaald een uitzondering is. Er komen wel vaker van dit soort klachten binnen. Zeker ook als je kijkt dat er 150.000 leerlingen eindexamen doen, dan is het goed te geloven dat dit soort dingen vaker voorkomen. We hebben ook vaak gehoord dat leerlingen last hebben van fatbikes, die de laatste tijd natuurlijk ook steeds meer trending worden en voorkomen.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is natuurlijk ook wel jammer dat zo plaatsvindt.
2: Ja, je zou toch zeggen dat de school daar wel van leert, toch? Het is niet voor de eerst dat je als school een eindexamen organiseert.
0: Nee, maar kan zijn dat natuurlijk de locatie is veranderd of zo. Of dat er meerdere zalen zijn waar een eindexamen is, dat zou nog kunnen. Dat zou nog kunnen.
1: Ja, dat. En het is natuurlijk ook onverwachts als zoiets gebeurt. Ja, dan kunnen we achteraf alleen maar contact opnemen met de school en kijken hoe we het kunnen voorkomen in het vervolg.
0: Ja.
2: Want dat doen jullie wel echt. Bij dit soort klachten gaan jullie er wel even contact zoeken.
1: Zeker, ja. Dus we hebben eerst contact met de leerling zelf. En vervolgens vragen we altijd even naar de school. En dan nemen we vaak contact op met een examencommissie of een examensecretaris. En dan gaan we in gesprek van, nou, wat is er precies verkeerd gegaan of misgegaan? En hoe kunnen we dat in het vervolg voorkomen? En vaak reageren scholen daar heel erg fijn op. En zien dat echt wel als als een tegemoetkoming vanuit ons. Dat we die leerlingen ook helpen op die manier.
0: Nou, dan zijn al die klachten verzameld. Zijn er een hele hoop. En wat gaan jullie als LAX nu nog doen de komende tijd? Waar bestaat jullie werk nog uit?
1: Nou, een heleboel. We zijn gedurende het hele jaar eigenlijk met heel veel projecten en portefeuilles bezig. Dus daar zullen we ons mee bezighouden. Maar specifiek ook met betrekking tot die centrale eindexamen, ja, zien we ook met de hoeveelheid klachten die hier binnen zijn gekomen, dat er echt wel iets mag veranderen. Dat die eindexamens ook niet goed meer aansluiten op de huidige generatie. En dat er daarin een toetscultuuromslag echt wel nodig is, waarbij de nadruk niet meer ligt op het cijfer, maar op het leerproces. Dus daar zullen we ook nog hard voor lobbyen. En er zal ook nog een petitieaanbieding komen tegen die 5,5-regel.
0: Er zijn ook genoeg mensen die zeggen, het is gewoon al jaren zo, je weet dat er centraal examen aankomt. Is dat dan echt een heel ander leerproces? Is dat dan echt nodig?
1: Ja, absoluut. Want het centrale eindexamen bestaat sinds 1920. Ja. De afgelopen jaren is de omgeving van scholieren dusdanig veranderd dat ze bijvoorbeeld technologische ontwikkelingen, generatieve AI, maar ook de verdere opkomst van sociale media, die doet ervoor zorgen dat dat centrale eindexamen eigenlijk een momentopname wordt waarin de nadruk te veel ligt op dat eindproduct, op het cijfer, en minder over het leerproces en de ontwikkeling van een leerling. En dat is waar onderwijs in essentie om zou moeten draaien. Dus we zouden echt willen dat daarin iets verandert. En dat we gaan switchen naar een gezonde toetscultuur. Zodat het ook niet zijn tol zal eisen op het mentale welzijn van die scholieren en vooral ook hun prestaties.
0: We gaan het allemaal afwachten. We zijn heel benieuwd, want het is nu voor heel veel scholieren even nog een beetje bibberen de komende tijd. Want ja, uiteindelijk moeten ze allemaal wachten op dat ene belletje natuurlijk. Of ze geslaagd zijn of niet. Dat is natuurlijk voor jullie ook wel altijd even een ding, denk ik.
1: Ja, zijn we natuurlijk altijd benieuwd naar hoe het over het algemeen is gegaan natuurlijk bij alle examenkandidaten.
0: Nou, wij zijn weer een stukje wijzer geworden en ik wil je ontzettend bedanken, Ines. En succes met alles wat jullie nog gaan doen komende tijd.
1: Yes, helemaal goed. Dank u wel.
0: Fijne dag.
1: Hetzelfde.
0: Ines Jagoer van het LAX. Ja, veel geklaagd dus dit jaar bij het LAX over de eindexamens. Dit is Toni Braxton.

0: Fool's Garden en Lemon Tree.
1: De ultieme Bonte 50.
0: Ja, Nirvana deze week in de Bonte 50. Ah, ja. Zeg het maar. Ja, ik ga toch één.
2: Ja, ik wilde ook wel zeggen, toch één. Ja, bij Nirvana blijft toch een beetje in die klassiekers hangen.
0: Absoluut. Nee, daar gaan we gewoon voor één, toch?
2: Ja.
0: Toch helemaal goed.
2: Nou, zijn we eruit.
0: Zometeen Hubert Mol tussen 10 en 1 uur met Brabants Bond. Veel plezier daarmee. Morgen John en Jasper, die gaan dan het 90s weekend aftrappen vanaf 6 uur. Maak daar natuurlijk ook een keimooi weekend van, want de 90s, fantastisch. En wij zijn er maandag weer met een keigoeiemorgen.

0: over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.

0: kinderen.
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
2: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
1: Peugeot. Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
3: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
2: Waar zou jij willen varen? In de bruisende havens van Antwerpen? Europa's grootste havengebied in Rotterdam? Een dagje langs charmante vestingsteden? Of juist in de rust en natuur van de Biesbos? Waar je ook voor kiest, Zilvermeeuw zorgt voor een unieke ervaring. Vaar jij mee?
1: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw biobased bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
2: Dineer en ontdek de Biesbos tijdens de Nature Dinner Cruise met de Zilvermeeuw. Er is nog plaats, dus boek hem snel op zilvermeeuw.nl.
3: Mijn papa verkoopt stoelen. Dit
4: zit in Mil, Reuzel en Riethoven.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplicht nascholing komen. En ook een toezichthouder die sancties kan opleggen. De Iraanse revolutionaire garde heeft een droneaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Kuwait. Het was een reactie op een Amerikaans bombardement van vannacht op de Iraanse havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. Het doelwit van die Amerikaanse aanval was een drone-lanceerinstallatie. Officieel geldt er een staakt-het-vuren tussen Iran en de VS. En beide landen zijn ook nog steeds in onderhandeling over een einde aan de oorlog. Iraanse media melden gisteren dat er een conceptakkoord is, maar het Witte Huis sprak dat toen tegen. In Australië moeten 6 passagiers die op het cruiseschip Hondius zaten langer in quarantaine. Er is nog niemand positief getest op het hantavirus, maar de Australische minister van Volksgezondheid vindt dat verstandig. Het groepje zou eerst op 5 juni weer naar buiten mogen, maar dat wordt nu 23 juni. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren, als er veel vraag is, stroom van hun auto terug aan het elektriciteitsnet. En als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. Het weer, het wordt een zonnige dag. Het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
8: En meteen eens even kijken hoe het ervoor staat met het verkeer. Is het al druk, Tim?
9: Ja, in de regio hier en daar nog wel. Maar het is wel de laatste loodjes van de spits, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Op de A2 richting Utrecht nog file tussen Rosmalen en Waardenburg. Ongeveer 10 minuten extra. De A2 de andere kant op, dus richting Den Bosch. File tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 7 kilometer, ook nog 10 minuten. De A50 dan, Arnhem-Oss tussen Valburg en Ravenstein. 10 minuten over 8 kilometer. En dan de A59 nog richting Den Bosch. Tussen Made en de verkeerslichten bij knooppunt Hooipolder.

0: 5 kilometer en 10 minuutjes.
1: Namens alle automobilisten zeg ik hartelijk dank, want zij kunnen dat niet zeggen tegen jou, dus ik doe dat maar even. Nou. Hartelijk dank en houd het in de gaten van mij.
0: Gaan we doen. Graag gedaan.
1: Dank
2: Tot zo.
3: Hoi, hoi.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
6: Ah, chips.
5: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
5: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfauteuils onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
6: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn, maar een begin is zo gemaakt.
7: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
8: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
9: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
10: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
11: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
5: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
5: Even helemaal niets in een relaxfauteuil van Teun Arts.
13: Vanaf morgen
14: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Brabants Bond en Bermol.
15: Ja, daar is hij wel.

0: Licky Lee, die was het toch die het ooit uitbracht? Ja, het is Triggerfinger. Daarmee werden ze te groot dankzij collega Giel Beelen.
1: Are you ready?
2: Brabants Bond.
3: Met Huub Bermel. Op Brabant.
0: Goedemorgen en van harte welkom. Dermatologen die maken zich zorgen. Veel jongeren gebruiken door TikTok en Instagram, laat zich leiden daardoor veel verschillende huidverzorgingsproducten tegelijk. En om maar niet te spreken over de slechte kwaliteit van sommige producten. Dat is niet goed. Dus dat kan voor enorme huidproblemen zorgen. En de dermatologen zien regelmatig nu patiënten met klachten. Die zijn dus ontstaan door al die verkeerde producten die worden gebruikt en over elkaar worden gebruikt. De vraag is nu, ja, wie levert dat nou uiteindelijk gezichtsverlies op?
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
3: Huub Bermel.

Ja, even binnengesmokkeld, het liedje. Even zo door het poortje van Omroep Brabant heen gedaan. Want het is een plaatje wat niet veel wordt gedraaid. Het is een plaatje uit de collectie van Mol. Het is bij het plaatje het koffertje van Mol. En dat, weet je, daar gaat meestal als ik verkeerde platen meeneem, dan gaat er een piepertje af. Hey, even een koffertje openmaken. Wat zit er, een koffertje van Mol? En dan wordt het gecheckt, hè. Maar dit plaatje is er doorheen gegaan. Ik heb het speciaal geprepareerd. In aluminiumfolie gedaan. En iedereen dacht dat ik mijn brood er allemaal bij had. Maar dit is Florent Hugel. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Het is een Franse DJ. Maar grote jongen in zijn soort. Hij werkte samen bijvoorbeeld met Charlie Putt en met Kungs. En dat zijn niet de mensen, die hadden wel hele grote hits.

0: Mayday, mayday, mayday, mayday. Ik vond het leuk om te horen trouwens dat dat liedje wat ik net draaide van Florijn Jugel, of Jugel, Jugel, dat Bas zegt, nou dat mag, je kunt hem gewoon legaal meenemen. Dat vind ik goed, ik heb het met de baas overlegd. En meestal kan ik er wel met wat geschreeuw overtuigen en wat fysiek geweld. Ja, soms moet je de vrede bewaren door fysiek geweld toe te passen. En dat lukt volgens mij wel. Dus dat gaat goed komen, Bas. Ik zal hem nog een keer meenemen en we gaan hem gewoon nog een keer draaien. Het is zo'n beetje tijd geworden voor het nieuws, Niek. Ik weet niet hoe ver je bent, anders moet ik even wat zeggen. Ik moet even mijn vrienden van Philippa's Woensdag bedanken. Zal ik dat even doen tussentijds?
1: Ik vind het wel prima, maar ik ben zover. Dus,
0: goed, maar ik bedank,
1: maakt het niet uit.
0: Ik bedank ze toch even.
1: Helemaal goed.
0: Ik was daar gisteren Philippa's Woensdag. Hallo jongens, leuk dat jullie voor mij hebben gezorgd. Lekkere lunch was het ook overigens en ik ben heel blij. Dankjewel, ik zwijn er even. Oké, wat zit er in het nieuws?
1: Nou, onder andere dat er flink geklaagd is door Brabantse scholieren over de eindexamens. En je hoort van Jan de Slaapman hoe je toch goed kunt slapen op deze warme dagen met veel zonlicht.
0: Wacht even, heb je ooit leerlingen gehoord die niet klagen?
1: Nou ja.
0: Bij het eindexamen? Nee, er is altijd wel iets te klagen bij het eindexamen. Nee, niet altijd.
2: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
3: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnier, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
2: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family!
7: Aanbevolen door vrolijke families.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: Eerst maar eens even luisteren. Tim, het blijft een beetje nadruppelen.
9: Ja, zeker. Het zijn allemaal korte files en weinig echte bijzonderheden. Maar goed, wel handig om te weten. Op de A27 Gorkum-Breda tussen Gorkum en Nieuwendijk. 4 kilometer, een kleine 10 minuten. Ook de A58 Breda-Eindhoven laat nog van zich horen. Voor Moergestel, 5 minuten. En de A59 naar Den Bosch tussen Os en Nuland. 4 kilometer en 10 hele minuten.
0: Hartelijk dank namens het hele team.
10: Op Brabant.
0: En dan het weer van vandaag. Het is weer een prachtige, mooie zomerse dag. Kijk er naar uit, geniet ervan, pas je aan, smeer je goed in. 26, 27 graden, matig noordoostenwindje. Zonnig en droog zomerweer. Er kan af en toe een beetje lichte bewolking zijn. Dat is het dan. Let wel op, we gaan ook wel richting een onweersbui misschien in het oosten van de provincie. Het eind van de dag, dat zou vandaag ook kunnen. Maar dat is niet helemaal zeker. Het is altijd met weer, je weet het nooit helemaal zeker. Het nieuws zoals vertrouwd gebracht door Niek de Vries.
1: Vanuit Brabant is er de afgelopen weken 41.000 keer geklaagd over het eindexamen. Dat heeft een woordvoerder van LAX vanmorgen gezegd in het radioprogramma Kijk Goedemorgen. Daarmee staat onze provincie in de top 3. Vooral over het HAVO-examen Nederlands werd veel geklaagd.
11: Leerlingen die het echt wel een lastig examen vonden en niet te vergelijken met voorgaande jaren. En daarnaast zijn het ook heel veel klachten die gaan over geluidsoverlast. Of inhoudelijke klachten over een specifieke vraag in het examen.
1: Voor scholieren breekt nu een spannende periode aan. Op donderdag 11 juni dan krijgen ze te horen of ze zijn geslaagd. In alle veiligheidsregio's geldt sinds gisteren het hoogste risiconiveau voor natuurbranden. De brandweer vraagt natuurbeheerders, terreineigenaren en hulpdiensten om alert te zijn. Defensie heeft aangekondigd de oefeningen aan te passen vanwege de droogte. Eind april braken door deze oefeningen nog branden uit op militaire terreinen op de Oorschotse Heide en bij Kempen Airport in Budel. In het basis- en voortgezet onderwijs moet meer gekeken worden naar de leerling en minder naar de uitkomsten van toetsen die leerlingen maken. Dat adviseert de onderwijsraad. Toetsen worden gebruikt om leerlingen te selecteren, maar ook om de kwaliteit van scholen of het onderwijsstelsel als geheel in de gaten te houden.
12: Waardoor eigenlijk die functie van toetsen als ondersteuning van het leren eigenlijk overschaduwd wordt. En er heel veel druk komt op leerlingen, maar ook op leraren en scholen, om die toetsen zo goed mogelijk te maken. Alsof een toets iets is wat je moet halen, in plaats van dat het je ondersteunt in je leerproces.
1: De onderwijsraad wil ook dat er nog maar 1 doorstroomtoets komt voor leerlingen in groep 8. Nu kan er nog worden gekozen uit 6 toetsen. Het is vandaag prachtig weer, mensen genieten er volop van, maar er zijn ook veel mensen die niet goed slapen. Dat komt enerzijds omdat het warm is in de slaapkamer, maar het heeft ook te maken met het feit dat mensen langer buiten zitten in het licht. Volgens Jan de Slaapman helpt eigenlijk maar 1 ding.
8: Het is een niet zo populaire maatregel, maar zorg dat je 2 uur voordat je echt wil gaan slapen duisternis opzoekt. Ga dan toch naar binnen naar de televisie kijken, want dat is donker genoeg. Of zet een blauwberende bril op desnoods als je per se buiten wil blijven. Maar blijf niet gewoon lekker in het daglicht zitten.
1: Ja, doe je dat wel, ja, dan slaap je dus waarschijnlijk niet zo goed. En zorg er verder voor dat je slaapkamer zo koel mogelijk is. Dus overdag de gordijnen dicht en in de vroege ochtend de boel even goed laten doorluchten en laten afkoelen. Ja, jij begint meteen te lachen over deze man die heeft er wel echt verstand van.
0: Ja, ook. Ja, maar dat wil niet zeggen dat hij het altijd bij het rechte eind heeft. Je kunt ook gewoon zo'n lapje worden wat je vliegtuig hebt. Gewoon zo'n donker lapje, met elastiekjes.
1: Met een slaapmasker buiten gaan zitten.
0: Ja, ga je lekker voor zitten. Voel je de warmte, ga je lekker zitten. Zo'n slaapmasker op.
1: Ook. Ja. Dan zetten we die er ook bij als optie.
0: Ja. Overigens, ik heb een blauwe bril, die heb ik af en toe op. Ik krijg commentaar op. Zo, er komt de ster van de radio aan. Ja, kijk nou wat. Ja, oké. Nou, ik zeg, gaan we lekker tukje doen. Of een uurtje ben je er weer, hè? Tot zo, hè? Zet je blauwe bril op. Tot zo. Staat je goed, trouwens. Zometeen het koffertje van Mol. Wat een lekkere, lange plaat die ook wel past bij het weer. Lekker relaxed. Chill out. Eerst even de Sugarbakes.

0: al kan ik je zeggen dat het bij de beesten af en zo goed als dit plaatje is gemaakt. Deze Zoo van Shakira.
1: Het koffertje van Mol.
0: Koffertje van Mol bevat een eerbetoon, een liefdeslied, een eerbetoon aan de crew waar hij mee optrad, Jackson Browne. Want zo vaak met artiesten staan op het podium, maar heel veel mensen eromheen zorgen ervoor dat de artiest groot kan zijn en zijn ding kan doen. En toen dacht Jackson Browne, ik moet een lied voor hen maken. Maar een soort liefdeslied ook voor de toehoorder. Dat zij naar me toe komen en dat ik daarvan geniet en dat ik er blij van word. Zo ontstond een liedje van maar liefst bijna 9 minuten. The Loadout Stay van Jackson Browne.

0: De loadout, Stay van Jackson Brown. Volgens de manager kwam hij toch tot ontdekking dat hij toch wat vriendelijker moest zijn tegen zijn roadies. Die verdienden het minimumloon en zaten met z'n allen in een klein campertje. Deden alles voor Jackson Brown. En Jackson Brown was toch al kritisch, was toch al vervelend, om het zo maar te zeggen. En dus kregen ze als dank, als eerbetoon, uiteindelijk een mooi liedje aangeboden. En dat hoorde je net voorbij komen.
1: Hey, grabber.
0: Ja.
2: Je bent een weekend lang terug in de 90s.
0: Nou ja, omdat ik kaal ben, wil niet zeggen dat ik een grabber ben. Maar we zijn er misschien wel ooit geweest. Al lang geleden, in de jaren 90. En we tellen langzaam af naar het weekend van de 90s. En dat begint morgen.
1: Van grunge tot Eurodance.
2: We duiken diep in de 90s.
1: Het Omroep Brabant 90s weekend.
0: En dat is morgen. Morgen begint dat. De vrijdag is al weekend. Dus morgen, zaterdag en zondag, krijgen de leukste, de beste, de mooiste hits uit de jaren 90 voorgeschoteld. En deze hoort daar zeker bij, dacht ik. 74, 75, de Cornels. God.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
3: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
4: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
6: Zoveel money!
5: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
9: Oké, we gaan.

0: naar Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com. Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel. Jouw stijl. Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend. Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En VitaPro helpt je daarbij. VitaPro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
4: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
6: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Israël heeft afgelopen nacht de Zuid-Libanese stad Tyrus aangevallen. Volgens Israël zijn de aanvallen nodig om Hezbollah uit te schakelen. Gisteren riep Israël inwoners van onder meer Tyrus al op om te evacueren. Maar ondanks die oproep zijn heel veel mensen gebleven in de stad. Het gebied dat evacuatiebevelen krijgt wordt steeds groter. De grens waaronder iedereen weg moet ligt nu op 40 kilometer afstand van de grens met Israël. Ander nieuws dan. Er gaat veel mis in onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag. Dat staat in een rapport aan het kabinet van Mariette Hamer, de regeringscommissaris op dit onderwerp. Mensen kunnen volgens haar te makkelijk aan de slag als onderzoeker. Er zijn te weinig kwaliteitseisen en er is weinig toezicht. Slecht onderzoek leidt tot veel schade voor de betrokkenen. Niet alleen voor de melder, maar ook voor de beschuldigde persoon. Daarom komt Hamer met adviezen. Zo moeten er gespecialiseerde onderzoekers komen met een eigen opleiding. En ook moet er verplichte nascholing komen en ook een toezichthouder. Energiebedrijf Vattenfall gaat elektrische auto's inzetten om de pieken in het stroomverbruik in woonwijken deels op te vangen. Mensen die een elektrische auto met omvormer hebben leveren als er veel vraag is stroom van een auto terug aan het elektriciteitsnet. Als de druk op het net minder groot is, kunnen ze hun auto weer opladen. In Friesland is voor de tweede nacht op rij een pinautomaat opgeblazen. Deze keer gebeurde dat in Drachten en een nacht eerder in Burgum, nog geen 15 kilometer verderop. In beide gevallen is niet bekend of er iets is buitgemaakt. De dader of daders zijn nog niet opgepakt. Het weer, het wordt een zonnige dag en het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
7: Hartelijk dank voor deze uitleg. Ja, het is al warm. Het is al warm aan het worden. Het wordt nog warmer. Vandaag weer een graad over 27 zo'n beetje. Het is een aangename temperatuur als je ervan houdt. Maar dat geldt voor alles. Als je in de file staat en de airco werkt niet, Timmy, dan heb je toch een klein probleempje. En waar dan?
8: Jazeker. Alleen nog maar de A59, Hubert, richting Den Bosch tussen Oosterhout en Waspik. 2 kilometer en 5 minuten. Dus niks persoonlijks, maar ik hoop dat ik je hierna niet meer spreek en dat we even filevrij zijn. Hebben we wel verdiend met z'n allen.
7: We hebben wel iets te bespreken, Tim.
8: Oh.
7: Over de ANWB. Mag ik het even nemen? Ja, sorry.
8: Vertel. Oh, nee.
7: Ik heb zo'n ding in de auto met zo'n zuignapje waar mijn telefoon in hangt.
8: Oh, zo'n telefoonhouder.
7: Ja, ja, en die kan blijkbaar, die zit tegen de vooruit, daar staat de zon op. Natuurlijk, dat begrijp je.
8: Ah, dat droogt
7: maar
8: uit.
7: Maar dat ding viel gisteren gewoon kapot in mijn auto, brak gewoon af.
8: Jezus.
7: Dan denk ik, waar is de ANWB die alles herstelt, repareert en voor de automobilist er is?
8: Maar heb je al is hij uit de ANWB-winkel of niet?
7: Ja.
8: Oké, dan heb je hem al lang of niet? Dan kun je misschien nog even bij de met de bond
7: terugbrengen. Nee, ik heb hem al een tijdje, dus ik had er alle vertrouwen in. En gisteren ineens, na een prettige, fijne dag. Ik was euforisch, Tim. En het was heel snel weg, dat begrijp je.

0: Helaas kan ik nu niks doen, maar speciaal voor jou, Hubert, kan ik wel iets anders aanbieden. Je kunt gratis naar de winkel gaan en daar een gratis routekaart naar keuze uitzoeken.
1: Dat vind ik leuk.
0: Ja, toch?
1: Weet je,
0: ja.
1: Het gaat om de bereidwilligheid dat je luistert naar me.
0: Dat gaat altijd. Maar ik ben geen expert telefoonhoesjes, sorry. Okay. Anders had ik wel geholpen.
1: Ja. Nou, oké, ieder zijn taak. Ja, Tim, dankjewel. En tot de volgende dag, hoor.
0: Wellicht, hoi.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
7: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
9: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
11: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
10: Vragen over groei.
12: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
10: Of vragen waar je niet omheen kunt.
13: Hoe behoud ik mijn mensen?
10: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
14: Vanaf morgen
15: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
14: Dit is Omroep Brabant. Met nu
15: Brabants Bond, Hubert Mol.

0: Oeh, wat is dat een zaligmakertje. Dat vind ik dan meteen. LTD. Als je nou straks kunt zeggen tegen je collega... ik heb wat LTD gehad. Of je zegt thuis, je komt thuis en van... nou, ik heb vandaag mijn dosis LTD gehad. Denkt de vrouw of de man denkt van... nou, wat is er gebeurd? Hoezo heb je LTD gehad? Ben je verslaafd? Ja, dit kan verslavend werken, kan ik je meegeven. LTD was een band. LTD staat trouwens voor, wat was het ook weer? Love, tenderness and devotion. Dat is het volgens mij geweest. Of was het nou... Love, Togetherness en Devotion. Iets in die geest was het in ieder geval. Het was een complete band, 15 man sterk. En ze werkten vooral als achtergrondgezelschap, als muzikanten voor Sam en Dave. En wie we daar ook het kennen is Jeffrey Osborne. On the wings of love, up and above the clouds. Ja, de zanger. The only way to fly. Ook mooi, hè? Ja, maar dit weer klinkt alles een beetje mooier, denk ik. De wereld is ook een beetje mooier.
1: Brabants Bond op Omroep Brabant.
0: Wij gaan nog een keer Nirvana in de strijd gooien. Nirvana gisteren About a Girl, gewonnen bij Maarten, die nam het over. Gewonnen van Lithium. Afgelopen maandag hadden we Smells Like Teen Spirit. Heart-Shaped Box was de tegenovergestelde. En Smells Like Teen Spirit was degene die won. Het is vandaag... ja, het is vandaag donderdag. Dus wij gaan luisteren naar deze twee. Zo, ik kan vast laten horen of niet? Of zeg je van, nou, doe eerst maar een plaatje, wacht even. Oké, ik kan ze laten horen, geen enkel probleem. Dan weet je meteen wat het over gaat, want ik bedoel, je kunt over muziek praten, maar je kunt het ook laten horen. Luister goed.
1: De ultieme Bonte 50.

0: De ultieme bonte 50.
1: Dus vandaag ook Nirvana, de keuze uit Come As You Are en The Man Sold The World. Dat zijn ze dan. En morgen zetten we de winnaars op rij. De spelzaak Teen Spirit, About A Girl en de winnaar van vandaag. En dan weten we wie een plaatje krijgt in de lijst. De lijsten, de ultieme bonte 50.
0: Werken, lachen en gezelligheid. Dit is Brabants Bond.
2: Met Hubert Mol.

Mocht je nou bij toeval met het verkeerde been naar bed zijn gestapt, dan weet ik zeker dat je volledig in balans bent als je dit liedje hoort. Hier krijg je niemand chagrijnig bij. Dat dacht ik vanmorgen al. Ik heb het bij het uitzoeken al 6 keer beluisterd omdat ik er blij van werd. Can't stop the feeling. Als je van muziek houdt, Justin Timberlake, want zo heet hij, dat wist je. Het was het pauzemuziekje tijdens het Songfestival van 2016. Ik denk dat iedereen bij het Songfestival gewoon naar huis kon, want hij was eigenlijk de winnaar, maar hij mocht niet meedoen. Ik kreeg een mailtje, nee, appje is dat, hè, via 0657328203 van Judith. Scherp zoals ze is, Judith Wenning. En die zegt, je bent maandag niet geweest. Dat klopt, maandag was ik niet op de radio. Dus dinsdag hadden we als winnaar Smells Like Teen Spirit. We hadden woensdag, gisteren was het woensdag, hadden we dus About a Girl. En vandaag Come As You Are en The Man Who Sold the World. Welke van Nirvana hoort thuis in de ultieme Ponte 50? Ik wil het graag van je weten. Dan een keer dat adres.

Mag ik nog even een klein dingetje zeggen tegen je? Ja, dat is heel gek. Ik wist niet of ik het nou moest zeggen of niet moest zeggen, maar ik ben aaptrots. Ja, ja, ik deel het dan toch. Ja, misschien is het wat arrogant. Ik ben opgenomen met heel veel radioprogramma's in de schatkamer.nl.

0: Het is een geweldig liedje, het is een mooi liedje, het is een vrolijk liedje, het is een zomersliedje. Het is niet origineel, nee. Het origineel is veel ouder. Deze komt zo'n beetje uit, nou, het zal het geweest zijn, 2020, 21 volgens mij, ten tijde van de coronacrisis, was deze heel populair. Dustin Wellington, A Small Jam. Maar het origineel komt al uit 1953 en is van James Sugarboy Crawford. En dat klinkt er net een beetje anders.
1: Oh, my spy boy, met your spy boy, sitting by the bio. My spy boy, do your spy boy.
0: Ja, weet je waar ik dan meteen een beetje bang voor ben? Alles wordt vernieuwd en verbeterd en beter en mooier en sneller en nou maken. Maar er komt ook een versie van mij die straks beter is. En daar maak ik me dan wel zo. Weet je, dat, weet je, dan zeg je van, oh ja, dat was Hubert Mol 2000. We schrijven 2026, toen klonk hij zo. Maar het is ook iets tegenwoordig in 2035 klinken zo. Weet je, en dan denk ik, oh ja, shit.
2: Ja, ja. De tijd, hè.
0: Ben je achterhaald? Ja. Ben je achterhaald, Niek? Ja. Dat doet pijn, soms als ik over nadenk. Niek, wat zit het nieuws?
3: Dat moet je wel vanuit veel doen.
0: Nee, dat is fout.
3: Ja, onder andere gaat het over een drugsafvaldumping in Baden-Nassau. En een opvallend bericht uit Amerika. Daar werd een ex-medewerker van de inlichtingendiensten opgepakt.
4: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met de luxe

0: Exclusive.com. Proveren exclusive. Stijlvol onderweg. Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
1: Ja, ons bed is nog eigenlijk helemaal niet zo oud. Maar toch heb ik er nooit echt lekker in geslapen. Hoe doen ze dat eigenlijk bij een beddenspeciaalzaak? Binnenkort maar eens vragen.
2: Een goed bed wordt aangemeten, zoals bij maatkleding. Een vak dat maar weinig mensen echt verstaan. Om een bed goed aan te meten, moeten we je gewoon zien. Maak daarom een afspraak bij Slaapstudio Stijn in Nuenen om samen met een van onze slaapspecialisten jouw ideale slaapoplossing vast te stellen. Plan je adviesgesprek op slaapstudiostijn.nl.
3: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
4: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Tonies Keukens uit Os... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
7: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij AutoStorm in Breda.
8: Dan lijkt het duidelijk dat jij verkeersinformatie hebt, Timothy.
9: Jazeker, ja, onverwacht toch nog een file, Hubert, op de A58 Tilburg-Eindhoven. 5 kilometer en 10 minuten tussen Moergestel en Oorschot.
8: Nou, ja, allemaal potentiële luisteraartjes. Die kunnen allemaal lekker luisteren, radio een beetje harder zetten... een beetje genieten. Zeker. Van de muziek en zo. Dus ja. En dat geeft ontspanning, denk ik. En ontspanning geeft weer een beetje rust. En de rust, dan kun je de warmte dragen. Zo.
9: Exact. Mooi gezegd, Hubert.
8: Dankjewel. Oké, Laris, dag hoor.
10: Omroep Brabant.
8: Over die warmte gesproken, 26, misschien wel 27 graden vandaag. 28 graden, kan ook nog boven de 30 uitkomen. Later vanmiddag staat een klein matig windje. Daar moet je het ook niet van hebben. Het is zondag en het kan zo zijn dat we later. Misschien een onweersbui krijgen. En tijd voor het nieuws. Dick de Vries.
11: Vaten met vermoedelijk drugsafval zijn vannacht gedumpt op een zandpad in Baden-Nassau. Het gaat om 3 vaten van 200 liter en een stel vuilniszakken. 2 vaten zijn volgens de politie leeggelopen. De brandweer heeft metingen gedaan en ook monsters genomen. Een gespecialiseerd team ruimt het afval op. Guus Meeuwis geeft volgend jaar een concert in Ahoy in Rotterdam. Dat heeft de zanger uit Tilburg bekendgemaakt, onder meer op zijn Instagram-pagina. Guus, hoor je over zijn keuze voor Ahoy.
12: Ik ben natuurlijk al met de vrienden van Amstel ongeveer 25 jaar lang honderden keer geweest. Maar zelf, echt puur alleen, heb ik hem nog nooit gedaan. Dus ik dacht, nou, dat is een goed idee. Gaan we dat doen.
11: Ja, Guus verklapt in Kijk Goedemorgen ook dat hij bezig is met nieuwe muziek. De kaartverkoop voor het concert op 3 april volgend jaar gaat zaterdag van start. Je kunt je ook inschrijven voor een pre-sale. Dan zou je morgen al kaarten kunnen scoren. Europa overweegt weer om direct in gesprek te gaan met Rusland. Die optie ligt nadrukkelijker op tafel nu er meer geluiden komen over mogelijke onderhandelingen voor een einde aan de oorlog in Oekraïne. Er gaan ook al wat namen rond die namens Europa kunnen aanschuiven, zegt NOS-correspondent Kezia Hekster.
13: Je hoort de naam van Angela Merkel langskomen, de oud-bondskanselier van Duitsland. Ook de naam van de Italiaanse oud-premier Draghi, die gaat rond. Maar voorlopig is het eerst wachten om te kijken, gaat Poetin inderdaad ooit stoppen met die oorlog?
11: Er wordt vandaag over gesproken op een EU-top in Cyprus. Een man die een hoge functie had bij de Amerikaanse inlichtingendienst CIA is thuis opgepakt. Waarom dan? Nou, bij een huiszoeking werden ruim 300 goudstaven gevonden. Hij zou het goud met een waarde van ruim 40 miljoen dollar van zijn werk mee naar huis hebben genomen. FBI-agenten vonden in het huis ook nog tientallen luxe horloges en 2 miljoen dollar aan cashgeld. Uiteindelijk is er ook nog gebleken dat die man had gelogen over zijn cv toen hij solliciteerde bij de CIA.
8: Ja,
11: is toch een opvallend bericht.
8: Ja, dit riekt wel ergens naar wat niet helemaal pluis is.
11: Nee, dit gaat niet helemaal goed.
8: Even over Poetin. Die lacht toch niet zo goed met Angela Merkel? Want zij is bang van honden, die Angela Merkel. En toen had Poetin expres had hij een hond erbij gehaald.
10: Oh, is dat zo?
8: Ja, ja, zeg maar. Toen zij op bezoek kwam, had hij expres een hond laten rondlopen. Om een beetje
10: te trainen.
8: Ik dacht juist
10: dat zij dan, wat dat betreft, die was dan nog op speaking terms met
8: ja, maar volgens mij, ik begrijp dat
10: ze... Ja, het zou kunnen, ja, geen idee.
8: Ja.
10: Nou, dat is dan niet echt vriendelijker dan daarvan.
8: Nee, ja, of ze moet bij een Olly meenemen, weet je, daar wordt niemand bang van. Nee, Olly is wel hartstikke lief voor iedereen. Ja.
10: Sophie, mijn dochter, die is ook een beetje bang voor honden.
8: Oh, dan moet ze met Olly kennis maken.
10: Dat komt omdat de laatste ineens, toen sprong er een hond een soort van tegenaan. Oh, toen was ze die op voorbereid. Ja. En nou denkt ze ineens dat al de honden dat springen. Dan doen. Ja, dat
8: hey, maar dan moet je hond ook afleren. Ik vind het een mooie hond ook... Is ook heel vervelend, vind ik ook hoor. Honden tegen aanspringen is heel vervelend. Maar Olly doet het niet. Olly die,
10: nee. Dan moet ze misschien een keer Olly even tegenkomen.
8: Ja, alleen als je erom vraagt, dan doet ze dat. Olly, kun je overal vragen, dan doet ze het. Ja, leuk. Ach, best wel trots op mijn Olly. Dankjewel. Ja, het lijkt net zoveel. Je praat over je kind, ik praat over een hondje. Alsof ik het al

0: Don't dream it's over. Nee, soms gebeuren er dingen in je leven waarvan je denkt van ja, als ik had ik maar niet gedacht. Want soms kunnen gedachten werkelijkheid worden. En dus dat is goed om dat te beseffen. Don't dream it's over was van Crowded House.
1: De ultieme bonte 50.
0: Zullen we nog een keer luisteren naar de twee fragmenten dan voor het laatst? En dat je dan je beslissing neemt, de ultieme beslissing neemt?
1: De ultieme bonte 50.

0: Ik denk dat het heel lastig is om beslissing te nemen, maar soms moet je lastige beslissingen nemen. Dat is belangrijk om verder te kunnen komen, om te kunnen groeien, om mensen te kunnen helpen. In dit geval de keuze uit Come As You Are van Nirvana, want daar gaat het om. Nirvana staat deze week centraal. The Man Sold the World is de tweede. De bedoeling is dat je er eentje van kiest. Niet dat je denkt welke gaat winnen. Nee, dat je kiest met je hart. En dan hoef je niet je ziel erbij te halen, maar wel je hart te openen en te zeggen welke dat je mooi vindt, welke dat je leuk vindt, welke dat je geweldig vindt. Is dat 1, is dat 2, 06 573 28103. Vrij simpel eigenlijk. Welke is mooi?
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Gefeliciteerd. Als muziekliefhebber, dat ben je. Daarom luister je naar Omroep Brabant. Daarom hou je van ons. Daarom vind je ons leuk. En dit is dan ook nog zo'n extra toegift die je krijgt. Een bonus. De tipplaat. René Vroger en Waylon. Hoe de liefde gaat.

0: De literatuurprijs zullen ze er niet voor krijgen.
1: Dat hoeft ook niet.
0: Dat hoeft niet altijd.
1: Maar het is wel een mooi liedje.
2: De ultieme Bonte 50.
0: René Vroger. En hij doet het hier met

Van deze twee is dit degene als winnaar. Dit is Nirvana voor vandaag. Come as you are. En gaat dus mee naar de finale die we morgen houden. Neemt het op tegen About a Girl. En tegen Smells Like Teen Spirit. Maar dat is pas voor morgen.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
1: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
2: Pusje komt zo, pusje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Oh, geen kost.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller snel.
3: Ontworpen in Zweden. Geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Ook voor aannemers en eigenlijk alle vakmensen in de bouw. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en

0: Noor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Mijn papa verkoopt stoelen.
2: Dit zit, al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
3: Dit zit.
2: Voordelig en snel.
3: Dit zit.
4: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
5: Emma, je zal ons geheimtje toch niet verklappen?
6: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
7: Ernstings Family.
6: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De onderwijsinspectie wil de toetsresultaten van leerlingen minder zwaar mee laten wegen in het kwaliteitsoordeel van een school. Dat zegt de inspectie na een advies van de onderwijsraad. Daarin staat dat toetsen minder leidend moeten zijn bij rapporten, diploma's of de toelating tot scholen. Nu zorgen veel toetsen nog voor veel druk bij leerlingen, maar ook bij leraren en bij schoolbesturen. Dat kan leiden tot kansenongelijkheid. De onderwijsinspectie wil onder meer het lesaanbod van scholen, de leskwaliteit en de sociale veiligheid zwaarder mee laten wegen in kwaliteitsoordelen. Opnieuw hebben afgelopen jaar meer mensen hulp gezocht voor een online gokverslaving of een verslaving aan designerdrugs. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. Daarin is ook te zien dat de meeste mensen, 43%, hulp zoeken voor een alcoholverslaving. Libanon zegt dat bij nieuwe Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zeker 9 doden zijn gevallen. Onder meer de stad Tyrus werd bestookt. Israël zegt dat de aanvallen gericht zijn op Hezbollah-doelen. De Libanese regering noemt het een schending van het internationaal recht. Dermatologen trekken aan de bel over influencers die reclame maken. Maken zich zorgen over een online trend onder jongeren.
10: Precies.
9: Waarbij soms wel 10 of meer huidverzorgingsproducten over elkaar heen worden gebruikt. Influencers laten op TikTok en Instagram zien hoe ze dat doen. Maar volgens dermatologen zijn zoveel producten helemaal niet nodig en kunnen ze zelfs negatieve effecten hebben. De huidartsen zeggen tegen onderzoekers van het Al Reine ziekenhuis in Leiden dat ze meer patiënten met huidproblemen zien, zoals soorten eczeem, allergische reacties en acne. Het weer, een droge, zonnige dag. De temperatuur loopt uiteen tot 20 graden op de Wadden, tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel. We gaan een nieuw uur in. Dat wordt een mooi uur, want we gaan een cadeautje uitdelen. Je krijgt wat moois. Een box met muziek van een hele populaire meidengroep van Waleer. En daar ga ik het zo meteen over hebben. En wie dat daar zijn? Ja, je kent ze. Eén daarvan komt uit Brabant, uit Os. En dat zou jouw beep wel eens kunnen zijn.
11: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
12: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
13: Appetito.
12: Appetito.
11: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
12: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
17: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dat moet je wel in.

0: actie komen.
1: Oké, we gaan.
2: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
3: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
4: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Eurregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
5: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
6: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
7: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
8: Vanaf morgen
9: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
8: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Brabants Bond en Bermol.

0: hoop dat je dat weet. I only want to be with you. Omdat je luisteraar bent van Omroep Brabant. Omdat ik blij ben dat je er bent. Omdat ik van jou hou. En er zijn heel veel mensen die met jou meeluisteren. Dus je voelt je nooit alleen. 800.000.
1: Brabant Bond met Hubert Mol.
0: Nou, je mag nooit met cijfers komen. Maar het is soms... Ik zeker een vorm van arrogantie is dat, denk ik, toch? Of niet? Of mag je gewoon ook trots zijn op wat je doet? En wie je bent en waar je bent, dat soort dingen allemaal. Ik denk het wel. Goedemiddag, van harte welkom, smakelijk eten. Er is een cd-box uit met muziek van 40 jaar geleden, van Beep.
2: Koffie in je hand, Brabant in je oor.
1: Hubert Mol.
2: Dit is Brabants Bond.
0: En die cd-box die kun je krijgen. Maar wacht even. Eerst maar eens even praten met een van de dames van toen. Hoe gaat het met haar en met ze? En wat zijn de plannen? En hoe zit dat met die box? Nou, zometeen meer erover. Na deze van de Eurythmics.

0: Onlangs verscheen de 3D-CD, de 3CD-boxset van Beep, de Complete Collection. En voor het eerst is daarmee het volledige oeuvre zo'n beetje van dit populaire dames-trio uit de jaren 80 op CD samengebracht. Iets waarmee degene misschien wel al heel lang naar uit heeft gekeken. Margot, goedemiddag. Margot van der Ven, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zeg, 40 jaar geleden.
1: Het is 40 jaar geleden ja. Dat we gestopt zijn met Beep, ja.
0: Ja.
1: En 47 jaar geleden dat Beep opgericht werd.
0: Zo, denk je daar wel eens ooit aan terug?
1: Jawel, ja, ik word er toch wel regelmatig aan herinnerd. Ook als ik mensen tegenkom op straat van... God, je was toch van Beep? En dan verbaas ik me daar natuurlijk over... Want ik denk, god, hoe is het mogelijk dat mensen mij nog herkennen uit die tijd. Ja. Dus ja, ik word er regelmatig aan herinnerd.
0: Waarom stopte het?
1: Nou, waarom stopte het? We hebben zoveel optredens gedaan. We hadden alle zalen, feesttenten, discotheken, noem maar op... van Nederland al 10 keer gezien. En Rita, eigenlijk bij alle drie. We hebben allemaal alle drie een studie gedaan. Dus we hadden ook gestudeerd. We hadden een beroep. En Rita en ik vonden het wel best. Rita ging terug het onderwijs in. Ik heb altijd mijn balletschool gehad. Dus ik wilde zeker weer balletlessen gaan geven, danslessen. En Marga, zij was natuurlijk ook de leadzangeres. En zij wilde heel graag in het vak blijven. Mm. En toen hebben we besloten, we gaan ieder ons eigen weg.
0: Ja. Maar van tevoren was dat al een beetje in de planning... dat je het maar tijdelijk zou doen met z'n allen? Dat je dacht, het is een leuk uitstapje, maar we gaan hier nooit mee verder. Dit is gewoon iets wat fun is.
1: Dat speelde totaal niet. Okay. Nee, want toen ik werd gevraagd door Ludo Voeten... Ik ben dus in de plaats van Monique Hagemeijer gekomen. Monique zat er een half jaar in. En toen Ludo mij vroeg, toen had ik mijn balletschool in Nuenen. Ik was getrouwd, een kindje van 6 maanden. Ik zeg, Ludo, dat kan ik helemaal niet doen, want ik heb veel te druk. En toen zei Ludo, maak je niet druk. Het is alleen maar in het weekend optreden, dus dat kun je makkelijk combineren. Ja. Maar goed, dat liep anders. Maar wij zijn nooit zo bezig geweest van hoe lang gaan we het doen of... Nee, wij waren toen al behoorlijk in het hier en nu.
0: Ja. En de liedjes werden geschreven door Peter Koelewijn. Dat is ook niet de minste. Je weet, als hij iets schrijft, dat het snel in goud kan veranderen. Hadden jullie door dat je ineens zo populair werd of was?
1: Dat gaat eigenlijk... Ik wou bijna zeggen geleidelijk aan, maar het is eigenlijk niet zo. Want ik ben eind februari... 1980 werd ik toen gevraagd. En in maart had ik het eerste optreden... meteen een Nacht van het Hart, een live optreden met Metropool Orkest. Harry Benover, de dirigent. En we gingen de maand daarna al gelijk op tournee naar Libanon. Een special voor Veronica, tournee door Duitsland. Dus het was al meteen heel veel, heel druk, heel veel optredens. Ja, en het ging zo snel dat we er eigenlijk ook... niet bij na konden denken.
0: Ja. Kijk er met plezier op terug, als je er zo over nadenkt... en nu is de cd-box uit, dat je dan toch misschien wel eens even gaat zitten luisteren... al die liedjes. Is het dan meteen weer plezier?
1: Het is meteen plezier. En het mooie is ook, je hoort het liedje. En het is net alsof je zo'n poppetje bent... waar een kwartje in gegooid wordt en je gaat meteen een dansje weer doen.
0: Ja.
1: Dus het dansje hoort bij het liedje. Dat is zo apart.
0: Ja. Maar nou is die cd-box uitgebracht. En 40 jaar geleden, zo'n beetje, of langer al. Je had het net al over 47 jaar geleden. Is het dan niet tijd voor een reunie? Wordt daar dan over gesproken? Of zeggen, dat gaan we niet doen, joh. Nee, een leuke barbecue met z'n allen, dat doen we wel. Maar geen reunie.
1: Nou, we zijn dus nu bezig met de promotie voor de cd-box.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk hartstikke leuk. En hebben we ook 8 juli hebben we dan een optreden bij Muziekfeest op het Plein in Zwolle. En dat is dus een live optreden. En er wordt natuurlijk gevraagd van god, zouden jullie niet meer optredens willen doen? Dan moeten we gewoon even heel goed over nadenken en echt over hebben. Want het is nu zomaar, je doet een optreden. Wij zijn professionals, dus er moet voor kleding gezorgd worden. Er moeten nieuwe orkestbanden gemaakt worden. Er moet gerepeteerd worden. En dan zit dus een heel hoop tijd en energie zit daarin. En het is de vraag van, willen we dat? En,
0: de allerbelangrijkste vraag is inderdaad, heb je er zin aan?
1: Het is
0: veel twijfels, veel twijfels.
1: Ja, het is ook niet zo dat we zeggen van nee, we doen het niet.
0: Nee, maar
1: we moeten dan wel even rond de tafel gaan zitten van Wat voor een vaartje gaan we het gieten? Ja. Hoe gaan we het brengen? Dat het wel duidelijk is en dat we dan wel... het moet goed zijn, het moet er perfect uitzien. Kunnen we dat halen? Kunnen we dat redden? Dus daar moet wel over gesproken worden.
0: Ja. Wat is trouwens de reden om die cd-box uit te brengen? Is dat het... Wat is exact de reden? Was het toevallig leuk dat iemand zegt... moeten we doen, want we hebben genoeg materiaal liggen? Of was het toch echt wel een soort van... misschien moeten we nog even dan dat jubileum ergens mee inzetten... dan doen we dan maar uit de cd-box.
1: Nou, het is dus van CD-licious, van Franklin van Liemt. En Franklin heeft van Le, van de Dolly Dots, van... Doris Dean de Pins, van Patricia Pai. Al die artiesten heeft hij zo'n cd-box uitgebracht. Ja, en nu waren wij aan de beurt. Dus dat vonden we wel heel erg leuk.
0: Ja. Ja. Zeg, dan toch tot slot, Margot. Wat is de mooiste herinnering die je hebt aan Beep?
1: De mooiste herinnering? Ja. Het mooiste,
0: Of de leukste, of de meest grappige misschien wel. Of de meest iconische.
1: Ja, heel veel meegemaakt. Bijvoorbeeld wat heel indrukwekkend was. Dat was bijvoorbeeld Zuid-Korea. Zaten in Seoul, deden we mee aan een World Song Contest.
0: Ja.
1: En daar was ook Bobby Vinton en Diane Warwick. En dat is natuurlijk fantastisch. Ja, die hadden dan een gastoptreden daar. Daar hebben we ook een prijs gewonnen. Je kreeg een geldprijs. En toen zijn we de dag daarna naar zo'n juwelier in Seoul gegaan.
0: Ja, ja.
1: En toen hebben we alle drie een ring met een diamant gekocht.
0: Hopsa.
1: Ieder een andere ring. Dus dat was en een hele mooie herinnering natuurlijk.
0: Ja.
1: En ook dat we samen iets neergezet hadden. En dat we ons daarvoor gingen belonen op die manier. Dat was wel heel mooi. En ik moet zeggen, dat was ook heel bijzonder hoor, Seoul.
0: En heb je nog de ring overigens dan?
1: Ja, die ring heb ik nog.
0: Ja, gaat hij ook om met het optreden binnenkort?
1: Nee, want ik krijg hem nog wel. Ik woog nog 45 kilo.
0: Niet over praten. Maar ik vond het leuk om je even gesproken te hebben. Dank je. Nog één vraag, tot slot. Het gaat nog steeds goed met jullie samen. Jullie kunnen, ik zit erin omdat je net over Love had. Jullie kunnen goed nog elkaar bellen en appen. Dat gaat allemaal goed.
1: Nou, wij zijn echt drie dikke vriendinnen. Wij spreken elkaar 4-5 keer per jaar. Gaan we uit eten, we bellen, we appen.
0: Leuk.
1: Gezellig altijd, ja.
0: Ik wens je veel plezier met alles wat er gaat komen. Je weet het niet, hè. Niemand kan in de toekomst kijken. Veel plezier en we gaan genieten van nog een lekker oud liedje van jullie. Dankjewel.
1: En tot de volgende. Dankjewel. Dag.
0: Dag.
1: Dag.

0: wordt er al heel blij en vrolijk van. Ik wel tenminste. Beek was het. Als kind keek ik ernaar, luisterde ik ernaar en vond ik het dan geweldig. Please, please, doe. Inderdaad, die cd-box uitdelen, dat zou ik doen. En alsjeblieft, daar ben ik ook voor om leuke cadeautjes uit te delen. Dus die cd-box, die kan voor jou zijn. Het is een driedubbele cd-box. 06-573-28203. Alleen maar voor de echte liefhebber. En dat zou jij kunnen zeggen. 06-573-28203.
1: Kijk gezellig. Je luistert naar...

0: zat even naar een appje te kijken van Willy. Die zegt, ik ben weggegaan omdat ik niet van deze muziek hou. Willy toch, waarom ben je weggegaan? Dat zingt ook Django-wachtig. Dat is jammer, dat is jammer. Piet Populier, die ga ik gelukkig maken met een driedubbele box van alle muziek van Beep. Helemaal de collectie compleet maken. Hartstikke leuk. En er was nog een appje wat ik binnenkreeg van Patrick. Patrick, moet je teleurstellen. Want ja, het spijt me. Hij houdt van muziek uit de jaren 80, dus Beep, ja hoor. Maar ik had maar één box te vergeven. En het spijt me, die box is dus vergeven. Als ik er meer zou hebben, zou ik alles uitdelen wat ik in huis heb zo'n beetje. Relaystip, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat kun je ons melden?
1: Nou, Brabantse scholieren die hebben veel geklaagd over eindexamens. En je zou Harry Styles maar eens tegenkomen.
2: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
3: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
4: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
5: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
6: Mijn papa verkoopt stoelen.
7: Dit zit. Al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd. Dit zit. Voordelig en snel.
0: Geef jullie eens niets van het alles.
8: Omroep Brabant.
0: Hoe zit het dan met het weer? Nou, het wordt misschien wel een graad of 32. Er staat een matig windje. Het zonnetje schijnt. Kortom, goed insmeren. Ik heb al begrepen dat zonfactor 100 te koop is. Maar misschien dat je met 50 wel goed ermee kunt wegkomen. Het is tijd voor het nieuws, René Snippert.
1: Vanuit Brabant is er de afgelopen weken 41.000 keer geklaagd over het eindexamen. Dat heeft een woordvoerder van LAX vanmorgen gezegd in het radioprogramma van Kei Goeiemorgen. Daarmee staat onze provincie in de top 3. Volgens LAX zitten er soms opvallende klachten tussen.
9: Over geiten die tegen een examenzaal begonnen te mekkeren en te bonzen. En ja, die leerlingen die vonden dat natuurlijk niet heel erg fijn en die wisten ons goed te vinden. Ja.
1: Voor scholieren breekt nu een spannende periode aan. Op donderdag 11 juni krijgen ze te horen of ze zijn geslaagd. De gemeente Helmond is klaar met de vele inbraken in textielcontainers. In de stad werden in een ruim jaar tijd meer dan 100 van die containers opengebroken. De daders gaan er dan vandoor met waardevolle kleding. De gemeente werkt aan meerdere oplossingen om het probleem de kop in te drukken. Er wordt nog niet gezegd waar concreet aan wordt gedacht. Er gaat veel mis bij onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Dat zegt de regeringscommissaris Hamer. Als bij een bedrijf meldingen van wangedrag binnenkomen, wordt er vaak een extern bureau ingeschakeld om onderzoek te laten doen. Maar dat gebeurt lang niet altijd zorgvuldig. Zo waren er bureaus die te snel conclusies trokken of ontlastende informatie weglieten. Mariette Hamer zelf.
10: We kennen echt situaties, ook van melders die er zelf heel veel geld dan in hebben gestopt om uiteindelijk via een juridische procedure hun gelijk te halen. Terwijl als het onderzoek van het begin af aan beter was gedaan, heel veel leed voorkomen had kunnen worden.
1: Hamer vindt dat onderzoekers aan regels moeten voldoen. De thuisbasis van Harry Styles is deze week in Amsterdam. Want de Britse popster geeft in 3 weken tijd 10 concerten in de Johan Cruijff Arena. Dan kan het natuurlijk gebeuren dat je hem gewoon in de stad tegenkomt. Er gaan op sociale media video's viral van fans die ondersteboven zijn van een ontmoeting met de superster. Bijvoorbeeld van een fan uit Puerto Rico. Zij was tot nu toe bij alle concerten in Amsterdam. Ja, zij barst in tranen uit omdat ze Harry is tegengekomen.
11: We've been to every show so far. Okay. We're from Puerto Rico, so we traveled really far. Yeah. Can we have a picture, please?
1: Ja, dat is voor jou natuurlijk hartstikke bekend, hè? Jij kan ook niet
0: zo goed staan. Nee, het zijn vooral mensen die op leeftijd die spontaan beginnen te huilen. Dat als ze me zien.
1: Ja.
0: Het heeft vaak te maken van, nou, dat is het echt, valt tegen. Ja. Maar bij mij is het net andersom natuurlijk.
1: Nee, ja, nee, dat goed. Harry Styles die geeft op 5 juni zijn laatste concert in Amsterdam. En daarna vertrekt hij voor een concertreeks naar Londen. En dan kunnen ze daar denk ik ook in tranen uitbarsten.
0: Ja. Nou, weet je, het gebeurt heel zeldzaam dat iemand ineens denkt van, hé, je bent toch, ben jij niet van Radio Brabant? En dan, ja, ik ben Hubert Mol. Oeh, dat is wel leuk. Zullen we een selfie maken? En dan voel ik me zo ongemakkelijk.
1: Ja, dat snap ik wel.
0: Dat is zo ongemakkelijk. En denk van, wat weet je wat? Dan A, denk van, hoezo? Hoezo, wie ben ik? En B, denk van, ik ben niet gewend. Want als het dadelijk zou gebeuren, zou je er een beetje omgaan. Maar ik weet dat nooit.
1: Gisteren was onze verslaggever, Ruud, die was iemand tegengekomen met jouw mok. Met jouw hoofd
0: erop. Echt waar?
1: Ja, die had zo'n bidon, zo'n op, hoe heet dat ook weer? Zo'n thermoskan.
0: Ja, zo'n thermoskan.
1: Met jouw hoofd erop. Ja,
0: ja, echt waar? Zijn die dingen
1: ze zei even Hubert koud zetten. Daar schrok Ruud wel van toen ze dat zei. Maar toen liet ze gelukkig de thermoskan zien.
0: Ja. Ja, dat vind ik heel bijzonder dat die dingen nog zijn. Ik heb zelf nog één thermosmok en één broodommetje van Mol. Dus misschien dat we die baas moeten uitdelen. Misschien nog een keer leuk. Maar ik ben blij dat er nog wat reliquieën in omloop zijn.
1: Ja.
0: Je weet maar nooit.
1: Dat weet je het.
0: Kan snel gaan het leven. Oké. René, dankjewel.
1: Tot zo weer.
0: Hoi. Zometeen, nou eens even luisteren naar de weersverwachting voor vandaag, komende dagen. Hoe zit dat nou met het onweer? Ook voor vanavond misschien een klein beetje onweer. Nou, dat hoor je zo meteen dan van Weerplaza. Wij houden de ogen scherp. Gericht op datgene wat noodzakelijk is voor jou. Blind Eyes.

0: Bright Eyes was dit van Randy. Wow. Ik had even over het broodtrommeltje gesproken. Er kwam afgelopen week een collega naar mij toe. Ik zal zijn naam niet noemen. Die komt naar mij toe. Die zegt van, ik heb nog een broodtrommeltje van jou. Ik geef hem jou terug, want ik doe er niks mee. Ja, dat vond ik wel een teleurstelling. Weet je, ik heb die dingen ook uitgedeeld aan mijn collega's. Ik denk, dan worden ze blij van mij. Stom om dat te denken. Die kwam gewoon terugbrengen. En er was een andere, die zei van, ja, die deelde ik een keer uit, een thermosmok. En die zei van, ja, dan kan ik er niet meer thuis komen. Oké, nou goed. Ja, zo kan het leven ook zijn. Over het weer, dat is wel lekker thuiskomen, Donnie, denk ik dan.
1: Ja, het is niet verkeerd, toch? Of wel?
0: Nee, je moet een beetje jezelf erop aanpassen.
1: Ja.
0: Maar ja, het is, als je lekker rustig loopt en lekker je dingetje op je gemak doet, dan is het goed uit te houden, denk ik, toch?
1: Ja, en dat valt vandaag nog wel mee, hoor. De temperatuur nu rond een graad of 23. Uiteindelijk denk ik maximaal zo rond de 25 tot 27 graden. Toch was hier wel wat lekkerder dan die tropische 30 graden van afgelopen maandag en dinsdag. En vandaag is het gewoon de hele dag nog droog. Morgen, of nou ja, vanavond moet ik het misschien eerst benoemen, dan is het ook gewoon nog lekker droog. En vannacht krijgen we wel een beetje zo'n plaknacht met minima zo tussen 16 en 20 graden. Dus je kan niet echt meer heel erg lekker je huis doorluchten. Want morgen, ja, dat wordt toch wel een interessante dag. De temperatuur loopt al heel snel op naar de tropische 30 graden. Misschien in het oosten van de provincie lokaal zelfs wel 33 of 34 graden. En dan later op de dag dus die stevige regen- en onweersbuien. Met name dus ook in het oosten van de provincie. Dus daar vooral de radar in de gaten houden.
0: Maar is het overal dan in Brabant dan dat het losgaat?
1: Nou ja, ik denk dat de grootste kans op veel regenwater in korte tijd, onweer en eventueel hagel, dat het allemaal een beetje in het oosten van de provincie zit. En hoe verder westelijk je zit, hoe eerder al de wind vanuit het westen gaat komen. En die ruimt dan eigenlijk die kans op de vorming van onweersbuien dan al snel op.
0: Hoe laat praten we dan ongeveer?
1: Ja, einde van de middag.
0: Oké, is dat 4 uur, is dat 5 uur?
1: Ja, 4 uur. Vanaf 4 uur start dat een beetje.
0: Oké. Ja. En hoe gaat het dan verder?
1: Ja, op zaterdag hebben we in eerste instantie nog wel die warme lucht met 26 tot 28 graden. Dan op de meeste plaatsen wel gewoon droog, maar wel iets meer bewolking daarbij. Zondag dan kunnen er wel weer wat meer buien gaan vallen en dan gaat de temperatuur wel verder omlaag naar 22 graden. En dat gaat eigenlijk in de gehele nieuwe week ook door met temperaturen dan rond een graad of 20.
0: Oké, maar kon je niet praten over regen?
1: Ja, heel veel regen daar ook daarbij.
0: Oké. Ja. Nou, dan moet je dat ook zeggen.
1: Ja, dat hoort erbij.
0: Donnie, dankjewel. Hè. Hoi.
1: Tot de volgende.

is dit van Anouk. Ik kijk naar Married at First Sight. Ik vind het leuk om te kijken. Ik vind het heel vermakelijk. En dan werkt in de praktijk werkt het toch niet altijd. Hè? Je kunt mensen op wetenschappelijke basis bij elkaar zoeken. Maar dat blijkt toch niet altijd een heel goede match te zijn achteraf. Maar soms kun je mensen bij elkaar zetten. En kan het wel matchen. Maar dat is heel veel mazzel hebben. Neem Dana Winner en Vincent. En dat pakt goed uit. Dat is een goede match. Het kan dus wel. Maar je moet wel heel zorgvuldig matchen. We zijn een beetje toven met de tijd. Wanneer de tijd rijp is bij elkaar zetten. Nou, luister.

0: Ja, ik kan niet toveren, maar ik kan wel vogelen met de tijd. Want deze tijd is voorbij. En dat betekent dat we overgaan naar... Ik wou zeggen Koen, maar die zit met zijn teentjes in het water van de Oostzee.
1: Ja, denk ik het ook, ja.
0: Volgens mij zit hij een beetje...
1: Een beetje de kinderbadje, zeg maar. Lekker.
0: Krabben te vangen, denk ik.
1: Oh, dat kan ook.
0: Ja, dat geloof ik, ja. Dus jij bent de waarnemer van dienst?
1: Waarnemer van dienst?
0: De joker, zou ik willen zeggen.
1: De joker word ik wel vaker genoemd, ja. Zeker. Ja. Ben ik wel een joker.
0: Ja, ja. Ja, de joker.
1: Houd van een joke.
0: Wat ga je ons brengen dan?
1: Wat heb je nodig, Hubert?
0: Liefde en warmte.
1: Liefde en warmte. Nou, ja, zeker. Ik zou zeggen, ga naar buiten, dan heb je de warmte.
0: Oké. Okay.
1: Ja, een stukje liefde, ja, dat moet toch groeien tussen ons. Daar zijn we al jaren mee bezig.
0: Zo ken ik je.
1: Ja, precies.
0: What you gonna do? Veel plezier zo meteen.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Genoeg. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu

0: Zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
0: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
1: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
0: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
2: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
0: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
2: Koppens biedt veel meer.
0: Kom langs in Volkel.
2: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
3: Ik heb mijn interieur een eigen karakter gegeven. Met een designfauteuil, een eethoek en een prachtige hoekbank van Leolux. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, koos Kluitmans. In Oosterwijk. De Leolux Select Store.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
6: SVK Benelux.
5: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
7: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
8: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Zo gaat het versturen van rouwpost vanaf juli €3,25 kosten per kaart. Voor normale brieven waarbij spoed is geboden komt er nog eens 70 cent bovenop. De tariefverhoging heeft ermee te maken dat PostNL vanaf juli 2 dagen mag doen over het bezorgen van gewone post. Daarom moet post die binnen 1 dag bezorgd moet worden voortaan mee met de pakketbezorgdienst. En dat is een stuk duurder, zegt PostNL. Het bedrijf maakte vandaag ook bekend dat het vorig jaar €35 miljoen verlies heeft geleden. Het stadhuis en de Centrale Bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest. Op beelden van Omroep West is te zien dat een man in een onderbroek door een arrestatieteam naar buiten wordt begeleid. Volgens de politie is de man de enige verdachte en is er geen gevaar meer. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. Het gaat bijvoorbeeld om een gouden amuletketting en een legerschild uit de Indonesische provincie Aceh. De onderzoekscommissie pleit voor een openbaar register, zodat de landen van herkomst aan de bel kunnen trekken over wat er met de voorwerpen moet gebeuren. In Uithoorn komt een asielzoekerscentrum voor maximaal 250 mensen. Een leegstaand kantoorgebouw wordt omgebouwd tot AZC, dat daar 15 jaar mag blijven. Tegen de komst van het AZC werd fel geprotesteerd, maar er waren ook betogingen van voorstanders. Het weer, een zonnige dag en de temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
10: Dankjewel, goedemiddag. Ja, ik ga even langs de ANWB. Het is net buiten onze provincie, maar het is wel een belangrijke weg. Het is namelijk de A2 van Eindhoven richting Maastricht tussen Wessem en Echt. Daar 4 kilometer en dat is een lange vertraging van bijna 3 kwartier. Dat heeft te maken met een ongeluk. Daardoor zijn daar 2 rijstroken dicht. Dus wees gewaarschuwd als je nog verder afzakt naar het zuiden. Wij zakken zometeen af voor een nieuwe aflevering van Wijn in de Middag op deze donderdag. Dat doen we zo meteen met Wham and Freedom.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
12: Vakantie!
11: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Nu bij Zeeman, herenhemden. 2 voor €6,50.

0: Leren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Bellicum. De zinkspecialist.nl.
6: Denk je nou echt dat een beetje knutselen met tochtstrips helpt tegen tocht in huis? Kies voor kunststof kozijnen van Glaudemans. Vakkundig geplaatst en alles netjes afgewerkt. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie, al 50 jaar.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
9: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
10: Dit is Omroep Brabant. Met nu
9: Wijn in de Middag. John van Vroenhoven.

0: Ze heet Nia, maar eigenlijk heet ze Linnea. Ze komt uit Zweden en Someday had ze een lekker hitje. En die hoorde ze juist in Wijn in de Middag.
1: De wijn van iets na ene vertrekt nu van spoor 1.
0: Ja, goedemiddag. Het is donderdag. Het voelt toch een beetje raar, ik weet het niet. Het zit toch een beetje aan het begin van de week. Waarschijnlijk waar het al mis is gegaan, omdat de maandag natuurlijk is overgeslagen. En we gewoon op dinsdag begonnen. En dan heb je 3 dagen en dan is het alweer donderdag. En dan gaan we alweer ons klaarmaken voor de vrijdag. En wat voor vrijdag. Misschien dat ik me daar ook wel een klein beetje anders voel dan andere dagen. Want vanaf morgenochtend gaan we terug naar de jaren 90. Ongelooflijk veel zin in. En ik zit er eigenlijk al met mijn hoofd, met mijn hoofd al in. Maar de rest van het lichaam wordt erin gezogen. Gaan we morgen zeker ook doen. Tot 4 uur ga ik je vermaken met heel veel fijne liedjes. En zeker ook wat 90's hits komen voorbij. Daarover gesproken, Joshua Caddison staat klaar om straks te spelen. Maar eerst naar de Jonas Brothers. Goedemiddag.

Jesse in Bijna in de Middag. Dan maakt het alweer 7, bijna 8 minuten. 8 minuutjes voor 2:30. Het is lekker buiten. Ik vind het lekker. Ja, ik hou er wel van. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het, ik kan het prima hebben zo. Ik moet beseffen, het is pas 28 mei. En dan moeten we echt nog richting zomer. En dan kijk ik eigenlijk niet uit naar volgende week. Want er schijnt toch wel een weersomslag aan te komen. Daarvoor houden we je natuurlijk zeker op de hoogte. Ik ga een liedje draaien wat in de jaren 90 werd gezongen door Whitney Houston. Maar het origineel, dat is van een andere dame met de naam Chaka Khan. Ja, dan moet je weten dat de moeder van Whitney dan wel weer meezingt bij dit liedje. I'm Every Woman, nu en bijna in de middag. Dit is het origineel uit de jaren 70. Dit is Chaka Khan.

0: Ja, ze kwam natuurlijk uit de band Chaka Khan, Rufus. Maar ja, je hoort helemaal geen verschil. En ze zat de tijden van het uitbrengen van dit liedje zat ze ook nog gewoon bij die band. Dat leverde al ook wel alle discussies op. Uiteindelijk kennen de meeste mensen haar gewoon als Chaka Khan. En Rufus wordt dan een klein beetje vergeten. We gaan zo alweer naar een nieuwsupdate met René Snipperig. René, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Waar ga je het allemaal over hebben?
1: Nou, familieruzie die is na jaren opgelost. Of in ieder geval bijgelegd soort van. En autofans die zijn niet blij met de elektrische Ferrari.
0: Ja, en de nieuwe Multipla.
1: Ja. Ja.
2: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan Fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan?
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt?
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
7: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Ja, richting Maastricht gaat het nog altijd niet goed. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Grattum en Echtdaar. 4 kilometer file, maar wel een half uur vertraging vanwege bergingswerkzaamheden. Daardoor zijn nog 2 rijstroken dicht. Dat duurt nog tot 2:30, dat is nu. Ja, nou, het is er nog steeds, dus dat gaat toch wel eventjes langer duren waarschijnlijk.
9: Omroep Brabant.
0: Wat hebben we toch weer een heerlijke zomersmiddag. Vanmiddag zonnig en warm met 6 à 27 graden op de thermometer. Ook vanavond en vannacht is het nog lang warm. 2:30, we gaan dat nieuws met René.
1: Een jarenlange familieruzie tussen 2 broers uit Raamsdonksveer is geëindigd in de rechtbank in Breda. De spanningen liepen de afgelopen jaren zo hoog op dat er sprake was van bedreigingen, mishandelingen en meerdere politie-ingrepen. Je hoort verslaggever Cor Bouma.
10: Ze beschuldigden elkaar van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment sloeg de sfeer helemaal om. De rechter wist het voor elkaar te krijgen dat beide broers toch afspraken gingen maken. En zo hebben ze ter plekke een contractje ondertekend om elkaar niet meer lastig te vallen, niet meer te bedreigen en vooral met rust te laten.
1: Als ze die afspraken niet nakomen, zit er geen boete of dwangsom aan vast. Meerdere boerenorganisaties stappen naar de rechter om het Brabantse stallenbeleid. Volgens hen is het niet zeker of de stikstofmaatregelen juridisch overeind blijven. Boeren met oude stallen moeten voor 1 juli verduurzamingsplannen inleveren bij de provincie. Het wordt meer dan 2 keer zo duur om rouwpost de volgende dag te laten bezorgen. Dat kost nu nog €1,40 en dat wordt dus €3,25. Ja, het kan niet anders, zegt PostNL.
11: Ja, dat moeten we helaas doen. Om de post toekomstbestendig te houden en om de kosten dekkend te houden, moeten we dat doen. We maken verlies op post, dus we zullen dat moeten doen. Dit is niet het enige tarief wat verhoogd wordt, maar we houden ook een aantal tarieven gelijk. Onder andere de postzegel en dus ook de postzegel voor rouw als mensen het binnen 2 dagen willen bezorgen.
1: Maar als je rouwpost binnen 1 dag wil laten bezorgen, dan ben je straks dus duurder uit. Italianen, en John denk ik ook, die zijn niet blij met de eerste volledige elektrische Ferrari.
0: Ik ben ook half Italiaans.
1: Je bent
0: Italiaans. Ik voel me af en toe Italiaans.
1: Ja, dat is het een aan om te noemen. Ja. Nou, die gisteren werd gepresenteerd, daar zijn mensen dus niet blij mee. De nieuwe sportwagen heeft 4 deuren, 5 zitplaatsen en een grote kofferbak. En dit geluid maakt hij ook niet meer. Volgens critici lijkt de auto daardoor totaal niet op een Ferrari.
0: Mamma mia, wat hebben ze gedaan?
1: Ja, de elektrische variant kost zo'n €550.000... en moet gaan concurreren met Chinese auto's.
0: Ja, nou, maar nu breng jij het bericht een beetje zoals... hij is elektrisch, dus daardoor pikken de Italianen het niet. Dat is niet helemaal het verhaal alleen. Het is echt de meest lelijke auto na de Fiat Multipla.
1: Ja, ik heb het
0: kennen we de Fiat Multipla nog?
1: Ja, die ken ik. Alsof hij een soort vetrolletje heeft.
0: Ja, en deze, hij is gewoon echt te lelijk voor woorden. Maar ook van binnen is het ook totaal niks Ferrari aan. En weet je hoe dat komt? Dus eigenlijk is het een Apple. Apple, telefoon.
1: Ja.
0: De designer van de iPhone.
1: Ja,
0: die heeft hier aan gewerkt. Ja. Dus ook binnenin, je hebt gewoon draaiende schermen en alles, joh. Het is gewoon echt, het is gewoon een app. Ik zou,
8: het is wel heel futuristisch om te zien. Zeker. Maar het lijkt meer op een familiewagen dan eigenlijk echt op een Ferrari.
0: Ja, toch? Maar één ding is, in ieder geval hebben we allebei geluk bij. We kunnen hem allebei niet betalen. Ja, dat is even een aanname. Ik kan niet in jouw rekening kijken. Nee, maar 650.000 euro. Ik heb ze niet liggen. Als ik ze had, niet daarvoor. Op vrijdag.

Het is een beetje anticyclisch, dit liedje. En waarom? Nou, het is 2026. Er komt dan een nieuw liedje. Daar poepen ze samen nog even uit. Een nieuwe hit, Sam Fender en Olivia Dean, Rain In Me. En dan zou je denken, ja, die duurt 2 minuten, 2,5 minuut, misschien maximaal 3 minuten. Nee, deze die brengen ze gewoon uit. Het is gewoon een dikke 5,5 minuut muziek. Het is er tijd voor om even achter je bureau vandaan te komen. Eventjes die after lunch dip weg te slaan met een lekker liedje.

Ja, ik ben eruit. Ik ben eruit hoor. Het heeft geen zin, want het was. Het is mezelf pijniger om nog langer door te gaan. Want er komen al wel hele leuke liedjes. Ik kan er bij één draaien. Deze vond ik wel even grappig, ga ik noemen. Ik ga hem niet draaien. Ice Ice Baby van Vanilla Ice. Ja, dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat het gewoon lekker warm is. Club Tropicana, die kwam nog te laat binnen. Die heb ik niet meer gezien. Die had ik al een verschil ook wel gepakt. Maar we hebben al Wem gedraaid straks aan het begin. Even kijken, Ritmo de la Noche vind ik ook heel leuk. Maar Lisette, die kwam met een hele fijne suggestie. En dan moet ik denken, ja, toch weer even aan de jaren 90. Toen had ik een cd-speler in mijn auto. En daar had ik deze cd in zitten. En als het dan dit weer was, dan was het genieten. The Gypsy Kings.

er even goed uit te luisteren doen. Oh, ah. Is het nou een sampletje? Zou het nou een synthesizer zijn? Of toch gewoon gezongen? Of gewoon in de repeat? Het kan allemaal. En daarvoor nog de Gypsy Kings en Bambo Leo. Dank je wel. Dat was Lisette, geloof ik, die hem aanvroeg. We gaan op weg naar het nieuws van tweeën. Tot die tijd, Ilse de Lange.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Zo, we zitten midden in de verbouwing. We doen het zelf, maar gebruiken wel professionele spullen. Van bouwcenter Swinkels in Lieshout uiteraard. Keukens, badkamers, tegels, deuren, kasten en natuurlijk alle soorten gereedschappen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt. Bouwcenterswinkels.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Bakske koffie voor onderweg. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. Nu ook voor al jouw bio-based bouwmaterialen. Bouwcenter van Hoppe en Swinkels. In Eindhoven. Weet hoe het werkt.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Valkenswaard.
11: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Al meer dan 45 jaar brengt Avenue beeld en geluid tot leven. Van een nieuwe tv tot een complete thuisbioscoop. Of laat je muziek klinken in elke kamer, binnen en buiten. Avenue.nl. Our drive, your wow.
11: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
12: Platenspelers voor puur tijdloos luisterplezier bij Avenue.
13: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
14: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
15: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het stadhuis en de centrale bibliotheek in Den Haag zijn korte tijd ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie. Een man had tegen de portier gezegd dat hij een bom bij zich had. Honderden mensen moesten naar buiten. De melder werd gearresteerd. Het gaat om een 28-jarige Hagenaar die volgens de politie vaker onbegrepen gedrag vertoont. Op een foto is te zien dat een arrestatieteam hem naar buiten begeleidt met alleen een onderbroek aan. In zijn rugzak werden geen gevaarlijke spullen gevonden. Vanwege de situatie werden trams en bussen enige tijd omgeleid, maar ze rijden nu

0: bevrijding. Temu overweegt een stap naar de rechter. Een deel van de koloniale objecten van het Koninklijk Huis is mogelijk niet rechtmatig verkregen. Een onafhankelijke commissie heeft gekeken naar ruim 1000 objecten uit de koninklijke privécollectie en zegt dat de stukken mogelijk niet altijd uit vrije wil werden gegeven, maar bijvoorbeeld door militairen werden geroofd in de voormalige koloniën en later aan de koning werden geschonken. PostNL heeft vorig jaar 35 miljoen euro verlies geleden. Dat maakt het bedrijf vandaag bekend. Ook is aangekondigd dat het meer dan 2 keer zo duur wordt om brieven te laten bezorgen binnen 1 dag. Die post moet voortaan mee met de pakketbezorger en dat is duurder, zegt het bedrijf. Het weer, het is een zonnige dag en het blijft overal droog. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel, dit is Omroep Brabant. We gaan even kijken naar het lijstje van de ANWB met files. Er staat er eentje op, die noem ik maar even A27. Utrecht richting Breda. Tussen Noordeloos en Werkendam daar 5 kilometer. Levert je 15 minuten extra in de auto zitten op. Zometeen, bijna in de middag. Straks gaan we terugspoelen weer naar een prachtig liedje uit de jaren 90. En ook dit hoor je zometeen. ILO komt eraan.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
4: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
6: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
7: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
6: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf 378 euro per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
8: Teun Arts. Al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder 1 dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
9: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
10: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
11: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
12: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit. Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgdelkaar.nl.
8: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
13: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
8: Comfort heeft al 50 jaar een naam. Teun Arts.
14: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
15: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Wijn in de Middag. John van Vroenhoven.
16: Het is weer

alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend. Ik zal je missen, waar ik ook ga. Je hebt me trots, blij en dankbaar gemaakt.

0: alles samen gedaan van Sven Versteeg. Wat leuk liedje, zeg.
1: Wijn in de middag.
2: Geniet met volle teugen.
1: Omroep Brabant.
0: Ja, dan moet ik natuurlijk wel zeggen, hoor ik je denken, ja, John, je gaat toch geen niet leuke liedje draaien? Nou, ik moet zeggen, soms draai ik wel eens een liedje, want dan zou het niet zeg maar 1, 2, 3 een eigen keuze zijn geweest, waren het niet als ik dan tegenkom. Dan denk ik, ja, maar dan maak ik veel mensen blij mee. Het is niet alleen maar dat ik mijn eigen muziek zit te draaien. Nee, dat doen we gewoon niet. We draaien muziek voor iedereen. En vanaf morgenochtend, als je een 90s liefhebber bent, dan is dat helemaal spot on, want vanaf 6 uur dan trappen we af en ik krijg goedemorgen met het 90s weekend van Omroep Brabant. En alleen maar muziek uit de 90s. Het is super lekker weer. Het is een heerlijke middag. Temperatuur die oplopen tot een graad of 6, 27. En dan zou je denken, hoe zat het dan in die 90s? Nou ja, ik moet eerlijk bekennen dat ik daar vandaag toch wel een klein beetje aan moest denken. Want ik ben daar heel erg druk mee geweest met het project The 90s. Dus ik zit met mijn hoofd volledig in de 90s. Dat ik dan merk dat het 27 graden buiten is. Toen dacht ik, maar toen hadden we toch ook gewoon heel lekker weer. En om maar een voorbeeldje te noemen, 1994, 1995 en 1997. Dat waren destijds jaren die uitzonderlijke Hitlergolven hadden. En sterker nog, de warmste maanden van meer dan 300 jaar tijd op de weerkaart wisten te zetten. Dus ook toen in de jaren 90 hadden we echt heel veel lekkere zomers.

0: Ja, ik dacht er nog een staand einde aan zetten eigenlijk in deze plaat. Maar dat is niet het geval. Er zit misschien een andere versie in mijn hoofd. Nenetjeri en Buffalo Stands in Wijn in de Middag. We gaan terugspoelen naar dat decennium dat je vanaf morgenochtend 6 uur de hele weekend lang gaat horen bij Omroep Brabant.
1: Even spoelen naar.
0: We gaan naar 1993 voor een liedje van een man waarvan ik net al zei dat hij records breekt met de film. Dat is natuurlijk Jackson in de bioscopen. Op dit moment draait hij nog. Misschien dat ik dit weekend gewoon nog vast voor de tweede keer dat erheen ga. Will You Be There is een van de meest emotionele en spirituele nummers van Michael Jackson. Hij bracht het uit in juni van 1993 als 8e single van de destijds super succesvolle studioalbum Danger. Het werd wereldwijd een enorme hit en het nummer staat vooral ook bekend om zijn gospel-invloeden, maar ook een prominente rol had in de film Free Willy. Tijdens de officiële herdenkingsdienst voor Michael Jackson in 2009 werd het nummer live vertolkt door Jennifer Hudson. En het was ondersteund door de originele choreografie en de dansers van de Jacksons geplande This Is It concert tour. Want die zou plaatsvinden dan in juni, juli in Londen. Maar ja, die ging dus niet door vanwege natuurlijk het overlijden van Michael Jackson. Het is overigens een prachtige documentaire. Die film die te zien is ook op Prime Video volgens mij. Over This Is It. Geweldig, alsof je vooraan bij het concert zit. We gaan hem rijden. Michael Jackson, Will You Be There?

0: echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oei. Dat is een beetje een rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: Love Song van Sarah Burrell. En we gaan naar het nieuws. Zijn we echt al een uur verder?
1: Ja, we zijn al een uur verder.
0: Gaat de tijd snel, man. Niet normaal. Waar ga je het over hebben?
1: Nou, inspectie grijpt in bij een thuiszorgaanbieder. En van deze 5 dieren moet beoordeeld worden of ze als huisdier gehouden mogen worden.
2: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
3: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
4: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Sonieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
3: De Verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
5: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar 1 favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
6: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
7: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
8: Ernstings Family.
7: Aanbevolen door vrolijke families.
0: Roberto Friesen van de ANWB, goedemiddag.
9: Ah, John, goedemiddag. Nou, relatief rustig op de weg in Noord-Brabant. Ja, het gaat overal bijna overal goed. 5 minuutjes vertraging heb je als je over de A27 vanuit Utrecht naar Breda rijdt. Want bij Werkendam staat wat file. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen gebeurde een ongeluk bij Boksmeer. Maar je ziet dat het verkeersaanbod laag is. Want er staat maar 3 kilometer file. Vanaf Vierlingsbeek is je vertraging 10 minuten. Ondanks dat de linkerrijstrook dicht is.
0: Nou, mooi. Hou we zo. En ik hoop dat we over een half uurtje geen contact hebben. Is dat wel, dan is er weer iets mis.
9: Ja, en dan is het misschien ook nog wel even gezellig.
0: Ja, nou, dat is zeker zo, Robert. Dankjewel, hè. Tot zo.
10: Omroep Brabant.
0: En vandaag een heerlijke zomerse dag. Zonnig warm met 6 à 27 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen dan wordt het tropisch met temperaturen boven de 30 graden. Tot in de middag, want dan neemt de kans op onweersbuien flink toe. En dan gaat het afkoelen. 2:30, het nieuws met René.
1: De inspectie Gezondheidszorg grijpt in bij Balans Thuiszorg in Oosterhout. Volgens de inspectie zijn er te weinig deskundige medewerkers, gaat het mis met medicijnen en wordt de zorg niet goed vastgelegd. De thuiszorgorganisatie moet de problemen voor 12 september oplossen. Doet Balans dat niet, dan kunnen er extra maatregelen volgen. Guus Meeuwis geeft volgend jaar een concert in Ahoy in Rotterdam. Dat heeft de zanger uit Tilburg bekendgemaakt op Instagram. Guus over zijn keuze voor Ahoy.
11: Toen het stadion was voorbij, een mooie periode met veel trots op terugkijken. En dan valt er iets heel mooi weg en dan kan je andere dingen gaan doen. Dan moet je alleen even bedenken wat je wil gaan doen. En ik ben eigenlijk een beetje nu de keuken opnieuw aan het inrichten en de menukaart opnieuw aan het samenstellen. En dacht laten we eens beginnen met de special of the day en dat is Ahoy.
1: Guus verklapt in Kei Goeiemorgen ook dat hij bezig is met nieuwe muziek. De kaartverkoop voor het concert op 3 april volgend jaar gaat zaterdag van start. Je kunt je ook inschrijven voor de pre-sale. Dan zou je morgen al kaarten kunnen scoren. Het stadshuis en bibliotheek in Den Haag zijn vanmiddag korte tijd ontruimd geweest na een bommelding. Een man van 28 uit Den Haag zei dat hij een bom bij zich had. Een arrestatieteam hield de man aan. Deze getuige zag het gebeuren.
12: Ja, daar staan mensen van het arrestatieteam met toch vrij grote vuurwapens. Er zijn heel veel mensen die zijn dus uit het stadhuis gehaald. Die staan hier nu op het Spuitplein achter de rood-witte linten.
1: In zijn rugzak werd uiteindelijk geen explosief gevonden. Volgens de politie was de man al eerder in beeld vanwege verward gedrag. Van 5 diersoorten moet opnieuw bekeken worden of ze als huisdier gehouden mogen worden. Het gaat om de chinchilla, de Russische dwerghamster, de jak, de witstaartstekelvarken en de dromedaris.
0: Wacht even, de dromedaris.
1: De dromedaris, ja.
0: Als huisdier.
1: Ja, ik zat er ook aan te denken. Dat ik denk, nou, dan kijk je je keukenraam uit. En dan zie je niks van dromedaris erin te kijken bij je. Ja, nou, dat zal denk ik niet bij een appartement ergens zijn, hoop ik. Ja, de hoogste bestuurrechter die vindt dat beter onderzocht moet worden of de dieren veilig en verantwoord thuis gehouden kunnen worden. Sinds vorig jaar mogen veel dieren niet meer als huisdier gehouden worden, namelijk.
0: Nou, ik denk dat het voor de dromedaris er niet goed uitziet, wat dat betreft.
10: John van Bronhoven.
0: zie je het gewoon voor me dat zo'n dromedaris door je huiskamer loopt. Kan toch niet? We gaan straks lekker mee zingen met een lekker liedje. Maar eerst nog veel andere

0: Meesters, waar ga je heen? Is het lekker deuntje?
1: De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag natuurlijk ook. De meezinger van de middag. Maar neurie of fluiten mag

What is Love van Hathaway. Dat was de Meezinger deze middag om even lekker los te komen, even lekker te ontspannen. In Wijn in de Middag, 13 minuutjes over 2:30.

0: Before you go.
1: Louis Capaldi, Before You Go. In mijn in de middag op Omroep Brabant. Op weg naar alweer een volgend uurtje. En dat is wel de laatste voor deze week. Wat betreft Wijn in de Middag. Na drieën straks heb ik nog een klassieker van een Nederlandse bodem. En natuurlijk heel veel lekkere vrolijke tunes. Zoals deze van Mink de Veel.

0: alles over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
2: Een heel boek? En de kinderen dan?
1: Die zijn veel te druk met spelen.
2: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
1: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
2: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
1: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
2: Proost.
1: Op sunweb.nl.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
8: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
9: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen.

0: die hun telefoon 3 weken niet gebruikten, sliepen daarna beter, hadden minder depressieve klachten en een beter psychisch welzijn. Dat blijkt uit onderzoek. 2 op de 3 deelnemers aan het onderzoek stonden daarna positief tegenover het inperken van het gebruik van sociale media voor kinderen en tieners. De site ticketveiling.nl heeft een boete gekregen van €270.000. Volgens de autoriteit Consument en Markt misleidde de site consumenten. Mensen konden er bieden op bijvoorbeeld hotelovernachtingen of een dagje weg. Maar wat de klanten niet wisten is dat ze tegen een computer opboden. En daardoor werd de prijs hoger. De toezichthouder zegt dat klanten erop moeten kunnen vertrouwen dat zoiets eerlijk verloopt. De site ticketveiling.nl bestaat inmiddels niet meer. Schaatser Merel Konijn zet haar carrière voort bij de ploeg Novus. Daar is ze vooralsnog de enige Nederlandse schaatser. Het team gaat getraind worden door Johan de Wit, die terugkeert uit Azië. Konijn veroverde dit jaar in Milaan Olympisch zilver op de 5 kilometer. Vorig jaar won ze WK brons op de 3 en de 5 kilometer. Het weer droog en zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen wordt het nog wat warmer, wel af en toe sluierbewolking en vooral in het zuiden en oosten later op de dag kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Nou, voor een stukje gezelligheid en serieuze informatie naar Robert Vriezen van de ABB. Robert, goedemiddag.
2: Hi John, goedemiddag. Hallo. Ja, 10 minuutjes vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rijdt langzaam tussen Beest en Zaltbommel. Op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Nog weer 10 minuten vertraging tussen Noorderloos en Werkendam in de vorm van 4 kilometer file. Bergingswerkzaamheden na een ongeluk op de A73. Vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Boksmeer. Inmiddels 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En er staat een kapotte vrachtauto op de N65 vanuit Tilburg naar Den Bosch. Het geeft nog niet heel veel vertraging bij Kromvoort. 5 minuutjes. Maar de rechte rijstrook is dicht. En als dat je route is, hou er rekening mee.
1: Oké. Hartelijk dank voor deze info. Tot strakjes. Het is lekker, heerlijk zomers weer. We gaan nog een uurtje door met wijn in de middag. Met erin straks een klassieker van Nederlandse bodem. Die heeft iets te maken met de Olympische Spelen 2012 in Londen.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
9: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
11: Meer dan 5.000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
10: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.

0: Naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
1: 50 jaar Vitoma Rosmalen. 140 campers en caravans van Eriba, Hiemer, Knaus, Weinsberg, Detlefs en Malibu. Profiteer van de jubileumaanbiedingen. Vitoma, bedrijventerrein Kruisstraat, Rosmalen.
0: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist... met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autostorm in Breda.
4: Vanaf morgen
5: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
4: Dit is Omroep Brabant. Met nu
5: Wijn in de Middag, John van Vroenhoven.

0: wordt.
1: Via DAB+.
0: Met de app.
1: Of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

0: slaat die tekst daar niet op, maar wellicht toch wel een klein beetje toepasselijk. Want zaterdag 3 april kan het zo mooi zijn in Ahoy met Guus Meeuwis. Dat heeft hij bekendgemaakt op zijn Instagram, kon je al horen. En vanochtend in Kei Goeiemorgen hadden we hem aan de telefoon. Jordi die belde met Guus Meeuwis om eens even te kletsen over dat concert daar.
1: Wijn in de middag op Omroep Brabant.
0: En dan vertelde hij dat toch een keertje voor Ahoy is gekozen na 25 jaar. Je kan het hele artikel teruglezen op omroepbrabant.nl en in onze app. En dat is leuk. Er komt ook nu muziek aan, vertelde hij vanochtend. Dus volgend jaar kan je erbij zijn. Kan je nu al inschrijven. Ga er even voor naar de website van Guus Meeuwis. En morgen gaat de kaartverkoop van start. En als dat succesvol verloopt, dan zal er ongetwijfeld nog wel een dag bijkomen waarop die in Ahoy in Rotterdam gaat staan. Het is Wijn in de Middag met op de klok nog 3 kwartiertjes voordat het 4 uur is voor het volgende programma. Afslag uit. En straks heb ik nog een klassieker van Nederlandse bodem. En dat heeft iets te maken met de Olympische Spelen in Londen in 2012. Hoe dat zit en waarom dan toch Nederlands en klassieker, ja, dat hoor je allemaal straks.

en ik sleur je erdoor. En het goede nieuws, het is donderdag, dus het weekend staat voor de deur. Dominic Fijk, ook met Baby Doll, na deze van Elena Miles.

0: allerkortste liedjes op dit moment. Ik denk wel de allerkortste. 1 minuut 38 seconden gewoon.
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, ik zei het al. Het heeft iets te maken met de Olympische Spelen in 2012. Die waren in Londen. En het liedje wat je zo gaat horen is Sky on Fire. Het is de grootste hit van indie popband Handsome Poets. Die komen uit Gouda. Een single die werd uitgebracht in dat jaar. Op 7 mei om precies te zijn. En groeide uit tot een van de meest herkenbare Nederlandse pop-items, anthems. En het had alles te maken met het feit dat die werd gebruikt door de NOS. Want zij kozen Sky on Fire als het vaste themalied voor het tv-programma London Late Night. En dat had natuurlijk weer alles te maken met die spelen in Londen. En dat waren fantastische spelen wat mij betreft. Ik was daarbij bij de openingsceremonie. Dus echt een ding op mijn bucketlist. Dus ooit gelukt. Handsome Poets nu, de klassieker van Nederlandse bodem in Wijn in de Middag. Dit is Sky on Fire.

Prachtig, heerlijk, geweldig. Guns N' Poets, Sky and Fire, de Spelen in Londen. Kan er een boek over schrijven. Moet ik misschien nog ook maar eens een keertje ooit doen. Hey, zullen we nog snel even eentje doen voordat we naar het nieuws gaan? Lijkt me een goed plan. Natalie Cole in Wijn in de Middag. This Will Be.

0: Natalie Cole, This Will Be. We gaan zo naar het nieuws met René. René, wat zit er allemaal in?
1: Politie doet invallen, een man vlucht uit China op bijzondere wijze.
2: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert uit Raamstongsfeer alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
4: Kennen jullie Ernstings Family al? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
5: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen? Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online.
6: Ernstings Family!
5: Aanbevolen door vrolijke families.
7: Het Jacks Festival van het Levenslied komt er weer aan. In het weekend van 6 en 7 juni. De winkels in de Tilburgse binnenstad zijn van donderdag tot en met zondag geopend. Kom gezellig winkelen en geniet van het festival. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
0: Mr. Friesen, Roberto, hallo.
8: Hallo.
0: Je had het net over jouw verjaardag, die 10 juli is.
8: Ja.
0: Ja, om mensen van vast te waarschuwen.
8: Ja, om te waarschuwen dat ze vast cadeautjes kunnen kopen.
0: Ja, precies. Ja. Maar weet je wie vandaag jarig is?
8: Nee, vertel eens.
0: Mijn moeder.
8: Ja, van harte gefeliciteerd, moeder John.
0: Ja, nou, bij deze zit te luisteren, dus dat weet ik.
8: Nou, wat goed.
0: Luistert
8: ze naar jou ook altijd nog?
0: Nou, weet ik niet. Als ik daar kom, staat hij aan. Maar ik weet niet of ze altijd naar mij luistert. Dus het kan zijn dat ze hem dan juist uitzet.
8: Ja, ik heb een tante Beppie in Bokstel, die luistert ook altijd.
0: Oh, wat leuk. Tante Beppie in Bokstel. Nou, van harte welkom, tante Beppie in Bokstel.
8: Ja, toch?
0: Robert.
8: Over de pubis.
0: Ja, zullen we het ook even doen?
8: Zullen we
0: het
8: doen?
0: Ja, doe maar.
8: 90 kilometer staat er bij elkaar, maar het is een beetje versnipperd. Allemaal wat korte files met zo'n 5-6 minuutjes vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is de vertraging iets opgelopen. Klein kwartiertje nu tussen Culemborg en Zaltbommel. 10 minuutjes op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Werkendam. 10 minuten extra heb je ook nodig op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Vierlingsbeek. En op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen gebeurt ook een ongeluk eerder vanmiddag al. Bij Boksmeer, ze zijn de boel aan het bergen en aan het opruimen daar. Daarvoor is de linkerrijstrook nog wel dicht en de vertraging ruim 10 minuten.
0: Oké, hartelijk dank weer.
8: Alsjeblieft
0: weer. Later.
9: Omroep Brabant.
0: Ja, het is heerlijk zomers vandaag. Met 6 of 27 graden op de thermometer. Vanavond en vannacht is het nog vrij lang warm. Dat is dan minder voor mensen met een hekel aan een plaknacht. Want die ga je waarschijnlijk wel krijgen. Morgen wordt het eerst tropisch met temperaturen boven de 30 graden. En 's middags neemt het de kans op onweersbuien flink toe. En daarna wordt het wat wisselvalliger en steeds dalende temperaturen. Het nieuws, gelezen door René Snippert.
1: De politie heeft gisteren invallen gedaan in twee panden in Tilburg. Daarbij zijn 4 verdachten aangehouden, 3 mannen en 1 vrouw uit Tilburg. In de panden vond de politie meerdere kilo's drugs, contant geld en een auto. De zaak wordt verder onderzocht. Het Nederlands elftal speelt dit najaar een Nations League-wedstrijd in Eindhoven. Oranje neemt het op zondag 4 oktober op in het Philipsstadion tegen Servië. Nederland zit in de Nations League in een pool met Duitsland, Servië en Griekenland. Een deel van de privécollectie van het Koninklijk Huis is mogelijk onrechtmatig verkregen in de koloniale tijd. Dat blijkt uit onderzoek naar ruim 1000 voorwerpen met de koloniale oorsprong. Zo zouden ze zijn buitgemaakt tijdens militaire acties.
10: In het algemeen is hier het woord roofkunst niet. Zoals we dat voor de Tweede Wereldoorlog kennen, waar dus de inbeslagnames, de Lirobanken en al dat soort dingen, waar we hier eigenlijk toch op stuiten dat de belangrijkste zorg is krijgsbuit.
1: Of de voorwerpen worden teruggegeven is nog niet duidelijk. Een Chinese activist is na een tocht van 30 uur over zee gevlucht naar Zuid-Korea. De man van 68 voer met een opblaasboot vanuit China naar de Zuid-Koreaanse kust. De man zat jarenlang vast omdat hij kritiek had op de Chinese regering. Het was al zijn 4e ontsnappingspoging.
0: Met een opblaasbootje?
1: Met een opblaasboot.
0: Maar de 4e ontsnappingspoging, dat betekent dat hij wel 3 keer terug...
1: Eerst is hij 3 keer te pakken.
0: Oh, is hij gepakt. Hij is nu gelukt.
1: Ja, en nu is het gelukt. En de 4e keer met een opblaasboot van 30 uur over de zee.
0: Okay.
1: Nou, ga er maar aan staan.
0: Ja, nee, dankjewel. Was die boot wel made in China?
8: Die was made in China, okay.
0: Nou, toch iets goed gedaan. Wendy Lisa komt eraan naar Armin van Buren. Sunny Days. Omroep.

0: is. Zet het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.

Hij was onlangs nog de gast in het programma in de ochtend hier. Kei, goedemorgen natuurlijk. Ja, dat was heel gezellig. Ik mocht hem ook eventjes ontmoeten. Hij was hier op de redactie. Aardige gozer. Cheerio. Daarmee toert hij momenteel ook langs zalen en festivals. Straks maar eens even luisteren wat allemaal staat te gebeuren in Afslagzuid. Na deze man.

0: zegt hij gewoon zonder emotie.
1: Ah ja, ja, zeker.
0: Nou, oké, nou.
1: Want het is aan de luisteraar natuurlijk.
0: Nee, het is aan jou.
1: Ja, dat weet ik wel, maar luister maar een voorspellingje.
0: Ja, voorspellingje. Wat kies ik nou eigenlijk? Ja, wat kies die niet?
1: Maar goed, laat mij heel even nadenken nog.
0: Ja, dat doe ik. Ja, ja, oké. Ja, nee, dat mag, zeker. Voorproefje voor morgenochtend vanaf 6 uur naar de 90's. Total Touch, jawel.

0: is Treintje Oosterhuis samen met de broertje Eert. Brak ze door. Trad op in Amsterdamse cafés. Onder andere de Heren van Amsterdam was een vaste gast. Als je denkt de Heren van Amsterdam, ja, dat was een café in Amsterdam. Dat Torbekkenplein. En morgen is ze te horen bij Hubert. Want daar is niet de gast, maar die belt even met Treintje Oosterhuis.
1: Oh, 90's weekend natuurlijk.
0: Ja, 90's weekend.
1: Ik heb er zin in, man.
0: Ja,
1: dat wordt echt geweldig.
0: Wat leuk, hè? Toch even wat tease voor morgenavond, want dan ben je er ook.
1: Onder andere is zeker. Gaan we lekker disco dansen.
0: Ja, lekker. Dus, vanaf 7 uur.
1: Ja, zeker. Leuk, komt goed zo.
0: Dus, hey,
1: Afstand Zuid eerst,
0: hè? Wil je de keuze vast bekendmaken?
1: Laat ik het maar doen.
0: Ja? Wat gaat het worden?
1: Ik ga voor Chef Special.
0: Okay, daar zet ik die vast klaar.
1: Ja. En zometeen, dadelijk.
0: Ja.
1: Er kan iets van mijn bucketlist af.
0: Oh, is dat zo?
1: Het is echt een life goal. Ik neem aan dat hij ook op jouw bucketlist staat. En dat jij, nadat ik het heb uitgesproken, giga jaloers bent.
0: Oh.
1: Ik ga bellen met Orgel Joke.
0: Nou. Ja. Nou, er zijn dagen.
1: Orgel Joke is namelijk morgen in Eindhoven. En okay, dat is niet voor niks.
0: Nee.
1: En gaan we dadelijk allemaal laten doen.
0: Heb jij die eer?
1: Ja.
0: Fantastisch. Nou.
1: Geweldig. Voor de mensen die Orgel Joke niet kennen, ja, dat is echt de festival act van deze zomer en de afgelopen zomers.
0: Nou, ik wou zeggen, dat is niet alleen deze zomer. Dat, dus. Ja.
1: En we gaan nog heel even bellen met de mannen van Dosco. Dosco nog wat, dat is een voetbalclub. En die lui die hebben de voetbalwedstrijd van hun leven gewonnen.
0: Oh ja.
1: En dat is echt met alles erop en eraan. Met commentatoren en echte scheidsrechters. En helikopter volgens mij zelfs. En allemaal voetbalsterren op het veld. Hartstikke geweldig. Het wordt één groot event. Zijn ze er al klaar voor?
0: Nou, één groot event. Zo meteen ook. Afslag Zuid. Gezellig met Maarten Kortlever. Ik spreek je graag morgenochtend vanaf een uurtje 6 voor het 90's weekend. I got

0: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies een mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
2: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
2: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Ontdek het enorme assortiment van Koppens Warenhuis. Want het leukste voor je tuin koop je bij Koppens.
7: Van tuinsets met parasol tot een breed aanbod barbecues.
6: En het leuke is, Koppens is er voor elk budget.
7: Koppens biedt veel meer.
6: Kom langs in Volkel.
7: Of kijk op koppenswarenhuis.nl.
8: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
9: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
10: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit die lichtstoel en wasmachine aan.
11: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
13: Tijdens je slaap ontspant je lichaam. Spieren komen tot rust, gewrichten krijgen ruimte. Maar alleen met een bed dat echt bij je past. Bij Kwakernaad Beddenspecialist kijken we wat jouw lichaam nodig heeft. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45 Roosendaal.
14: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
13: Kwakernaad Beddenspecialist in Roosendaal. Waar je lichaam tot rust komt.
0: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant.

0: een taakstraf gekregen. De straf is gehalveerd van 40 naar 20 uur. Het Hof oordeelt dat ze zich in 2023 beledigend heeft uitgelaten over mensen met een zwarte huidskleur. De rechters erkennen dat de uitlating werd gedaan in een maatschappelijk debat over migratie en vrijheid van meningsuiting, maar ze vinden haar uitspraken onnodig grievend. Blommestein is ook veroordeeld voor de belediging van een advocaat en voormalig Kamerlid. De vakbonden zeggen dat de geplande stakingen doorgaan. Ze zeggen dat het kabinet niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Dat is de uitkomst van het eerste overleg op het Catshuis tussen het kabinet, de vakbonden en de werkgeversorganisaties. De bonden vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en daar zijn ze op tegen. Eerder deze week trok het kabinet het plan in om de AOW-leeftijd sneller te verhogen, om de bonden juist weer aan tafel te krijgen. Bultrug Timmy wordt dit weekend aan land gebracht in Denemarken. De walvis ligt nu al een tijdje in ondiep water voor de kust van het Deense eiland Anholt. 2 weken geleden spoelde Timmy daar dood aan nadat de bultrug nog met een speciale sleepboot naar de Noordzee was gebracht vanaf de Duitse kust. Daar zwom het dier zich ook al meerdere keren vast. Als Timmy aan land is gebracht in Denemarken, kunnen onderzoekers kijken waaraan het dier is gestorven. Het weer droog en zonnig. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Nou, dankjewel. En dit is Omroep Brabant. Een hele goede middag. Afslag Zuid gaat beginnen. Ronnie is er niet. Ik ben er wel. En Robert Vriezen van de ANWB, die is er ook om ons deze middag op de hoogte te houden van de files. Nou, kom maar op.
2: Ja. Nou, we doen het met z'n allen heel netjes. Want er staat 140 kilometer file, maar nog geen bijzonderheden in mijn scherm. Dus het compliment aan de automobilist. Wel rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Klein kwartiertje op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. Ook een klein kwartiertje extra heb je nodig op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Want er staat 6 kilometer file tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. 10 minuten vertraging bij Werkendam op de A27 als je vanuit Utrecht naar Breda rijdt. En op de A50 rijdt het alweer langzaam. Vanuit Arnhem naar Oost tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 10 kilometer. Met ook daar een klein kwartiertje vertraging.
1: Dank u wel.
2: Als u.
1: Zometeen dus afslag Zuid. Ik ga ondertussen even de app een beetje bijwerken. En dan hebben we de boodschapjes. En dan gaat hij los, de avondspits. Muzikaal gezien met Noretta Michael Walden. Dadelijk ook nog even een prangende vraag waarvoor we je hulp nodig hebben. Dus blijf erbij.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
6: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
9: Ik heb mezelf eindelijk eens een bed gegund dat mijn lichaam verdient. Een heerlijke Alping Original Boxspring. Ik koos voor kwaliteit. Ik koos Kluitmans. Ja, Koos Kluitmans in Oosterwijk. De Alping Studio Dealer.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
11: Hou jij ook zo van gezellig tafelen? Dan is een tafel die helemaal bij jou past precies wat je zoekt. Bij Tables by Tim in Schijf.

0: Meijndel stel je hem zelf samen. Met stoelen erbij. Tables by Tim. Jouw tafel, jouw stijl.
1: De verfkampioen. Tijdens de wegwerkzaamheden aan de Leenderweg zijn we gewoon geopend.
0: Profiteer deze maand van 10% korting bij Tables by Tim in Schijndel.
2: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: Aris, want toen waren ze er ook klaar mee in de studio. Trokken ze de schuif dicht en zeiden ze... Nou, Noretta, Michael Walden, de groeten, houdoe en bedankt.
1: Welkom bij Afslag Zuid.
2: Het gezelligste einde van je dag.
1: Met Maarten Kortlever.
0: Gimme, gimme, gimme, de avondspits van donderdagavond. Ja, ik zei net al op de redactie, ik ben een beetje in de bar. Het voelt helemaal niet als een donderdag.
3: Nee, helemaal niet zelfs.
0: Het is echt, door die Pinksterdag zijn we nog maar halverwege de week. Maar sterker nog, morgen is het alweer vrijdag en dan is het alweer weekend.
3: Zo dus lekker.
0: Het is wel weer fijn,
3: ja, het
0: inderdaad.
3: Het is wel een goed meepakketje.
0: Ik ben nog niet buiten geweest.
3: Oh, ik net, zat even buiten.
0: Was het wat?
3: Het is heerlijk.
0: Oké. Okay.
3: Het is warm, maar heerlijk.
0: Ja, morgen is het echt te warm weer. Dan gaan we weer dik over de 30 graden heen. Maar vandaag schijnt het dus wel oké te zijn.
3: Ja, is lekker.
0: Nou, geniet ervan in ieder geval. En hou lekker de radio aan. Ga ik ondertussen eens even een beetje door het nieuws heen... wat er vandaag zo al gebeurde. Nou, het is in ieder geval de dag waarop bekend werd... dat Karel Hoefkens toch gewoon de trainer van NAC Breda blijft. Hij degradeerde natuurlijk met de club naar de keukenkampioendivisie. Maar kennelijk is er nog genoeg vertrouwen. Hoefkens zegt ook erg gemotiveerd te zijn. Ik ben nog niet klaar. Met NAC. Nou, laat dat dan zien. En volgend jaar gewoon weer kampioen en terug naar de Eredivisie. Lijkt mij een mooie afspraak. Het is ook de dag waarop Guus Meeuwis kan beginnen met de voorpret. Want hij staat in april volgend jaar in Ahoy. Rotterdam. Zo vertelde hij vanmorgen bij Jordi in Kei Goeiemorgen. Ja, wat kunnen we verwachten?
4: Ik hoop dat er tegen die tijd heel veel nieuwe muziek is. Ik vind het altijd een hele eer om te merken dat die oude liedjes en dan nog steeds zo goed doen. Maar nieuwe dingen aan toevoegen, daar kijk ik ook echt naar uit om dat te gaan doen.
0: Nou, we kunnen dus best wel wat nieuwe dingen verwachten de komende maanden nog in aanloop naar volgend jaar, waarop Guus dus in Ahoy staat. Ik denk dat het overigens niet bij één concert blijft, maar dat is mijn voorspelling nu. Over nieuwe muziek gesproken. Ja, het is natuurlijk ook weer de dag dat de AI-generator aan de slag is gegaan.
3: Ja.
0: Twee weken geleden of drie weken geleden zat ik hier ook. En toen was ik al helemaal blij dat ik eindelijk een AI-liedje had. Maar ik val weer met mijn neus in de boter. Er is er weer één gemaakt.
3: Nou, wat
0: dus,
3: goed.
0: Ik heb hem ook nog niet gehoord. Dus we gaan maar weer

0: liedje.
1: Kijk, het is alsof het een hit uit nu is.
0: Maar dat dat vond ik wel lekker.
1: Dat vond ik ook wel grappig. Ik ben er sowieso wel blij van, hoor.
0: Ja, daarom. Nou,
1: lekker hit of zo.
0: Geef hem een duimpje en dan gaat hij misschien deze uitzending nog wel een keer gewoon voorbij komen. Omdat het kan.

0: nummer 1 van Nederland, Alex Warren, Fever Dream. En goedemiddag nogmaals. Afslag Zuid is van start gegaan. We hebben er weer een onderzoekje bij gehaald. Marjolein en ik hebben altijd een redactievergadering eerder op de dag. En daar kwam weer een dijk van een generatiekloof bovendrijven. Ja.
1: Ja.
0: Wat heeft men onderzocht? Hoe gaat het nou als je straks met vakantie bent? Want de vakantietijd komt er natuurlijk weer aan. En dan ga je een weekje weg. Of misschien wel twee. Of sommige drie. En anderen die gaan misschien wel 5 of 6 weken met de camper er vandoor. En de groeten na mij de zonvloed. Maar ja, dan is er ook nog gewoon het huis.
1: Ja.
0: Wat doe je nou met het huis? Nou, volgens dat onderzoek is het voor mensen boven de 55... Nog heel simpel de buurtjes.
1: Ja.
0: De buurman of buurvrouw. 70%, ruim 70%, vraagt de buren om even een oogje in het zeil te houden.
1: Ja, dat is de voornaamste voor. Ja, dat snap ik ook wel. Even de plantjes water geven.
0: Ja, maar jij zei van ja...
1: Ik doe dat niet.
0: Houd toch op. Je ziet toch wel hoe het erbij staat als je weer terugkomt.
1: Nou ja, en dat blijkt ook uit het onderzoek. Dat is heel grappig. Want ze hebben generaties getest.
0: Ja, ze zijn we daarna naar beneden.
1: En hoe lager je gaat in de generaties...
0: Ja.
1: Nou, hoe eigenlijk minder er zorgen om gemaakt wordt.
0: Ja.
1: En ik pas inderdaad precies in het onderzoek. Mijn generatie die zegt, joh, daar heb ik nog nooit over nagedacht.
0: Nee.
1: Ik doe de deur op slot, ik stap in de auto en ik kom later ooit een keer wel weer terug.
0: Maar ik denk dat je ook wel verbaasd bent dat het nog wel bij jouw leeftijdsgroep zo'n beetje 50-50 is.
1: Ja, klopt. Het is 50-50.
0: Ja, dus er zijn er toch nog best wel veel die dan toch de buurtjes nog wel...
1: Ja, toch wel. Maar het was wel grappig. Dat gaat dan even over nog weer dieper het onderzoek in. Want ik heb het natuurlijk even gelezen. Dat ze hebben ook gevraagd, wat doe je verder nog? Hè, in plaats van alleen maar iemand vragen, let op het huis.
0: Ja.
1: Heb je een beveiliging of nou ja, alle lampjes die je op een tijdschakelaar zetten. Op een bewegingssensor, dat soort dingetjes. Nou, en eigenlijk iedereen boven de 40 zei, ja, zeker. Dat hebben wij. Het hele huis zit er vol mee. Alles is afgesteld in een super inbraakproef. Ja. En eigenlijk iedereen zo onder de 35 die dacht, nou,
0: haal maar leeg.
1: Nog nooit aan gedacht.
0: Ja, precies. Geweldig. Nou, wij geven er een kleine twist aan. Wij willen graag weten van jou, wie past er nou op jouw huis als je op vakantie bent? En dan hebben we eigenlijk twee smaken. Zijn dat of A, de buurtjes, of B, nou, alles behalve de buurtjes. Weet je wel, dat kan ook zijn. Gewoon denk maar, echt niet de buren.
1: Die wil ik echt in je huis hebben.
0: Daarom. Dus ben jij voor de buurtjes? Hè? Dan doe je even een duimpje omhoog. Dan heb je zoiets van, nou nee, echt niet de buren. Ik fix al wat anders. En desnoods dan gaan de planten maar dood. Duimpje omlaag.
1: Ja.
0: Nou, zo simpel is het. Uitslag volgt dan zometeen. Even appen 06 573 282 03. Buurtjes, duimpje omhoog of

0: disco-dansje met Chic en Good Times. Het loopt tegen 16:30 aan. René al in de studio. Wat heb je zo meteen in het nieuws?
1: Scooterrijders zwaar gewond. En dit is waarom je slecht slaapt tijdens warm weer.
0: Ik denk de warmte. Maar ja, we gaan het zo meteen
1: maken.
0: Oké, okay, we gaan zo meteen horen wat dan het daadwerkelijke antwoord is.
2: We Will Rock You. De musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kom naar Tilburg voor het festival van het Levenslied. Het grootste gratis toegankelijke Levensliedfestival van Nederland. Met toppers als Gerard Joling, Mart Hoogkamer, Danny de Munk, Guido van der Graaf, Django Wagner en vele, vele anderen. Dit jaar muzikaal begeleid door het Euregio Jeugdorkest met de Marcel Visser Band. Zaterdag 6 en zondag 7 juni. Centrum Tilburg. Kijk op festivalvanhetlevenslied.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Bogane in Den Bosch, Eindhoven of Tilburg.
0: Eerst maar eens langs de ANWB, want de avondspits die komt op gang. Robert Vriezen, ja, waar staan ze?
6: Die komt behoorlijk op gang, die avondspits. Bijna 200 kilometer file al, alleen al in onze regio. Gelukkig weinig bijzonderheden. Laat ik met de enige bijzonderheid beginnen. Op de N631, de weg Oosterhouderijen, is een ongeluk gebeurd. Daar is de weg helemaal dicht bij de aansluiting met de A27 in beide richtingen. Op het hoofdwegennet rijdt het langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 20 minuten vertraging bij Zaltbommel. Kwartiertje op de A4 vanuit Antwerpen naar Rotterdam bij Bergen-op-Zoom-Zuid. Dan naar de A16, Rotterdam-Breda. Kwartiertje vertraging bij knooppunt Klaverpolder. Even zoveel vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Treedt langzaam tussen Lexmond en Werkendam. En een kwartier extra heb je ook nodig op de A50, de weg Eindhoven-Arnhem. In beide richtingen staat de file voor Ravenstein.
7: Omroep Brabant.
0: Het is lekker zomers weer buiten, dat kun je zelf ook wel zien. Een graad of 26, dat blijft ook nog even zo vanavond. Morgen weer een tropische dag van temperaturen dik boven 30 graden. Het nieuws, René.
1: Een scooterrijder is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk in Sprangkapelle. De man botste op een auto op de Tilburgse weg, waarschijnlijk nadat de bestuurster probeerde af te slaan. De vrouw is meegenomen naar het bureau voor verhoor. De gemeente Helmond is klaar met de vele inbraken in textielcontainers. In de stad werden in een ruim jaar tijd meer dan 100 van die containers opengebroken. De daders gaan er met waardevolle kleding vandoor. De gemeente werkt aan meerdere oplossingen om het probleem de kop in te drukken. Er wordt nog niet gezegd waar concreet aan wordt gedacht. Het is vandaag Wereldmenstruatiedag. Een dag om aandacht te vragen voor menstruatie en om taboes te doorbreken. Volgens onderzoeker Liz van Zuidma van het Maxima Medisch Centrum is het voor veel vrouwen nog steeds een lastig onderwerp.
8: Soms een ingewikkeld onderwerp is om op werk of school te praten. Dat vrouwen nog met een tampon in hun mouw naar de wc lopen. Maar ook dat er een tekort is aan informatie. Dus dat vrouwen niet altijd goed weten wanneer is het nou te veel bloed, wanneer is het te veel pijn, wanneer moet ik naar de huisarts.
1: Volgens Zuidma kunnen er nog stappen gezet worden op het gebied van voorlichting in het onderwijs en bij werkgevers. Het aantal kinderen en jongeren dat meerookt met sigaretten van anderen is de afgelopen jaren gedaald. Zo worden ze blootgesteld aan tabaksrook van bijvoorbeeld hun ouders. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Toch zijn er nog steeds zo'n 200.000 kinderen tussen de 12 en 18 jaar die regelmatig meeroken. En dat is schadelijk, zegt deze longarts.
9: Er is hard bewijs dat meeroken op lange termijn een hogere kans geeft op ziektes zoals longkanker, hartaanval, beroerte. Kinderen, die zijn natuurlijk extra kwetsbaar. Weten we dat heel jonge kinderen een hogere kans hebben op wiegedood. Oudere kinderen meer last hebben van bronchitis, astma aanvallen, longontsteking, oorontsteking.
1: Het is al dagen prachtig weer. En mensen genieten daar natuurlijk volop van. Maar er zijn ook mensen die daar niet goed van slapen. Dat komt enerzijds omdat het warm is in de slaapkamer. Maar het heeft ook te maken met het feit dat mensen langer buiten zitten in het licht. Volgens Jan de Slaapman helpt eigenlijk maar één ding.
10: Het is een niet zo populaire maatregel, maar zorg dat je een 2 uur voordat je echt wil gaan slapen duisternis opzoekt. Ga dan toch maar binnen naar de televisie kijken, want dat is donker genoeg. Of zet een blauwwerende bril op, desnoods als je per se buiten wilt blijven. Maar blijf niet gewoon lekker in het daglicht zitten.
1: Ja, zorg er verder voor dat je slaapkamer zo koel mogelijk is. Dus overdag de gordijnen dicht. En in de vroege ochtend de boel even goed laten doorluchten en laten afkoelen.
0: Een blauwwerende bril.
1: Ja.
0: Waar haal ik die?
1: Nou, ik denk dat dat een beetje zo'n UV... Dat is ook zo'n computerscherm. Dus dat je dan zo'n blauwe...
0: Gloedrol. Zie je er ook lekker modieus uit met die dingen, volgens mij. Die zin.
11: Nou, valt mee, denk ik, hoor. Ach, niemand ziet het ook, hè? Je ligt op bed, toch?
0: Nee, want je... Nee, je gaat toch niet slapen met de bril op?
11: Nou ja, nee, maar die 2 uur daarvoor dat je op je telefoon zit... dan lig je toch al een beetje zo in bed.
1: Ja, dan valt hij zo op je gezicht en dan weet je van... dan moet ik gaan slapen.
0: Ja. Ja. Nou, dus die bril die je tegenhoudt, dat is wel wat. Nou, je bent weer bij. Meer nieuws natuurlijk op web en app. Zometeen nog even in ons onderzoek duiken. Hè, want het gaat dus over de vakantie die er weer aankomt. Dan ben je even van huis. En dan is het toch wel fijn als iemand een klein oogje in het zeil houdt. Maar ja, wie vraag je dan? De buren? Duimpje omhoog. Of alles behalve de buren? Duimpje omlaag. Laat maar weten in de app. Ga ik ondertussen naar deze hele grote, lekkere knalplaat, vind ik. Chesney Hawks.

0: Jerusalem. Van Master KG en Nomchebo Zikode. Ik kreeg nog een tipje binnen in de app. Ja, ik ben het helemaal... Wie was het?
1: Loek.
0: Die zei... Hey, dan heb je net de kans gemist, hè? Over die bril en dat gaan slapen. Zeg nou gewoon licht uit de radio aan.
1: Ja.
0: Stom. Dankjewel, Loek.
1: Gelukkig hebben we luisteraars.
0: Dat is het beste advies, wat ik zeg altijd. Ja. TV kijken kan altijd nog.
1: Precies.
0: Zet gewoon lekker de radio,
1: lekker de radio aan.
0: Zeker komend weekend, want het is allemaal extra programmering. Morgenavond lekker 90s disco. Hoewel, dan komt er van slapen niet heel veel, denk ik.
1: Nee, dan is het gewoon stuiteren.
0: Salontafel aan de kant en lekker nog even dansen. Maar dat is allemaal morgen, 90s weekend. Straks daar nog wel meer over. Eerst maar eens even naar ons lopende onderzoekje. Want dat ging over een onderzoek naar de vakantie. Wat doe je nou met je huis? En wat blijkt van de 55-plussers vraagt meer dan 70% de buurtjes, om even een oogje in het zeil te houden. Als je dan lager gaat in leeftijd, dan gaat dat percentage dat de buurtjes vraagt ook wel een beetje omhoog. Omlaag bedoel ik. Dus dat is een beetje aan verval. Maar goed, beter een verre buur, nee, een goede buur dan een verre vriend.
1: Een verre vriend, zoiets, yes. Toch? Ja.
0: Wat komt er zo binnen in de app? Want wij vroegen, ben jij nou degene die de buren daadwerkelijk vraagt? Of, nou, is allemaal leuk en aardig, maar alles behalve de buren. Want je kan natuurlijk ook gewoon rotburen hebben.
1: Nou ja, dat kan zeker. Ja. Het komt ook wel allebei binnen, moet ik zeggen. Annie, die doet het wel. Die zegt, de buren zijn super. Loek ook, die zegt, buurtjes, dat vraag ik gewoon. Ik woon in het dorp en ik ben 75 plus. Mijn huis wordt toch wel in de gaten gehouden. Of ik nou vraag of niet.
0: Ja, dat is heel aardig, inderdaad. Ja,
1: dat is sociale controle, hè?
0: Zo
1: zeggen we dan.
0: Is dat.
1: Mirjam, die doet het niet. Die zegt, nee, pa of ma. Maar de belangrijkste reden is eigenlijk dat ze dan ook voor de kat zorgen.
0: Ja. Oh,
1: dat,
0: ja,
1: hoor je ook vaak.
0: Ja, want weet je, als je een dier hebt, dan komt daar weer wat extra's bij kijken natuurlijk. Moet je dat wel allemaal weer doen.
1: Ja, nou, ja, dan moet je echt iemand even vragen.
0: Ja.
1: Ja, en dat is vaak iemand die wat dichterbij staat dan de buurtjes. Inge, die doet ook niet de buren. Die vraagt een kennis. Maar die zegt, ja, vorig jaar fikse woninginbraak gehad, joh. Ondanks goede sloten, €16.000 schade.
0: Oh.
1: Ze hebben nu deurbelcamera's en een camera boven de garagedeur.
0: Mm.
1: Maar echt flauw. Aan de andere kant heb ik Tony. Die vraagt wel de buren. Hij zegt, wij letten op hun huis als ze op vakantie zijn. En andersom, gaat al dik 20 jaar. Perfect.
0: Kijk, dat is top.
1: Dat is mooi. Harriet, die zegt, oppas voor thuis. Dat is mijn vriendin. Zij past op het huis en tegelijkertijd ook op de hond. Zij noemt dit haar vakantieadresje.
0: Oh, geweldig.
1: Dat is ook lekker. En Esther, die zei, ja, vroeger wel de buren. Maar tegenwoordig dan vragen wij de kinderen, want die gaan niet meer mee op vakantie.
0: Oh, ja.
1: Die zorgen dan lekker voor de plantjes. En dan omgekeerd kunnen wij dat ook doen bij hun. En heb ik Els nog. Die zegt, goed volk in Maden. Dus gewoon de buurtjes met huissleutel en al.
0: Nou.
1: Beetje 50-50. Als ik echt letterlijk ga tellen, dan zegt 60%. Nee, we vragen iemand anders dan de buren.
0: Oké, toch wel. Oké. Okay. Wie vraag jij? Niemand, hè? Jij zag wel hoe het huis erbij stond.
1: Ik ga gewoon weg.
0: Ja, ik en de buurvrouw, toch wel. Maar de buurvrouw vraagt ons ook, want wij zorgen dan voor de vissen.
1: Oh, ja, dat is ook belangrijk.
0: Vissen in de vijver, dus.
1: Oh, ja.
0: Heel handig.
1: Wat geef je die dan? Zijn dat van die vlokjes? Of moet je die echt visjes, kleine visjes geven?
0: Ik heb dat uitbesteed. Vrouw Lief doet dat.
1: Jeetje.
0: Oh, maar er staat een potje. En dat, maar dat zijn net cavia's of zo, man.
1: Komen ze direct zo naar boven?
0: Die merken dat je eraan komt. En dan is het inderdaad... dat allemaal, joh. Dus die vissen die hebben dat door. Dat is bizar. Maar goed, nou... zo meteen het energy shot natuurlijk. Maar eens even iemand blij maken met een laatste loodje liedje van de werkdag.

0: Zet het volume maar wat harder.
1: En maak het extra gezellig bij jou op je werk.
0: Voor je het weet, is de werkdag voorbij.
2: Het gevoel van hier. Omroep Brabant, het gevoel van hier.
0: Het gevoel

0: Don't Go uit de 80's, Yazoo. Het is bijna einde van de werkdag. Dat laatste duwtje in de rug nog. Maar eens even gaan kijken.
1: Tijd voor een lekker muzikaal energy shot.
0: Vandaag even bellen met Eindhoven. Dat is dicht bij huis, hier vanuit de studio gezien. Glorieux Park. Dat is een soort van zorgcomplex eigenlijk.
2: Goedemiddag, receptie Glorieux. Je spreekt met Carolien.
0: Hallo, goedemiddag met Maarten van Omroep Brabant.
2: Goeiedag.
0: Dag Carolien. Schrik niet, je bent op de radio, Carolien.
2: Oh, vertel.
0: Maar dat is niet voor niks. Ja, dat is niet voor niks. Want ik bel altijd rond dit tijdstip zo'n beetje om degene die ik aan de lijn krijg, vandaag ben jij dat, ja, nog even net dat laatste duwtje in de rug te geven voor de laatste loodjes van de werkdag.
2: Oh, nou, dat is leuk.
0: Hoe is de werkdag tot nu toe?
2: Warm.
0: Ja, warm, hè? Oh. En jullie zijn een soort wooncomplex ook voor ouderen, hè?
2: Klopt.
0: Ja, klopt. Ja, die kunnen misschien ook niet zo goed tegen de warmte. Of is het op zich nog wel gewoon binnen blijven eigenlijk, bij de airco?
2: Ja, nou ja, toch wel het meest uit de zon blijven inderdaad.
0: Ja, precies. Dat is verstandig,
2: hè? En buiten gaat wel, maar dan meestal in de ochtenduren of in de latere uren. Maar nu is het heel heet.
0: Ja, nou, en dat moet morgen nog komen. Oh.
2: Ja, precies. Morgen wordt nog.
0: Nou,
2: klopt.
0: Weet je, welke leeftijd je ook hebt, binnen is gewoon even beter nu. Dat is het beste.
2: Ja, precies.
0: Wat ik ook altijd vraag is of ik misschien nog een lekker liedje kan draaien om die werkdag een beetje richting het einde te helpen. Waar word je nou vrolijk van? Waar krijg je nog een beetje energie van?
2: Want nou, dan doe een zonnig liedje.
0: Nou, noem eens iets. Waar word je blij van?
2: Ja. Nou, ik schiet zo niet te binnen, maar het is nogal licht goed.
0: In Nederlandstalig of...
2: Ja, doe dat maar.
0: Okay,
2: dat is het leukste.
0: Nederlandstalig.
2: Ja, zeker.
0: Ja, maar ben je dan van Volks of ben je Akda de Munnik en Guus Meeuwis? Of wil je naar René Schuurmans en...
2: doe maar wat, ik vind het allemaal prima.
0: Oh, dan ben ik het dadelijk.
2: Ja, ik heb maar één lijntje, dus ik kan niet zo heel lang...
0: Je moet door. Oh.
2: Ja, precies.
0: Nou, weet je wat, ik ga gewoon een ontzettend zonnig Nederlandstalig liedje erbij pakken. En dan ben ik ook blij.
2: Nou, super.
0: De groeten daar aan iedereen, hè?
2: Dank je wel.
0: Houdoe.
2: Doei.
0: Typ ik ondertussen even zon in zon.
1: De laatste loodjes van je werkdag.
3: Dit muzikale energy shot is voor jou.
0: Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dit is altijd goed, dit vindt iedereen leuk, toch? André van Duin.

0: Nou, daar konden we er helemaal tegenaan, toch? Het is tijd voor het einde van de werkdag. Op naar 5 uur.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
3: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
4: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
6: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Nieuwe zinken dakgoot nodig? Dat regel je bij de zinkspecialist.nl. De betrouwbare vakmannen in zinkwerk uit Berlicum. De zinkspecialist.nl.
9: Het festival- en vrijgezellenseizoen is weer begonnen. Ga je met vrienden op pad? Regel dan je vervoer in één keer goed. Met een

0: Govorderexclusive.com. Govorderexclusive. Stijlvol onderweg.
1: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
2: SVK Benelux.
1: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
3: Jouw Brabant op Facebook en Instagram. Bezoek @omroepbrabant.
4: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
5: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ze hebben vandaag gesproken met het kabinet en vinden dat dat niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Ze vrezen bezuinigingen op de sociale zekerheid en dat betekent dat er gestaakt gaat worden. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. In Zandvoort heeft de politie vandaag extra bevoegdheden om overlast tegen te gaan op het strand en op de boulevard. Aanleiding is het onrustig verlopen weekend in de kustplaats. Vanwege het warme weer was het extreem druk. Er ontstonden opstootjes. Zo zou een beveiliger in zijn gezicht zijn gestoken met een stok van een parasol. Er werden 7 mensen opgepakt. De gemeente Zandvoort heeft daarom het strand aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Vanaf morgen wordt per dag bekeken of de maatregel nodig blijft. Reiza Blommestein, presentator van Ongehoord Nederland, is door het gerechtshof veroordeeld tot 30 uur taakstraf, waarvan 10 voorwaardelijk. Ze stond terecht voor belediging van mensen van kleur en ook van advocaat

0: Later vanavond en vannacht blijft het helder. En morgen tropisch warm, 30 tot 32 graden... met later in het zuiden en oosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dankjewel. Nou, doe dan, ja. Druk op het knopje. Robert Vriezen, hallo.
2: Hallo.
1: Zelfs het knopje heeft al een lichte zonnesteek hier.
2: Ja, goed man. Dat betekent dat het zomer is.
1: Ja, dat is het. En je zult maar vaststaan, aircootje aan. Maar ja, toch, je wil naar huis. Maar ja,
2: op
1: waar,
2: veel plaatsen kan dat hoor.
1: Waar heb je wat vertraging?
2: Ja, de 250 kilometer in onze regio. Ik heb natuurlijk de krenten uit de pap gepikt. Er zijn veel dagelijkse korte files. Nog steeds niet al te veel bijzonderheden, gelukkig in onze regio. Maar daar draait wel langzaam op de A2 Eindhoven-Utrecht... 10 kilometer file bij Afrit Kerkdriel met 20 minuten vertraging. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, dus naar het zuiden. 22 kilometer file tussen Nieuwegein Zuid en Zaltbommel. Kost je een half uur extra. Na een ongeluk is de linkerrijstrook op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht dicht. Bij Maarhezen is dat het geval, staat 6 kilometer file. Kwartiertje vertraging daar. Een kwartier heb je ook nodig op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Op de A50 vanuit Arnhem naar Oss staat de file bij Ravensteiner nog. 13 kilometer vanaf Heteren rijdt het langzaam. En de N631, de weg Oosterhout-Rijen, is in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de A27 na een ongeluk.
1: Dankjewel. Zometeen natuurlijk even bijpraten qua nieuws. En de voetballers, de amateurvoetballers van Dosco 32... die gaan zich even één keertje een ware profvoetballer voelen. Want zij wonnen namelijk de wedstrijd van je leven. Nou, eens even bellen straks of dat ze er al klaar voor zijn. En verder natuurlijk heel veel lekkere liedjes. Zometeen als eerste... Small Town Boy, Bronski Beat, onderweg.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
8: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
9: Bij Pijnenburg Schoenen loop je de deur uit op perfect passende modieuze dames, heren of kinderschoenen. Wij meten uw voeten in lengte en breedte en leveren diverse wijdtematen.
10: Pijnenburg Schoenen, en je dag loopt goed.
9: Voor deskundig advies naar Pijnenburg Schoenen, Korvelseweg 6 in Tilburg. www.pijnenburgschoenen.nl.
11: Ook zo'n last van warmte in huis en fel zonlicht dat in je ogen schijnt? Met zonwering van Glaudemans hou je warmte en zon beter buiten. Vakkundig geplaatst en eenvoudig te bedienen. Glaudemans kozijnen en zonwering. Van generatie op generatie. Al 50 jaar.
12: Vanaf morgen
13: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
13: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: Husky Beat en Small Town Boy, 10 over 5.
1: Omroep Brabant.
2: Omroep Brabant.
0: Welkom bij Afslag Zuid, uurtje 2. Ik mag toch hopen dat zo meteen toch echt wel de werkdag voorbij is en dat je gewoon lekker naar huis kan. Gewoon de boel laten en gewoon even bijgepraat worden. Door Marjolein.
3: Ja, attentie, koopjesjagers. Ja? Aanstaande zaterdag zijn er namelijk allemaal euroknallers. In de kringloopwinkel Het Goed in Eindhoven. Daar is dan alles 1 euro. Denk aan kleding, glazen, vazen en andere kringloopvondsten. Met een speciale sticker erop, maar er is één belangrijke regel. Echt op is op, want die dag vullen ze niet bij. Dus het is om de boel even mooi leeg te maken, zodat er weer andere spulletjes bij kunnen. Nou ja, dus als je echt zo'n koopjesjager bent die van bijvoorbeeld een oude kast weer iets heel moois kan worden, moet je er vroeg bij zijn.
0: Maar met een sticker erop. Ik mag aannemen dat echt die leuke bank, die normaal misschien 100 piek kost.
3: Ja, ze adverteren echt met het idee dat bijna alles voor een euro weggaat. Ja. Dus nou ja, misschien zetten ze die dan net even achter.
0: Het zal druk zijn, mooie denk bank. Ik.
3: En van de week werd al bekend dat mbo-studenten zich steeds vaker net zo erg student voelen als hbo'ers en universiteitsstudenten. Maar nu blijkt ook dat ze straks dezelfde kansen krijgen. Onze onderwijsminister wil namelijk dat uiterlijk in 2028 alle mbo-studenten een bestuursjaar kunnen volgen. Dat betekent dat ze een jaar ervaring kunnen opdoen in bijvoorbeeld een studentenbestuur of een vereniging. Iets wat op het hbo en op de universiteit al heel erg normaal is.
0: Heel goed.
3: Ja. Ja. En de Kids Top 20 maakt een comeback op.
0: Dat was zo'n televisieprogrammaatje voor de kids.
3: Ja, van vroeger eigenlijk een soort Top 40, maar dan voor de kleintjes.
0: Voor de kids, oké.
3: En die maakt een comeback op TikTok met
0: natuurlijk
3: een presentatrice die helemaal niet bestaat. De nieuwe host, genaamd Yes, die is gemaakt met AI. Kijkers en oud-presentatoren reageren verbaasd en ook kritisch, omdat nergens duidelijk wordt gezegd dat het om een nep-presentatrice gaat. Oud-host Kim Lian, die noemt het raar en die vraagt zich af of AI nu zelfs presentatoren gaat vervangen. Volgens de makers gaat het voorlopig alleen om een test en is alle kritiek welkom.
0: Ik heb net even zitten kijken namelijk. Heb je het al gezien?
3: Ik heb het al gezien. Ja, ik vond dat je het niet kon zien.
0: Nee.
3: Dus dat vond ik eng.
0: Ik vond zelfs dat ze een vleugje, net als ik, daar let ik op, een beetje loensde.
3: Oh, dat maakt haar dus eigenlijk heel menselijk.
0: Dat maakt het nog veel echter. Maar ja, echt, zij zegt van, gaat AI nu presentatoren vervangen? Ja. Ik vrees op sommige momenten toch.
3: Nou, misschien voor zo'n serie op TikTok wel. Maar ik snap wel, ik heb er zelf ook wel goede gevoelens
0: aan.
3: Kim Lian met de Kids Top 20. Je wil dat eigenlijk niet.
0: Weet je, en ik denk ook, dit soort dingen gaat uiteindelijk misschien de AI ook wel een beetje in de voet schieten. Hier blijkt dus uit dat we heel graag een hang hebben naar authenticiteit.
3: Ja, precies.
0: We willen echte mensen, echte dingen, het moet echt voelen.
3: Ja.
0: Zodra je merkt dat het niet echt is, dan wordt het afgeserveerd als een malle.
3: Ja, dus het kan misschien wel. Het kan, zeg maar, technisch. Ja. Maar mensen willen er helemaal niet naar kijken.
0: Dat is nou net het hele ding.
3: Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Wij gaan het volgen natuurlijk.
3: Ja,
0: zometeen gewoon echte mensen op een voetbalveld met de geur van gras en modder en vieze broeken en dat soort dingen allemaal. De wedstrijd van je leven. De mannen van Tosco 32 maken zich op voor een fantastisch spektakel morgen. Zometeen eens even bellen of ze er klaar voor zijn.

0: Let's get it started, the Black Eyed Peas. Dan, ja, één avondje eigenlijk doen alsof je een echte profvoetballer bent, met camera's en interviews en opkomstmuziek en natuurlijk ook gewoon echt profvoetballers als tegenstander. Voor Dosco 32 uit Duizel wordt dat morgen allemaal werkelijkheid. Ze wonnen namelijk de wedstrijd van je leven. Het is een landelijke actie waarbij één amateurclub het mag opnemen tegen FC de Rebellen. Ja, dat zit vol met oud-profs zoals Andy van der Meijden, Glenn Helder, Tommy Beugelsdijk.
1: Rustig!
0: Rustig! En ja, alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, wordt het echt dus aangepakt alsof het een echte eredivisiewedstrijd is. Niek Luijten is de aanvoerder van het hele clubje daar bij Dosco. Niek, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Zitten jullie al in trainingskamp?
2: Daar zijn wij al uit. Daar zijn we al uit. Ja, we hebben al gehad. Aan het begin van het jaar zijn wij naar Sevilla gegaan.
0: Oh, dat is een heus trainingskamp inderdaad. En ja, ik neem aan de messen zijn geslepen. Of is het vooral heel veel lol hebben?
2: Ja, een beetje van beide. Mix is goed, denk ik.
0: Nee, een mix is goed. Een beetje van beide. Want het eergevoel is toch wel groot nog aan het eind van het seizoen?
2: Ja, zeker. We hebben dit seizoen keihard gewerkt. En ja, dat heeft natuurlijk alles samengehangen met het plezier die we met elkaar hebben. Ja. Dus,
0: Die wedstrijd van je leven, hè? Dat is een jaarlijkse actie. Wat dachten jullie? Laten we ons eens inschrijven, lachen?
2: Eigenlijk wel, ja. Gewoon... Als je niet meedoet, kun je ook niet winnen.
0: Dus, nee, en hoe gaat dat dan? Lood je dan automatisch mee? Of moest je nog wel aan de bak? Heb je dit binnen moeten slepen?
2: Ja, dat deden 1001 teams mee. Zo. En vanuit daar moet jij zoveel mogelijk stemmen verzamelen. En daar hebben we natuurlijk eerst gedaan door heel veel mensen te benaderen die we kennen. Zoveel mogelijk vrienden, familie. En uiteindelijk zijn we ook een stapje verder gegaan met filmpjes en promotiemateriaal en weggeefacties. En zo werd het eigenlijk steeds meer.
0: Ja, en toen kon de overwinning je eigenlijk niet meer ontglippen.
2: Nee.
0: Hey, hoe gaat dat er morgen uitzien? Neem ons eens mee in de dag.
2: We zijn nu nog volop bezig met opbouwen van morgen.
0: Ja.
2: Er moeten natuurlijk heel veel mensen morgen gehuisvest worden. Morgen is rond 5:30, geloof ik, moeten we op de club zijn. Dan gaan we de wedstrijd doorbespreken, doen we ons wedstrijdplan, net zoals we normaal doen. Gaan we ook vast kijken van hoe kunnen we nou spelen tegen hun. Daarna komt 7:30, komen we op en gaan we gewoon met volle overtuiging die wedstrijd in.
0: Ja. En dus echt allemaal met camera's en veel publiek en dat soort dingen allemaal, hè? Het is echt...
2: Ja,
0: echt,
2: zeker.
0: Echt.
2: Ja, drie masten zijn er gebouwd met camera's. Zo. Dan komen er nog 3 drones, geloof ik, en nog 2 cameramannen. Dus het is wel iets anders dan een normale zondag voor ons.
0: Mooi, man. Met wie wil je shirtje ruilen? Want de tegenstanders, ja, ik zeg al, dat zijn wel echte namen.
2: Zo, ja, goede vraag. Ik denk dan toch wel Tommy Beugelsdijk.
0: Ja, toch? Ja, rustig.
1: Rustig.
0: Goed is die, hè?
2: Ja, ik ga het morgen zien.
0: Ja,
2: ik hoop niet te goed.
0: Nee, precies. Hey, waar speel jij?
2: Op 10.
0: Op 10?
2: De spits.
0: Ja. Maar ik had nog wel even een vraag. Ik kreeg vanmiddag telefoon.
2: Ja.
0: Ik kan niet vertellen van wie, maar het schijnt dat Tijani Reinders een beetje last van zijn enkel. Ben jij wellicht beschikbaar?
2: Ik zal nooit bedanken voor Nederland zelf dan.
0: Oké. Ik ga het even doorgeven dan, als je het goed vindt.
2: Zeker.
0: Mooi. Hey, ontzettend veel plezier in ieder geval. Hak ze in de pan, want Dosco 32 uit altijd lastig voor die mannen, hè? Dat weet je.
2: Daar ga ik vanuit. We gaan ze lastig maken.
0: Doe eens een voorspellingje nog voor de Toto, want de Chinezen gokken mee.
2: Dan zeg ik 3-2 voor Dosco.
0: Hoppa, goed zo. 3-2. Heel goed. Hey, ontzettend veel plezier nogmaals. En groeten aan alle mannen daar. Hoi, houdoe.
2: Hoi.
0: Ja, geweldig. Het is toch een fantastisch wedstrijd van je leven, man.

0: laatste van Taylor Swift. Elizabeth Taylor heet hij. Zometeen nieuws natuurlijk. René, wat heb je?
1: Inspectie die grijpt in bij een thuiszorgaanbieder en een oud CAI-medewerker die steelt goud.
0: Oké, details zometeen.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-stripkebikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs in Gimmert. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietst een stuk fijner. e-stripkebikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
4: Zeg, doe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
5: Omkijken naar elkaar? We lijken het wel verleerd te zijn. Maar een begin is zo gemaakt.
6: Als ik jouw zware wasmiddel meeneem uit de winkel...
7: Nou, dan neem ik wel jouw pakketje aan.
8: En als ik nou een keer je glas wegbreng...
9: Dan laat ik een keer jouw hond uit.
5: Ik hou een oogje op jou. Hou jij dan een oogje op mij? Kijk wat jij kunt doen op nederlandontzorgtelkaar.nl.
10: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
11: Met Rousseau Chocolade.
0: Het is op veel plekken aansluiten in Brabant. Robert Vriezen van de ABB weet precies waar. Robert, goedemiddag.
12: Goedemiddag, Maarten. Ja, ik zal nog even met mijn hoofd bij die pindarotjes.
0: Ja, die zijn ook lekker, hè?
12: Ja, heerlijk. Maar inderdaad, het is drukker op de wegen. Je moet ze niet in de file eten, want die smelten dan wel, die pindarotjes. 270 kilometer in totaal, alleen al in onze regio. Maar gelukkig weinig bijzonderheden. Ik kan het gelukkig nog een keer zeggen. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht wel een kwartier vertraging bij knooppunt Empel. A2 Eindhoven-Utrecht bij Kerkdriel ook een kwartiertje oponthoud. 20 minuten vertraging bij Kerkdriel, maar dan van de andere kant op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Dan gaan we naar de A50 vanuit Eindhoven naar Os. Van daar rijdt het langzaam over 12 kilometer tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord. 20 minuten vertraging daardoor. Die 20 minuten vertraging heb je ook ruim op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Want daar staat 13 kilometer file tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En op de randweg Eindhoven rijdt het ook langzaam op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Bij knooppunt Leenderheide 4 kilometer file en ruim een kwartier vertraging.
5: Omroep Brabant.
0: Ja, Robert zei het al, de pindarotjes die smelten. Het is 26 graden en zonnig in Brabant. Hoe dat allemaal verder gaat de komende dagen. Zometeen het uitgebreide weerbericht natuurlijk. Eerst naar René voor het laatste nieuws.
1: De inspectie gezondheidszorg grijpt in bij Balans Thuiszorg in Oosterhout. Volgens de inspectie zijn er te weinig deskundige medewerkers, gaat het mis met medicijnen en wordt de zorg niet goed vastgelegd. De thuiszorgorganisatie moet de problemen voor 12 september oplossen. Doet Balans dat niet, dan kunnen er extra maatregelen volgen. Vanuit Brabant is de afgelopen weken 41.000 keer geklaagd over het eindexamen. Dat heeft een woordvoerder van LAX vanmorgen gezegd in het radioprogramma van Kei Goeiemorgen. Daarmee staat onze provincie in de top 3. Volgens LAX zitten er soms opvallende klachten tussen.
13: Over geiten die tegen een examenzaal begonnen te mekkeren en te bonten. En ja, die leerlingen die vonden dat natuurlijk niet heel erg fijn en die wisten ons toe te vinden. Ja.
1: Voor scholieren breekt nu een spannende periode aan. Op donderdag 11 juni krijgen ze te horen of ze zijn geslaagd. Een jarenlange familieruzie tussen twee broers uit Raamsdonksveer is geëindigd in de rechtbank in Breda. De spanningen liepen de afgelopen jaren zo hoog op dat er sprake was van bedreigingen, mishandelingen en meerdere politie-ingrepen. U hoort verslaggever Cor Bouma.
14: Ze beschuldigen elkaar van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment sloeg de sfeer helemaal om. De rechter wist het voor elkaar te krijgen dat beide broers toch afspraken gingen maken. En zo hebben ze ter plekke een contractje ondertekend om elkaar niet meer lastig te vallen, niet meer te bedreigen en vooral met rust te laten.
1: Als ze die afspraken niet nakomen, zit er verder geen boete of dwangsom aan vast.
0: Oh. Dat had dan misschien wel handig geweest, denk ik dan.
15: Ja, het is wat meer vrij uit afgesproken wat ik eruit kon proeven. Dus een bijzondere regel wat die rechter heeft gegeven.
0: Wordt vervolgd.
15: Ja, ongetwijfeld. Ook mensen die in een rolstoel zitten kunnen vanaf nu het Pieterpad volgen. Het bekende wandelpad van Groningen naar Limburg is voor een groot deel aangepast.
16: Ja, dat was best wel wat werk. 500 kilometer, alle obstakels in kaart gebracht. En daar dan wel omleidingen voor gemaakt of echt iets aangepast in de fysieke ruimte.
17: Wat zijn de belangrijkste obstakels die jullie tegenkwamen dan?
16: Ja, dan moet je denken aan te smalle hekken of bruggetjes, traptredes, omgevallen boomstammen of die daar expres liggen om mountainbikers tegen te houden.
15: Voor sommige stukken is wel een speciale terreinrolstoel nodig. De makers hopen dat straks ook andere wandelroutes toegankelijker worden. Een voormalig topman van de Amerikaanse inlichtingdienst CIA is opgepakt nadat in zijn huis honderden goudstaven zijn gevonden. Dat meldt RTL. Het gevonden goud heeft een waarde van ruim 34 miljoen euro. Volgens justitie nam de man het goud mee van zijn werk en ze kwamen hem op het spoor naar verdachte transacties. In zijn huis lagen ook luxe horloges en miljoenen dollars aan cash. Hij lijkt daarmee een beerput open te zijn gegaan, want hij heeft waarschijnlijk ook gelogen op zijn cv over zijn werkervaring als militair.
18: Ja, ik moet hier ook wel weer om lachen, want het is zo brutaal.
15: Ja.
18: En hij was chefje bij de CIA?
15: Ja, en dan sta je ook wel een beetje in je hemd als inlichtingendienst.
0: Oh, oh, oh. Als je het dan doet, doe het dan goed. En als je bij de CIA werkt, dan weet je toch precies hoe dat soort dingen gaan.
18: Ja, nou,
0: mij.
18: Hij is wel een super spy als die onopgemerkt bij de CIA nep kan zijn.
0: Ja, maar dan wordt het een soort... het is niet, weet je, dubbele ontkenning.
18: Ja.
0: Dus je...
15: Ja.
0: Gewarrend allemaal.
15: Ik voel een film aankomen. Oh.
0: Moeilijk. Zometeen het uitgebreide weer. En straks ook nog een leuk spelletje waarmee die weer te winnen is, hè? Die bolide.

0: Years and Years and King. Het weer dan in Brabant. Nou ja, dat is op zich gewoon lekker. Dat kun je in één woord afdoen. Maar we willen graag toch vaak wat meer details. Berend van Weerplaza, goedenavond of middag nog net.
1: Goedemiddag, inderdaad.
0: Ja. Buiten, ja, op zich allemaal prima nu. Ik zie veel blauwe lucht. Hier en daar een klein mini-wolkje. En ik vermoed dat de temperatuur ook gewoon aangenaam is. Maar ik zit binnen in de airco.
1: Ja, buiten is het nog, op dit moment nog steeds zomerswarm in de hele provincie met 25 tot 27 graden. Dus toch wel echt hoge temperaturen weer. En de komende dagen, en morgen gaan we er gewoon nog een schepje bovenop doen hoor. Want het wordt morgen weer uitzonderlijk warm in de provincie. Met gewoon tropische temperaturen van 30 tot lokaal misschien wel 33 graden. Ja, dat zijn temperaturen die voor eind mei niet heel vaak voorkomen. Het kan wat benauwd aanvoelen ook. Groot gedeelte van de dag morgen is het wel gewoon droog en vrij zonnig. Maar in de middag, dan zien we geleidelijk stapelwolken ontstaan in de loop van de middag. En in de avond, daar moeten we wel rekening gaan houden met enkele stevige regen.
0: Want je zou zeggen, dat kan niet goed gaan. Dat moet waarschijnlijk even gaan ontladen, dat is wel de verwachting.
1: Ja, we zien dat de atmosfeer morgen best wel onstabiel is. Dus het is zomaar mogelijk dat we enkele stevige exemplaren gaan krijgen. En Brabant ligt echt wel in de regio waar het zomaar echt wel is flink kan gaan uitpakken met kans op onweer, hagel en zware windstoten.
0: Maar waar? Dat is de vraag natuurlijk.
1: Precies,
0: dat is niet te voorspellen.
1: Nee.
0: Daarnaast wel gelijk lekker koel en fris, denk ik. Dan kunnen de raampjes open.
1: Ja, en die onweersbuien die zorgen er wel voor dat de hitte verdreven wordt. Maar echt fris gaat het zeker niet worden, hoor. Want zaterdag overdag gaan we gewoon weer stijgen naar zo'n 27 of 28 graden. Kan later op de dag misschien weer een onweersbui voorkomen, maar die lijken echt een stuk minder voor te gaan stellen dan op vrijdag. Zondag, ja, dan is het wel opeens een stuk frisser met 22 of 23 graden in de provincie. En er kan ook lokaal een buitje vallen.
0: Het is nog steeds lekker volgens mij hoor, 23 graden. Maar
1: het is nog steeds eigenlijk boven de gebruikelijke waarde voor de tijd van het jaar. Maar wel een stuk minder heet dan de dagen daarvoor natuurlijk.
0: We zijn verwend geraakt, zo werkt dat.
1: Precies.
0: Hey, dankjewel. En morgen dus even de radar in de gaten houden. Mocht je de barbecue aanslingeren. Want het kan zomaar zijn dat de worstjes in één keer nat worden. En dat wil je ook niet.
1: Zeker.
0: Beren, dankjewel.
1: Doei.
0: Adoe. Een spelletje spelen.
2: Vernield vinyl.
0: Ja, we hebben er weer een vinylplaatje bij gehaald. En hoe anders dan in deze week dat we dat gewoon even uit de jaren 90 doen. Hè? Want morgen dan is het zover. Dan is het 90s weekend op Omroep Brabant, mocht je het nog niet hebben meegekregen. Vanaf morgenochtend 6 uur volledig back to the 90s. Met alleen maar 90s muziek. Heel veel 90s herinneringen. 90s spelletje. Zelfs een 90s prijs. Dus het is echt iets om mee te maken. Morgenavond extra programmering. Dan ga ik lekker dansen. Dus zeker de radio aanhouden. Zaterdag, dan is er ook nog weer extra programmering met een albumshow. En zondag duiken we alle nummer 1's in. Nou, het is te veel om op te noemen. Gewoon lekker die radio aanhouden, terwijl het van dat lekkere weer is. Welke 90s plaat zit er dan in dat vinyl? We scratchen eigenlijk een beetje over de vinylplaat heen. Je hoort hele kleine, korte stukjes uit dat liedje. Aan jou de vraag, plak het maar eens aan elkaar en probeer er chocola van te maken. Welk liedje? Is het trouwens titel en artiest? Moeten we echt,
3: ja,
0: we zijn streng, hè?
3: Ja,
0: titel
3: klopt.
0: En artiest. Wat hoor je hier?
2: Vernield vinyl.
0: Oh, nou, dit is wel gewoon te doen, denk ik.
3: Het
0: is een enorme grote 90's hit. Maar wel een beetje kapot. Dus we moeten de plaat een beetje oppoetsen. Kijken of dit nog te herstellen is voor morgen als 90's weekend losgaat. En anders dan halen we hem gewoon uit de computer. Komt goed. Laat maar even weten. Nog één keer de opgave.
2: Vernield vinyl.
0: Oeh, nou, 06-573-28203. Hij ligt hier op één iemand te wachten. De enige echte anti-stress Brabo-bolide van Afslag Zuid. Dus, kom.

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek. En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90. Dus studeer dat dansje maar vast weer in en luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Recept wel gevonden voor hits, deze somber en homewrecker.
1: Vernield vinyl.
0: Ja, we hebben wat vinyl dat het niet helemaal meer lekker doet. En daar zit een liedje in uit de 90's, maar welke is het nou? Henry staat ergens in de file bij Vught. Henry, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Maarten.
0: Jij dacht het wel te horen. Maar servicegericht als wij zijn, laten we toch nog één keer de opgave horen. Dus daar komt-ie, hè?
1: Vernield vinyl.
0: Nou, kom maar op.
2: Ik dacht Mr. Veen van Culture Beat.
0: Mr. Veen van Culture Beat. Ja! En dat betekent dat hij jouw kant op komt. Ja, niet rechtstreeks nu, want dan komt hij ook in de file. Maar we gaan wel zorgen dat die antistress Brabo Bolide binnenkort van jou is.
2: Kijk, dat is mooi.
0: Dat is maar, mooi. Heb je die in ieder geval te pakken. En zullen we dan ook gelijk gewoon doen, deze? Want dat hoorden we, hè? Dit is het liedje. Is het een beetje jouw decennium ook, die 90's?
2: Ja hoor, daar kende ik hem meteen. En ja. Dan moet ik even de groeten doen van Bjorn en Milan aan jou, Maarten.
0: Oh, dus Bjorn en Milan van de carnaval. Ja, ja, gezellig. Nou, doe ze van harte de groeten terug van ons allemaal.
2: Ga ik zeker doen.
0: En blijf aan de lijn.
2: He? Ze hebben ook een WK-hitje.
0: Ja, hebben we op de radar, hè? Als het voetbal dadelijk is, hè?
2: Helemaal geweldig.
0: Ze zitten nou wel door de culture beat heen, Henry. Helemaal boos nu op ons.
2: Ja. Oh, sorry, dan begin even opnieuw dan. Ja.
0: Hé, ja. Allekens.
2: Hey,
0: dit loopt door tot aan het nieuws. En zometeen dan het nieuws.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 14 nachten in de Caribbean vanaf slechts €2.969. Verzeker van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Varen en vieren gaan hand in hand bij Silvermail. Met familie, vrienden of collega's mooie momenten beleven. Van borrel tot brunch of diner. Onze schepen zijn dé plek voor elk feest. Zakelijk of privé. Wat je ook viert, Zilvermeel maakt het bijzonder. Vaar jij mee?
7: Duran Duran, Oscar en de Wolf, Anouk, Clouseau, Saulnieu, Bente, S10 en nog veel meer. Spoorpark Live in Tilburg, de laatste week van juni. Haal je tickets via spoorparklive.nl.
8: Ontdek de Tweede Maasvlakte, Europa's grootste havengebied, aan boord van de Zilvermeeuw. Boek deze rondvaart snel op zilvermeeuw.nl.
9: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
10: Kennen jullie Ernstings Family Hall? Ik dacht altijd dat je maar één favoriete jurk kunt hebben. Maar sinds mama en ik hier winkelen, hebben we allebei heel veel favorieten.
11: Emma, je zou ons geheimtje toch niet verklappen?
12: Mode voor het hele gezin bij Ernstings Family. Vandaag met 30% korting op het gehele assortiment. Ernstings Family, met 21 winkels in Nederland en online. Ernstings Family! Aanbevolen door vrolijke families.
9: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Winters in Focus Waard.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Filipijnse au pairs die in Nederland willen werken krijgen voorlopig geen visum, meldt Nieuwsuur. Vanaf 1 juli neemt de ambassade geen aanvragen voor visa meer in behandeling. De Filipijnse regering onderzoekt misstanden waar au pairs mee te maken krijgen, zoals onderbetaling en uitbuiting. Niet alleen in Nederland, ook in Duitsland, Frankrijk en Zwitserland krijgen Filipijnse au pairs voorlopig geen visum. Tegen twee ouders uit Dalfsen die hun twee kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het daar niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het strand, de boulevard en het station van Zandvoort zijn in elk geval tot middernacht veiligheidsrisicogebied. Bezoekers kunnen door de politie worden gefouilleerd. Met het mooie weer van afgelopen weekend was het erg druk in Zandvoort en veroorzaakte groepen jongeren overlast. Presentator Matthijs van Nieuwkerk gaat weer een televisieprogramma maken. Eind dit jaar is hij weer te zien. Samen met zangeres Shirma Rouse reist hij naar de VS om plekken te bezoeken die belangrijk zijn geweest in het leven van Aretha Franklin. Van Nieuwkerk was sinds 2022 niet meer op tv na berichten over grensoverschrijdend gedrag bij De Wereld Draait Door. Wielrenner Paul Magnier heeft opnieuw een etappe gewonnen.

0: Eet smakelijk. Mocht je nog in de file staan, sterkte, want er staat nog her en der wel wat. Robert Vriezen van de ANWB.
1: Ja, goedenavond Maarten. Ja, 140 kilometer is er nog over van deze toch wat drukke avondspits. Maar in het zuiden van het land goed gedaan hoor. Weinig bijzonderheden. Dan heb ik het over ongelukken en ook pechgevallen. Maar ja, het kan je maar zomaar overkomen. Kwartiertje vertraging op de A2. Dat wel vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. Verder door bij Afrit Kerkdriel. Nog eens 10 minuten vertraging. Op de A2 naar het zuiden vanuit Utrecht naar Den Mosch. Half uur tijdsverlies tussen Culemborg en Zaltbommel in de vorm van 11 kilometer file. A27 Utrecht-Breda. 20 minuten vertraging tussen Lexmond en Werkendam. 20 minuten extra heb je ook nodig op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven bij Oorschot, 7 kilometer file. En op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg is het file rijden over 6 kilometer tussen Best en Moergestel met een klein kwartiertje vertraging.
0: Kijk aan, Robert.
1: Ja.
0: Kent jij toevallig Orgel Joken?
1: Ja, die ken ik.
0: Ja.
1: Nou, van televisie dan, hè?
0: Ja, ja,
1: niet
0: ja,
1: persoonlijk. Nee, nee. Ja, nee, ja, ja.
0: Wij gaan ze straks iets van onze bucketlist afstrepen.
1: Oh?
0: Want we mogen bellen dadelijk met de Orgel Joken.
1: Aha.
0: Ja, dat weet ik. Nou, ja, jij moet doorwerken, maar je zou...
1: Ik moet door, maar wil je er wel de hartelijke groetjes doen? Ja,
0: oh, van Robert. Van,
1: ja,
0: van neefje Robert.
1: Neef Robert, dan nou. Ja, bij deze.
0: Waarom we Orgel Joken bellen, ja, dat hoor je zo meteen.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100.
6: Wacht even hoor.
5: Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
8: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
9: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Studio Biesbos keukens en badkamers uit Werkendam alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Mijn papa verkoopt stoelen.
12: In Mil, Reuzel en Riethoven.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Vanaf morgen
17: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
18: Dit is Omroep Brabant. Met nu
17: Afslag Zuid. Maarten Kortlever.

0: Ze heeft net nog een leuke samenwerking gedaan met Madonna. Jawel, de Madonna, Sabrina Carpenter. Maar ik zat net te denken, het wordt wel weer eens tijd voor een eigen liedje. Tot die tijd, doe het met de oude Manchild bijvoorbeeld.
1: Omroep Brabant. Omroep Brabant.
0: Welkom, het is het laatste uurtje Afslag Zuid, midden in het staartje van de avondspits, hoewel het hier en daar nog best wel druk is, sterkte. Je komt vanzelf thuis uiteindelijk en dan kun je lekker aan het eten, althans, dat mag ik hopen. Ondertussen maar eens even kijken wat er zoal in het nieuws is. Even bijpraten, Marjolein.
2: Ja, ik heb een blokje vol met bedrijven die zich niet helemaal aan de regels houden.
0: Oh, heerlijk, jawel.
2: De Consumentenbond zet vraagteken bij nieuwe prijsverhogingen van KPN en Ziggo. Volgens de bond krijgen ze tientallen klachten van klanten die ineens meer moeten betalen voor extra functies of zender waar ze helemaal niet om gevraagd hebben. Ja. Zo verhoogt KPN sommige abonnementen met een kleine euro per maand.
0: En toch een euro.
2: Ja, toch
0: een euro.
2: Nou ja, precies, ja. Toch die euro. En Ziggo die rekent straks extra voor zenders als ESPN, die sommige mensen dan al hadden. De Consumentenbond onderzoekt nu of die prijsverhogingen eigenlijk wel volgens de regels zijn. En mensen zijn jarenlang bedonderd op ticketveiling.nl. Bezoekers dachten dat ze tegen andere mensen aan het opbieden waren, maar in werkelijkheid bood er soms een computer mee om de
0: altijd
2: prijs omhoog te jagen.
0: Altijd al gedacht.
2: Ja, het is dus echt waar. Niet overal, dit gaat puur om ticketveiling.nl. Die zogenoemde biedbot, die deed onder verschillende namen mee aan veilingen, waardoor ja, je meer betaalt dan dat eigenlijk nodig was. De autoriteit Consument en Markt noemt dat misleiding. En heeft het bedrijf nu een boete van 270.000 euro gegeven.
0: Zo.
2: Dan denk je, dat is veel, maar Temu heeft het nog veel erger. Die heeft een megaboete van 200 miljoen gekregen van de Europese Commissie. Volgens Brussel verkocht de populaire Chinese webshop allerlei illegale en vooral onveilige producten. Denk aan babyspeelgoed en opladers. Het onderzoek blijkt dat Temu te weinig controleert wat ze nou eigenlijk zelf verkopen op hun platform.
0: Jo.
2: Europa wil daarom harder optreden tegen die grote webshops uit China, omdat die volgens de EU vaak helemaal niet aan dezelfde regels voldoen als bedrijven hier in Europa.
0: Ja. Heb je er ooit eens wat besteld bij Chinese?
2: Nooit.
0: Echt niet?
2: En niemand gelooft me altijd, maar ik heb nog nooit bij Temu of Alibaba of weet ik veel.
0: Nee. Kunnen wij elkaar de hand schudden?
2: Want oh, wat fijn!
0: Ik ook nog
2: wat
0: nooit.
2: Wat goed!
0: Ik ook nog nooit. Heb je dat programma gezien van Filemon en die andere jongen van. Ja, die gingen dus uiteindelijk een heel leven opbouwen met al die Chinese shit. Dus die kochten een huis in China. En ze kochten een
2: als dat werd dan bezorgd hier in een grote zeecontainer of zo.
0: Ja, zeker.
2: Oh, ja.
0: En de hele inboedel was Chinees. Zelfs een nep Range Rover die ze deze kant op hebben laten komen.
2: Ja, ik vind dat wel grappig.
0: Het is echt te grappig voor woorden. Maar daaruit blijkt, is bizar hoe dat daar allemaal gaat in China.
2: En wat je dus allemaal kan kopen, hè? Je kan gewoon een auto halen.
0: Maar alles is daar online te krijgen. Ja. En sterker nog, maar dat vond ik helemaal fascinerend. Ze hadden een Chinese correspondent die dan reportages aanleverde. En die vertelde hoe dat in China gaat. Als jij bijvoorbeeld denkt van, ik heb nu een nieuwe iPhone-lader nodig.
2: Ja.
0: Die is binnen een kwartier bij jou.
2: Wat? Hou op.
0: Dat gaat daar zo. Binnen een kwartier.
2: Een soort koerier of zo.
0: Binnen een kwartier. Zoals we dat nu hier hebben met. Ik heb een fles cola nodig en dan komt er zo'n.
2: Ja, zo'n flink of whatever.
0: Precies, zo'n knakker met zo'n gare fiets. Daar dus met alles. Met alles wat je maar nodig hebt. Heb jij een hakblok nodig met een mes, omdat je mes het begeven heeft? Binnen een kwartier is het.
2: Waar halen ze dat dan weg? Waar halen ze dat vandaan?
0: Overal zitten magazijntjes. Dat is echt, dat gaat helemaal nergens over.
2: Nou, toch maar een keer op vakantie.
0: En dat gaat ook deze kant op komen, hè?
2: Nee, ik denk het
0: wel waar. Bol.com en al dat soort winkels.
2: Ja, misschien ook wel.
0: Al die shit gaat binnen no time bezorgen straks.
2: Wat lui eigenlijk, hè?
0: Ja. Verwend zijn we.

hij zometeen even bellen met het fenomeen, mag ik wel zeggen. Orgel Joke, want die gaat iets doen. En daar kun jij misschien wel bij zijn. Ja, zometeen meer.

0: Ja, die gasten van de Bauza, die kunnen lekker pingelen pongelen, hè? Magnetic, dikke zomerrit. Maar nog iemand die goed kan pingelen pongelen, pak er even een lekker orgeltje bij. Want orgeljoken, wie kent haar niet? Tijdens COVID kwam het vooral op. Toen maakte ze heel veel van die covervideo's. En vrolijkte ze iedereen thuis een beetje op via YouTube met leuke liedjes. En nu, 5 jaar later, is ze echt een fenomeen. Op menig festival heeft ze al de boel compleet plat gekregen. En wat is er dan als er een WK is? Dan moet er natuurlijk ook gewoon een WK-nummer komen. En dus heeft Orgeljoken een heus WK-nummer gemaakt. Orgeljoken, een goedenavond.
1: Ja, goedenavond.
0: Ja, het is niet dat u gaat zingen, hè?
1: Nee. Ik speelde op mijn keyboard, zeg maar, met orgelklang natuurlijk.
0: Ja.
1: Zoals gewoonlijk. En Martijn Fischer, die zingt het lied. Die heeft ook de tekst geschreven. En mijn jongste zoon heeft samen met een vriend melodieën gedaan.
0: Ja.
1: Dus zo is het tot stand gekomen.
0: En die Martijn Fischer, die kennen we nog wel van musicals, hè? Die heeft de Hazes gespeeld.
1: Ja, die heeft André het Hazes gespeeld.
0: Ja, precies. Ja, dat we even er een beeld bij hebben allemaal.
1: Ja.
0: Hoe zijn jullie nou toch bij elkaar gekomen?
1: Ja, mijn zoon die kende Martijn Fischer van een opname. En die heeft contact met hem gezocht. En uiteindelijk hebben we hier een gesprek gehad over samenwerking. En zo is het tot stand gekomen.
0: Zo is het gegaan en zo is het gekomen. Ja.
1: Superleuk, ja.
0: En we hebben u mede aan de lijn, want morgen gaat er iets speciaals gebeuren, begrijp ik, hè?
1: Ja, morgen in Eindhoven hebben we de clipopname. En dat is 's middags en 's avonds.
0: Ja.
1: En dan kan iedereen, als ze willen kijken, moet ze even op Insta of op Facebook kijken. Of op TikTok staat het ook. En dan kunnen ze zich inschrijven om gratis daar met de clip mee te doen. Ja, als ze geen tijd hebben om in te schrijven, laat ze dan gewoon komen. Het is bij Popeye, bij Schrijps. En dan kunnen ze daar meedoen in de clip, maar wel Oranje natuurlijk. Dus ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen. Want we vinden het leuk als er een heleboel in het oranje staan te juichen natuurlijk.
0: Heb je al wat te doen, Marjolein, morgen?
2: Nou, helaas wel, maar anders was ik echt direct gegaan.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: Wat leuk. Dus als je gewoon even wat oranjes aantrekt en je meldt je zo'n beetje daar in de buurt van Popeye, dan kan het zomaar zijn dat je binnenkort in de clip van Orgeljoken zit.
1: Ja, zeker.
0: Goed. Hoeveel hebt u er nodig?
1: Ja, zoveel mogelijk.
0: Ja, in Oranje Zee eigenlijk.
1: We hebben natuurlijk al mensen ingeschreven op die aanvraag op Instagram.
0: Ja.
1: Maar volgens mijn zoon kunnen er nog wel wat bij. Dus,
0: ja. Op zich is het potentieel.
1: Er is een middagopname en er is een avondopname.
0: Okay.
1: Ik ben nu even de tijd kwijt. Maar dat kunnen ze vinden.
0: Ja, staat ook op de social media, denk ik.
1: Op de bio van Instagram.
0: Ja, u bent op de hoogte. De link in bio moet er zijn, inderdaad. Wel goed. aan potentieel hoeft het niet te liggen, want u hebt genoeg fans, hè?
1: Ja, dat is zeker. Ja, het is gewoon onbeschrijfelijk. Het is nog steeds zo gek, want Narcotic, bijvoorbeeld, wat ik op een festival in Groningen heb gespeeld.
0: Ja, Narcotic van Liquido, ja.
1: 3 miljoen keer gekeken. Ik vind het nog steeds zo bijzonder en onbegrijpelijk.
0: Ja, die is ook in mijn tijdlijn terechtgekomen. En zo af en toe, dan popt u er eens op. Ja, wie had dat nou ooit inderdaad jaren geleden gedacht? Dat u, hoe oud bent u inmiddels? 76, geloof ik.
1: Ik ben 76. Ja. In juni word ik 77, 13 juni. Maar dit had ik niet verwacht. Maar mijn zoon ook niet, hoor. Ik bedoel, het begon natuurlijk eigenlijk om mij beter te houden in coronatijd. En dat het zo uit de hand zou lopen, hadden wij natuurlijk geen van tweeën verwacht.
0: Dus, ik heb inmiddels de tijden, dat is wel zo servicegericht. Om 4 uur is de eerste opname. En de tweede opname in de avond is om 6:30. Dus dan moeten mensen daar maar gewoon lekker even zich melden. En vooral dus iets oranjes aan, want dat is wel belangrijk. We gaan even een klein stukje erbij pakken als u het goed vindt. Want ik heb begrepen.
1: We hadden hem al
0: een beetje gekregen. En daar hebben we dus echt een primeur nu landelijk op Omroep Brabant. Dat we voor de eerste keer even een stukje kunnen laten horen. Dus blijf er nog even bij.

0: blijft hangen. Dat zo gaat dat, zegt Joker.
1: Ja.
0: Dat orgeltje, dat doet het hem ook.
1: Ja, leuk.
0: Ja,
1: hè?
0: Dat is mooi, man. Dat ja. is helemaal mooi. Ik ga u ontzettend veel plezier wensen, vooral morgen. Ja, dat gaat helemaal goed komen, denk ik.
1: Dankjewel.
0: En nou ja, hopen dat er heel veel mensen dit horen en denken: ik ga gewoon even kijken.
1: Ja, dat zou heel wat top zijn. Dat zou ik echt heel leuk vinden.
0: Nou, fijne avond.
1: Ze mogen ook naar me toe komen daarna. Dus
0: ja, precies. Leuk vinden, even dus, lekker op de foto kijken.
1: Zeker.
0: Houdoe en bedankt. En veel plezier met de opnames. En fijn WK toegewenst.
1: Ja, hou doe en ook heel veel succes.
0: Komt goed.
1: Doei, doei.
0: Dag, dag, dag. Dat is Orgel Joke en weg is ze weer. We gaan langzaam richting het nieuws met René. Maar eerst nog even deze. Mika, relax.

0: Relax en Mika. Zometeen maar eens even richting het nieuws, want het is bijna 6:30. René is aangeschoven. Wat heb je zometeen?
1: Ja, vrouw en een jong kind die zijn gewond geraakt. Zo meer erover.
2: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
3: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
4: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
5: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Haal de bioscoopbeleving in huis met Avenue.
0: Het is 6:30, Robert Vriezen van de ANWB. Hij is er nog steeds niet weg te krijgen.
7: Nee, ik heb nog dienst tot 10:30 joh, vanavond.
0: Ik mag hopen dat het voor die tijd al opgelost is.
7: Weet ik bijna wel zeker. Al staat er nog bijna 100 kilometer file bij elkaar in Noord-Brabant. Dat is wel veel. Bijzonderheden waren er weinig vanmiddag. Nu is er eentje. Op de 58 Tilburg-Eindhoven. Want daar staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook bij Best. Vanaf Moergestel 10 kilometer file en 1/2 uur vertraging daardoor. De rest van de files is allemaal oplossend. Op sommige plaatsen heb je nog enige vertraging. 20 minuten op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch, de andere kant op. Tussen Culemborg en Zaltbommel altijd nog 10 kilometer met 20 minuten tijdsverlies. De vertraging is 1/2 uur nog op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Want het is file rijden tussen knooppunt Everdingen en Werkendam over 21 kilometer. En ook op de N69 wordt langzaam gereden vanuit Veldhoven naar Neerpelt. Tussen Valkenswaard en de Belgische grens 4 kilometer met 1/2 uur vertraging.
8: Omroep Brabant.
0: Het is nog gewoon hartstikke lekker weer. 26 graden in de provincie, zonnetje erbij. Vannacht, ja, hetzelfde. Althans, wel gaat wat afkoelen. Maar goed, dan daarna, morgenochtend, gaat weer heel rap oplopen. Naar tropische waarden, dik boven de 30 graden. Echt een beetje plakkerig. En dan kan het aan het eind van de dag even gaan knetteren hier en daar met een onweersklap. Dus houd dat in de gaten. Het nieuws dan van 6:30, René.
1: Een vrouw en een jong kind zijn vanmiddag gewond geraakt bij een frontale botsing tussen een auto en een vrachtwagen op de Vijf Eikenweg tussen Oosterhout en Rijen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk. De weg werd na het ongeluk in beide richtingen afgesloten. Minister Van Essen gaat in hoger beroep tegen de stikstofuitspraak over Eindhoven Airport. De rechter bepaalde eerder dat de luchthaven alsnog een natuurvergunning nodig heeft. De minister wil nu meer duidelijkheid over de stikstofregels. Intussen wil hij Eindhoven Airport tijdelijk een uitstootplafond opleggen. Elektrische auto's kunnen mogelijk helpen om de problemen op het overvolle stroomnet op te lossen. Daarvoor moeten accu's van auto's gebruikt worden als een thuisbatterij. Auke Hoekstra van de TU Eindhoven wil dat gaan maken.
9: Wat er in de toekomst gaat gebeuren, is als je hem erin stopt, dat hij ook kan onladen. Dat hier ook stroom uit kan komen. Dan heb je dus ineens een thuisbatterij van 60 kilowatt of zo. Gigantische thuisbatterij. Die staat voor je deur.
1: Wel moet de techniek van laadpalen daarvoor aangepast worden. Als de uitvinding zover is, wil Hoekstra het gratis aanbieden voor iedereen. De vakbonden zetten na hun acties door naar het overleg met het kabinet. Volgens de bonden beweegt het kabinet nog niet genoeg mee over de AOW-leeftijd en uitkeringen. Daarom wordt op 24 juni in de vroege ochtend gestaakt in het openbaar vervoer. Je hoort een van de vakbonden er zelf over.
10: Maar dat doen we omdat er nu heel veel zekerheid op de tocht staat voor gewone mensen die bang zijn hun baan te verliezen, dan geen WW meer hebben. Misschien weer bij hun moeder op zolder moeten gaan wonen omdat ze dan het geld niet meer hebben. Of ziek worden waar ze niks aan kunnen doen en waar de WIA voor verlaagd wordt. Daar staken we voor. Dus we doen het voor al die Nederlanders die zich daarom bekommeren. En dat zijn er heel veel.
1: Daardoor rijden er tijdelijk geen treinen, bussen, trams en metro's. Ja, je hebt de beelden vorig jaar vast wel gezien van een spectaculaire overval bij het Louvre in Parijs.
0: Ja.
1: Nou, onderzoeksjournalisten die komen nu met een boek over de roof.
0: Okay.
1: En er staan aparte dingen in. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat agenten op die bewuste zondagmorgen in oktober al snel ter plekke waren, maar eigenlijk helemaal niet steden. En nog meer opvallende dingen, er waren ook bewakers die wilden ingrijpen. Zo had een van hen bijvoorbeeld al een paaltje gepakt waarmee je de straat kan afzetten, maar die beveiliger durfde dat paaltje uiteindelijk niet neer te zetten. Nou, de vier daders wisten er vervolgens op scooters vandoor te gaan met juwelen met een waarde van, hou je vast, 90 miljoen euro. Ja. Er zijn 4 verdachten opgepakt en de juwelen die zijn nog steeds niet teruggevonden.
11: Maar verwachten ze dan dat dit een soort van, weet ik veel, omgekochte beveiligers zijn? Of waarom brengen ze deze
0: waarom
11: info?
0: Waarom deden ze hun werk niet, vraag jij eigenlijk?
11: Nou ja, ze komen dan nu met deze info. Maar is dit ook een soort van, insinueren ze iets? Of?
1: Nou, ik denk dat ze het inderdaad de feiten gewoon neerleggen. En dan is het aan jezelf.
11: Ik vind het wel spannend.
0: Ja. Ja, ik kan me ook indenken, hoe heldhaftig ben je? Weet je wel? Als je toch denkt van, oh, dat zijn misschien wel hele harde jongens en die hebben misschien wel wapens bij zich, sta ik hier met mijn paaltje.
11: Ja, en misschien denk je ook wel, normaal gesproken, lekker in het museum, een paar rondjes lopen, even tegen mensen zeggen niet aanraken en dat is alles wat je doet.
0: Of je denkt, ik ga mijn leven in de waagschaal zetten voor.
1: Ja, als er 4 gemaskerde mannen staan, vraag ik me af hoeveel mensen in zouden
11: zijn. Ja, precies. Of dat het gewoon menselijk is. Nou, ja. Dat is
1: maar bij de politie vind ik het wel opvallend.
11: Oh, want dit waren niet meer de beveiligers van het museum.
1: En je had ook beveiligers van het museum, denk ik.
11: Ja?
1: En je hebt dan over politieagenten, schrijven ze.
11: Oh.
0: Die kennelijk dus al snel ter plekke waren, maar ook niks deden.
11: Ja,
0: misschien, misschien moesten ze wachten op orders.
11: Kan.
0: Dat kan, hè. Je agenten.
1: Ik denk dat wij het boek moeten gaan lezen.
11: Ja. Ik denk dat er een film moet komen.
0: Nou, ik wacht tot de film er is.
1: Tom Hanks weer erbij halen.
0: Nou, dit is een soort Ocean's Eleven, maar dan anders. Dus,
11: ja, precies. Nou, kan gewoon.
0: Wij wachten af. We zijn bij meer nieuws natuurlijk op ons web en op ons app. En dan door. Met even een lekker oud liedje. The OJ's, I Love Music. Zometeen ook nog de Omroep Brabant tipplaat even van René en Waylon.

0: zoet plaatje. Het glazuur springt bijna van de tanden. Maar hoe zo charmant gemaakt. En heeft vroeger een Waylon. En hoe de liefde gaat.
1: Prachtig.
2: Of krachtig.
0: We hebben nog even een muzikaal dilemmaatje voor je. Een prachtige of krachtige afsluiting van deze Afslag Zuid. Die overigens ook weer geheel uit de 90's komt. Want morgen dan is het zover. Het 90's weekend vanaf 6 uur 's ochtends.
3: Oh. Precies, direct vanaf het begin van de start gaan we helemaal terug. Heerlijk.
0: Ja, en daarom twee liedjes uit de 90's gehaald. Eentje is prachtig. Gewoon
3: is van
0: mooi,
3: jou.
0: Lieflijk.
3: Ja.
0: En de andere is krachtig. Huppatee, een beetje
3: Hoppa,
0: gas op de lolly.
3: Is van mij.
0: Ballen.
3: Lekker.
0: Nou, welke woorden het? Kom eens op.
1: Ga jij voor prachtig?

0: Op No Doubt ook lekker. Maar ja, ga je voor team Marjolein of team Maarten? Zo simpel is het. Een prachtig liedje. Beetje uitbuiken, bij wijze van. Of lekker krachtig, gewoon die gitaren
1: lekker
0: erin.
1: Lekker beuken.
0: Met No Doubt. Die stonden trouwens ook in die... In de sfeer, hè, Las Vegas.
1: Echt? Ja. Oh, dat is wel echt, lijkt me een hele
0: ik heb daar filmpjes van gezien. Het is niet normaal hoe dat eruit zag.
1: Ja?
0: Echt, No Doubt, denk je van, No Doubt, doet dat het nog?
1: Ja.
0: Nou, dat deed het zeker in Las Vegas.
1: Oké, nou,
0: echt,
1: gaan we
0: het,
1: even kijken.
0: Dak eraf. Meeste stemmen gelden, dus laat maar even weten in de app. Dan gaan wij ondertussen naar Chris Kapp en Liar Liar. En zo meteen ook nog een beetje op de vleugje Italiaanse / Engelse tour met Eros en Tina.

0: Tina Turner. Herreros Ramazzotti natuurlijk. Was een fijn duet. Cose della vita. We moesten nog één ding doen. Prachtig of krachtig. Als laatste liedje van deze afslag uit. Een prachtig liedje van mijn hand, Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Of lekker rammend eruit met Just a Girl van No Doubt. Nou, alles op een rij gezet. Insta, Facebook, heel de mikmak allemaal. Opgeteld,
1: alles bij elkaar, precies gedeeld. Kom ik uit op de winnaar, Henk Westbroek.
0: Zij zei met een vleugje te lusten.
1: Ja, nou, jij bent toch weer verloren, hè? Ja, ik dacht, nou, Ronnie is er niet. Misschien ga ik een keertje winnen, maar... Nou ja, het is wel een mooie plaat.
0: Ja, het is ook heel mooi. Ja, maar lekker zwijmelend naar huis op die manier. Och, man toch. Nou, maak er een mooie avond van met z'n allen. Jij de groetjes en
1: ja,
0: zo.
1: Ja, bedankt.
0: En,
1: lekker weekje vakantie. Ja,
0: dat dacht ik. Fijne vakantie. En morgen bellen bestel een 90s weekend. Houdoe.
2: Als jij je kleren aantrekt.
0: Houdoe. Houdoe.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
1: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Nu bij Velderhof, 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Volle bak buiten bezig zijn en lekker verdienen? Bij Fullfans doe je OnlyFans. Zeg maar, alleen hacken. Met strak en precies werk maak jij bouwplaatsen veilig. En je collega's? Dat zijn je maten. Denk je nu, wat de hack? Dit wil ik? Check dan fullfans.nl. Dat is full en dan F-E-N-C-E.nl. Fullfans.nl.
11: Teun Arts, al 50 jaar de zitcomfort speciaalzaak. Ervaar 350 relax- en sta-opfotuis onder één dak. Bij Teun Arts in Sint-Hubert.
12: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Teun Arts. Al 50 jaar de specialist op het gebied van lekker zitten.
13: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
14: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
15: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Lekker zitten, makkelijk opstaan. Teun Arts.
16: We Will Rock You, de musical met de grote hits van Queen. Van 17 tot en met 28 juni in het Chassé Theater in Breda. Mis dit spektakel niet en boek je tickets snel op wewillrockyou.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
18: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De vakbonden gaan toch de geplande stakingen doorzetten. Na een gesprek met het kabinet zeggen ze dat Den Haag niet bereid is om aan hun eisen te voldoen. Premier Jetten is teleurgesteld dat de acties nu toch doorgaan.
19: Ik hoop dat de acties, en dat is een goed recht, wel beperkt blijven om niet een te grote impact te hebben, ook op onze samenleving. Wij hebben vandaag lang met elkaar gesproken over alle onderwerpen. Ik merk dat we allemaal echt voelen heel graag een sociaal akkoord te sluiten om als kabinet werkgevers en werknemers dit land weer vooruit te helpen. En wij werken door en hopen dat we snel die gesprekken ook weer kunnen hervatten.
18: De bonden zijn tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. Eerder deze week trok het kabinet het plan om de AOW-leeftijd sneller te verhogen in. De grote brand op dancefestival Tomorrowland in België vorig jaar is waarschijnlijk veroorzaakt door een menselijke fout. Dat zegt een van de oprichters van het festival in de podcast De Machine van de VPRO. Volgens hem is waarschijnlijk een vlammenwerper niet goed aangesloten, waardoor die een brandbare vloeistof lekte, ethanol. Dan het weer nog. Vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht is het vrij helder. Morgen zon en sluierwolken. In het binnenland tropisch warm. 30 tot 32 graden. En later onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Vanaf morgen herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
20: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
2: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorgt ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip.
1: Hallo! Goedemiddag, Koen!
3: Samen met jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
3: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
4: Op Omroep Brabant.

0: gezellig.
1: Overal in Brabant.
2: Van Asten tot aan Zevenbergen.
3: Brabant is om trots op te zijn.
2: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van hier.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Zij zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Tegen twee ouders uit Dalfsen, die hun twee kinderen ontvoerden, eist justitie gevangenisstraffen. En tegen de moeder ook TBS met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Dat had grote impact op hen, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
2: De moeder van het gezinshuis, dus degene bij wie de kinderen woonden in Dalfsen, is aan het woord geweest. En zij vertelt eigenlijk dat sinds die ontvoering eigenlijk geen dag meer is zoals het vroeger was. Ze zegt slecht te kunnen slapen, dat de kinderen daar ook last van hebben en dat deze kinderen ook eigenlijk niet meer goed naar buiten durven en gewoon heel erg traumatisch zijn geraakt door dit incident. Dus het heeft echt wel wat impact gehad.
1: Bij een Chinese poging om een groot Europees bedrijf over te nemen is mogelijk staatssteun ingezet. De Europese Commissie heeft zo'n vermoeden en doet nader onderzoek. Vorig jaar deed het Chinese JD.com een miljardenbod op het Duitse moederbedrijf van Mediamarkt. Het overnamebod is door Brussel nog niet goedgekeurd. Het Groningse dorp Warffum vangt vanaf vandaag 150 asielzoekers op. Het dorp helpt daarmee het overvolle Ter Apel, zegt de beheerder van de sporthal waar ze worden opgevangen.
3: Het is natuurlijk beschamend dat dit überhaupt nodig is, maar je gaat geen mensen buiten laten slapen. Dus dan moeten we een stap naar voren doen en dit gaan organiseren.
1: De opvang in Warffum is voor 4 dagen. Dan het weer nog vanavond nog lang zonnig en warm. Morgen zon en sluierwolken, in het binnenland tropisch warm, een graad of 30. Later in het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf morgen
4: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Per Mol is er elke werkdag tussen 10 en 1 met Brabants Bond.
1: De meeste gezelligheid tijdens je ochtend.
2: We zijn toch een klein beetje familie van elkaar met z'n allen. Dus we zorgen ook van elkaar. En zo gaat dat hier ook bij Omroep Brabant.
0: Brabants Bond.
1: Elke werkdag tussen 10 en 1.
2: Als ik nou losga
1: bij Omroep Brabant.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in elk geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in elk geval een jaar uit te stellen. En daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jetten heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning goed tegen de zin van provincie, gemeenten en natuurorganisaties. Ze zijn bang voor bodemdaling, waardoor voedselgebied voor vogels verdwijnt, zegt de Waddenvereniging.
3: Er komen miljoenen vogels op af, juist in deze tijd van het jaar. Als je nu aan de Waddendijk staat, dan hoor je de rosse grutto's en je hoort de scholexters. En die gaan allemaal met laagwater precies naar de ballastplaat waar deze zoutwinning plaatsvindt. En die gaan daar eten.
2: Afgesproken is dat het mijnbouwbedrijf ingrijpt als de bodemdaling te snel gaat. Inhuren van privévliegtuigen kost Nederlandse ministeries handenvol geld, meldt RTL Nieuws. De afgelopen 5 jaar ging het om zo'n 1,8 miljoen euro. Veel kosten worden gemaakt door Defensie. Een vliegreis eind vorig jaar van minister Brekelmans naar Canada kostte ruim 180.000 euro. De oorzaak van de grote brand vorig jaar op festival Tomorrowland was een menselijke fout. Dat zegt de medeoprichter van het Belgische evenement in een podcast van de VPRO.
4: Er is heel veel ethanol gelekt op allerlei materialen. En dat is op een bepaald moment in vuur gegaan. En ethanol
5: maar
4: is
5: ethanol
4: een van
5: gelekt? Waar komt dat dan vandaan?
4: Uit een slecht aangesloten toestel.
2: Bij de brand ging het hoofdpodium van Tomorrowland in korte tijd in vlammen op. En het weer, vanavond en vannacht weinig bewolking, morgen zonnige perioden en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
2: Het is een...
0: in het Omroep Brabant 90s Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
1: Oh, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Omroep Brabant.
1: Kei goeiemorgen.
0: Omroep Brabant wenst jou een...
2: Kei goeiemorgen.
0: De ochtendshow van Brabant met veel gezelligheid, kei goeie muziek en het gesprek van de dag.
1: Kei goeiemorgen.
0: Jordi Graat is bij je van 6 tot 10.
3: Kei goeiemorgen.
0: Elke werkdag.
4: Alleen op Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Uit een rapport van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische VN-ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Nederlandse ministeries hebben in de afgelopen 5 jaar honderdduizenden euro's uitgegeven aan privévluchten. Dat blijkt uit een rondvraag van RTL Nieuws. Privévluchten worden gehuurd als zowel het regeringstoestel als lijnvluchten niet beschikbaar zijn, zegt een verslaggever.
3: De afgelopen 5 jaar kostte dat de schatkist zo'n 1,8 miljoen euro. Het grootste deel van die rekening is voor de ministeries van Defensie, Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken.
2: En de duurste vlucht staat op naam van oud-minister Brekelmans. Hij vloog vorig jaar voor ruim 180.000 euro naar Canada. Tegen 2 ouders uit Dalfsen die hun 2 kinderen ontvoerden eist justitie gevangenisstraffen en tegen de moeder ook tbs met dwangverpleging. De kinderen werden vorig jaar uit huis geplaatst. De ouders waren het er niet mee eens en ontvoerden de kinderen. Volgens justitie werd daarbij geweld gebruikt. Het Fries Museum in Leeuwarden stelt de opening van een zilvertentoonstelling met 2 maanden uit. Eerst moet de beveiliging op orde worden gebracht. De museumdirecteur baalt, zegt hij tegen Omroep Friesland.
4: Nou, dat is ongelooflijk vervelend. Het laatste wat je doet is een opening die al helemaal in kannen en kruiken leek te zijn uitstellen. Dat is niet heel fijn. Nee.
2: Onlangs werden uit musea in Assen en Doesburg kostbare gouden en zilveren voorwerpen gestolen. Maar volgens het Fries Museum heeft het uitstel in Leeuwarden daar niets mee te maken. Dan het weer vanavond en vannacht weinig bewolking. Morgen zonnige periode en 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds, vooral in het zuidoosten, kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van wagen met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
2: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
4: Zit er niet in. Officieus ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Jouw vrijdag zal nooit meer hetzelfde zijn. Want elke vrijdag kijk je naar de enige echte Brabantse talkshow.
1: Vrijdag.
0: Annemarie Fokkens.
1: Dat ben ik.
0: Ontvangt de leukste gasten van die week.
1: Tijd voor een goed gesprek. De ene keer serieus, dan met een lach of een traan. Maar altijd Brabants.
0: En gezellig. Het is tenslotte weekend. Dus kijk elke vrijdagavond vanaf 10 voor 6. Vrijdag.
1: Alleen bij Omroep Brabant. Het beste begin van je weekend.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch heeft de vergunning verleend die nodig is voor de 2 optredens in de Gelderdam op 6 en 8 juni. De concerten in landen als Polen en Frankrijk gingen niet door vanwege uitspraken van West. Hij maakte onder meer een nummer met de titel Heil Hitler en verkocht via zijn website t-shirts met een hakenkruis erop. Burgemeester Marcouch noemt het verwerpelijke uitlatingen, maar zegt geen mogelijkheden te hebben om de vergunning voor de concerten in Arnhem af te wijzen. De Verenigde Naties hebben Israël op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken zijn Israëlische instellingen opgenomen in een jaarlijks rapport daarover van de VN. Uit onderzoek van Save the Children bleek al dat Palestijnse kinderen in de gevangenissen worden gemarteld en misbruikt. De Israëlische ambassadeur heeft aangegeven vanwege het rapport de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Een albino-buffel in Bangladesh met de bijnaam Donald Trump wordt toch niet geslacht op het aanstaande offerfeest. Het dier kreeg de naam van de Amerikaanse president vanwege zijn opvallende witte kuif en was eigenlijk al verkocht om ritueel geslacht te worden. Maar de regering van Bangladesh heeft daar nu een stokje voor gestoken. Ze vreesden dat er te veel mensen op af zouden komen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft daarom besloten dat Donald Trump nu naar een dierentuin gaat. Het weer, het is droog en er is weinig bewolking. Het is tussen de 12 en 19 graden. Morgen zon en wat wolken. Het is dan ook weer wat warmer dan vandaag met 28 tot 33 graden. 'S Middags en 's avonds volgen een aantal stevige regen- en onweersbuien. Vooral in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf morgen
0: herbeleef je de jaren 90 in het Omroep Brabant 90s Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het vanaf morgen.
2: Het is
0: in het Omroep Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Pusje komt zo, pusje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Wow, geen kop.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: Lente 1934. De bende van Os pleegt een brute roofmoord op twee bejaarde boertjes.
1: En er gingen geruchten dat er veel geld zat bij die twee boertjes.
0: Eén van de broers wordt die nacht doodgeslagen. De ander overleeft het maar net. Omroep Brabant duikt in deze oude moordzaak van bijna 100 jaar geleden. Terug naar een tijd die mijlenver van de onze staat. Terug naar het gruwelijke verhaal van Antoon en Piet Verhoeven.
2: Twee broers die de avond van dinsdag 15 mei 1934... al voor 10 uur naar bed waren gegaan, samen in één bedstee. Welterusten, voor de allerlaatste keer.
0: Luister Moord aan de Dijk
3: in je favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. Dat zou meer ruimte moeten geven voor verdere onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Het akkoord zou ook afspraken bevatten over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De berichten zijn niet bevestigd vanuit Iran, ook zou president Trump er nog mee moeten instemmen. Er zijn de afgelopen tijd aanvallen over en weer tussen de VS en Iran, maar veel minder dan voor het staakt het vuren dat 8 april van kracht werd. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. Het weer. Vannacht overwegend droog. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking. Later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90's Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Zodra ik over de rivier kwam, moest ik heel erg lachen. Ik zeg, kan niet zeggen wortel, wortel.
1: Brabant, de mooiste plek op aarde. En ver daarbuiten. Maar wat maakt onze provincie nou zo mooi?
2: Oh, hoe moet je nou Brabants vragen? Ik zeg, een octaaf lager en tempo 3/4. Dan ben je al heel erg.
1: Jasper Stads praat met tal van bekende Brabanders over hun liefde voor onze provincie.
3: Iedere Brabander, die moet een atje kunnen doen.
4: En toen ben ik gestopt in het tankstation. En dan heb ik een sausijzenbroodje gekocht.
1: Oh. Openhartige gesprekken in de nieuwe videopodcast van ons. Check hem in je favoriete podcast-app en op YouTube.
5: Omroep Brabant.
1: Het gevoel van ons.

0: Had jij ook een trainingspak en een kaal koppie?
1: Tering, het kriebelt.
0: Of was jij te druk met het voeren van je Tamagotchi? Je herbeleeft het dit weekend.
2: Het is een...
0: in het Omroep-Brabant 90's Weekend. Allemaal aan de computer, een mobieltje op zak, knotsgekke muziek.
3: Busje komt zo, busje komt zo.
0: En nog veel meer goede en slechte tijden. Uit de jaren 90.
4: Oh, geen kom.
0: Dus studeer dat dansje maar vast weer in. En luister naar Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Ook kunnen mensen in ernstige financiële problemen komen als ze de boete niet kunnen betalen en het bedrag na 2 aanmaningen verdubbelt. Maar het kabinet zegt de opbrengst van 1 miljard euro per jaar niet te kunnen missen. De geplande bezuinigingen op de gehandicaptenzorg gaan volgend jaar niet door. Minister Sterk komt daarmee tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. De maatregelen hadden volgend jaar ruim €170 miljoen moeten opleveren. Minister Sterk haalt het geld nu ergens anders vandaan. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, gingen de 3 concerten van Taylor Swift daarna niet meer door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig titelhouder Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer, vannacht overwegend droog, minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon, maar ook wat bewolking en later kans op regen of onweersbuien. Daarbij is er kans op zware windstoten, met lokaal veel regen in korte tijd. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit weekend herbeleef je de jaren 90.
0: In het Omroep Brabant 90's Weekend.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: weer thuis.
1: Iedereen wil er weer ergens bij horen.
0: Omroep Brabant.
1: Dat is gezellig, toch?
2: Omroep Brabant.

0: Ja, heel leuk, heel leuk. Het gevoel.
1: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
2: Omroep Brabant.

0: opgroeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van hier.